The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgetuurd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. Door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld. En daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels.

0: soms op het Alexanderplein.
1: De beste muziek van 1 tot 6. Dit is de nacht van Ridderkerk.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. Door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld. En daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. Door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld. En daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgetuurd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met de kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld. En daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgetuurd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. Door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld. En daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. En blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse veteranen.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren voor dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Saba en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Saba is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgetuurd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld. En daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Ochtendhumeur. Marco de Vroet.

Anita Meijer uit de jaren 80 en Why Tell Me Why. Om precies te zijn was dat uit 1981. Ik denk het wel. Laten we het daarop houden. En dan had ik eigenlijk een muziekbeetje gewild, maar ik weet niet wat er precies aan de hand is. Soms dan lukt het en soms zit er iets tegen. Geen idee. Nou ja, we doen het eventjes zonder. Een man uit Nigeria die in Italië woont, die mag eindelijk zijn gewonnen €500.000 ophalen. Hij won het bedrag met een kraslot van €5 in Turijn, maar kon het lange tijd niet innen, omdat hij zonder verblijfsvergunning geen bankrekening mocht openen. Ja, dat is toch wel vervelend natuurlijk. De man die kwam in 2016 per boot vanuit Libië naar Italië en leefde sindsdien in onzekerheid. En deze week besloot een rechtbank in Ancona dat hij toch zijn verblijfsvergunning krijgt. Onder meer vanwege zijn goede integratie en nieuwe financiële situatie. Hij zegt vooral blij te zijn dat hij nu legaal mag blijven en wil een normaal leven gaan opbouwen. Nou, dat moet wel lukken met €500.000, lijkt mij. Hier is Jennifer Lopez.

Pussycat Dolls. En hey, zij deden het samen met Busta Rhymes. En Doja. Hey, eventjes een bijzonder bericht. Want in België is een recordbedrag gewonnen in het spel...

0: wijk en er is nog steeds niemand in de stad. Het lijkt me sterk, want volgens mij heeft hij het over Amsterdam en daar is altijd wel iemand volgens mij.
1: Nieuws.
0: SpaceX van Elon Musk is naar de beurs gegaan en heeft bij investeerders $75 miljard opgehaald. En daarmee is het de grootste beursgang ooit. Het aandeel opende op $150 en de waarde ging wat heen en weer, maar stond aan het einde van de dag op $161. Door de beursgang is de 54-jarige Musk nu de eerste biljonair ter wereld. En hij heeft zelf nog een groot deel van de aandelen in handen en houdt de controle over het ruimtevaartbedrijf. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een zware explosie was, zijn slachtoffers gevonden. Volgens de brandweer is de zoektocht naar mogelijke slachtoffers beëindigd. En eerder werd gevreesd dat er mensen onder het puin lagen. Er is geen gevaar meer voor...

0: nieuwe explosies en bewoners van de naastgelegen flat mogen nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. En schoenontwerper Jan Jansen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldde een vriend van de familie aan persbureau ANP. Hij stierf thuis aan de gevolgen van kanker. Jansen ontwierp op zijn 19e zijn eerste schoen die hij Mie noemde. En hij trok naar Amsterdam waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon. En later ook nog een eigen winkel opende. En de Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, dat zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. En volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met behulp van hun vrienden in Venezuela. Hij deelt een video waarin een gebouw wordt opgeblazen.
1: Ochtend,
2: weekend weerbericht.
3: I've got

0: Ja, toen deze plaat uitkwam, toen dachten we van... Daar gaan we zeker nog meer van horen van die band. Maar nee hoor, het was een eendagsvlieg. En ze hebben geloof ik iets van 17 weken in de top 40 gestaan. En niet hoger gekomen dan 9. En toen was het voorbij voor Hoobas Tank. Wel jammer. Ja, misschien komen ze ooit nog terug. Je weet het niet. Hey, wat ik wilde zeggen, normaal gesproken dan heb je wel eens een tasje van krokodillenleer bijvoorbeeld. Maar dit is wel heel bijzonder, want in Parijs is een handtas die is gemaakt in het lab gekweekte cellen van een Tyrannosaurus Rex. Ja, hij is helaas niet verkocht. Het verrijdinghuis Drouot had het unieke object geschat op €300.000. Maar het hoogste bod bleef steken op €150.000. Nou, is ook niet misselijk voor een handtas, lijkt mij. De tas die werd eerder dit jaar voorgesteld in Amsterdam is gemaakt op basis van collageenresten die 25 jaar geleden zijn gevonden in een T-Rex-bot uit Montana in de Verenigde Staten. En dankzij biotechnologie kon in een laboratorium huid worden gekweekt. En de volledig uit echte T-Rex-cellen bestaande tas, ja, die werd dus geveild, maar bracht niet zo heel veel op. Nou ja, niet heel veel. 150.000 vind ik toch wel aardig. En Drouot noemt het een nooit eerder gezien luxe object dat leer kan produceren zonder veeteelt. Nou ja, ik noem het heel bijzonder, maar goed. Hey, Ronald is er niet, maar dat betekent niet dat we de vaste items niet doen. Ik heb hem hier natuurlijk weer staan. Het wiel van de ochtendroulette. En ik ga er een slinger aan geven.
1: De ochtendroulette. Draai je genre.
0: Altijd benieuwd wat eruit gaat komen dit keer natuurlijk. Heel spannend.
1: Het genre van vandaag is reggaeton.
0: Ah, dat past lekker bij het weer, zeg. Reggaeton dus.
2: Yeah, yeah. Zaterdagochtend, kom op, zet hem hard.

wat die man toch met een gitaar kan allemaal. Dat is toch echt bijzonder, hè? Maar goed. Clapton hoorde je en Forever Man. In Canada is een voormalig piloot opgepakt nadat hij jarenlang zonder het juiste vliegbrevet vloog. De man die voerde tussen 2009 en 2025 meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten uit voor Air Canada. Onder meer met grote toestellen zoals Boeing 777 en 767. En hij had voor zijn functie een ATPL-brevet nodig, het hoogste vliegbewijs. Maar hij gebruikte vervalste documenten om te doen alsof hij dat had. Ja, je mag het niet doen, maar het is op zich wel knap dat je ermee wegkomt natuurlijk. De zaak die kwam aan het licht toen er bij een controleafwijking werd ontdekt. En Air Canada die meldde dit bij de toezichthouder, die vervolgens de politie inschakelde. En de man was inmiddels met pensioen, dus dan heeft hij het toch wel heel lang uitgehouden. In ieder geval, volgens de luchtvaartmaatschappij had hij wel een geldig commercieel brevet en kwam de veiligheid van passagiers niet in gevaar doordat piloten jaarlijks verplichte trainingen volgen. Nou, ik blijf het allemaal bijzonder vinden, maar goed. Het kan allemaal in deze wereld, hè? Hier is somber.

Anne-Mae en de Rode Draad. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang van ruim 1,5 meter aangetroffen in een plastic bak bij de ingang. En medewerkers van ToSwitch die vonden het dier mogelijk een netpython. Een netpython, hè? Geen neppython. Dus het was wel een echte. En in een bak met zaagsel vonden ze hem en een deksel met luchtgaatjes zat er bovenop. De slang die stond achter 1,5 uur al te wachten op kantoor op de dierenambulance. En het dier was rustig, maar medewerkers die durfden niet meer langs het kantoor te lopen. Nee, dat geloof ik ook wel. En waarom de slang is gedumpt, dat is onduidelijk. En medewerkers die vermoeden dat iemand het dier wilde recyclen of dat het bedoeld was voor een reptielenwinkel die onlangs in de buurt was geopend. De rare dingen toch de laatste tijd allemaal met slangen, zeg. Het zit weer op het eerste uur van het ochtendhumeur. Zometeen zijn we weer bij je terug met nog een vol uur ochtendhumeur. Maar eerst nog 2 platen voor je. Zometeen Poco en eerst Cresslip en Sweet Goodbyes. Tot zo.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Ochtendhumeur. Marco de Vroeg.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands are tied.
1: James Arthur en Anne-Marie en Rewrite the Stars. Je bent weer terug bij het ochtendhumeur en we zijn er.

Die had eventjes wat andere belangrijke dingen te doen. Dat kan natuurlijk gebeuren, hè? Dus... Ik weet niet wat hij precies wil gaan doen. Misschien een stukje fietsen of zo. Zou allemaal kunnen. Maar goed, wij gaan gewoon door met het programma. Wat je van ons gewend bent, dat we doornemen wat voor dag het vandaag is. Nou, het is vandaag de dag van de architectuur. Het is ook de internationale dag van het albinisme. De wereldpoppendag, de wereldgindag. Er zijn nog wat dagen vandaag, zeg. De dag van de turf. De dag van de jachthaven. De naaimachine dag en de wereldsoftbaldag.

0: Ricky Martin en Living La Vida Loca.
1: Sport.
0: Ja, dan is het tijd voor de sport. En laten we maar eens beginnen bij het WK. De Verenigde Staten zijn uitstekend aan het WK in eigen land begonnen. De Amerikanen die maakten in het door Makkeli geleide duel in Los Angeles een frisse indruk. En klopte Paraguay met 4-1. Voor Canada ging het een stuk minder, want Canada, een van de drie gastlanden van het WK, is er in zijn openingswedstrijd niet ingeslaagd van Bosnië-Herzegovina te winnen. Het werd 1-1 in Toronto. En Bart Verbrugge is teruggekeerd op het trainingsveld. De doelman van Oranje liep maandag een heupblessure op in het oefenduel met Oezbekistan en miste de eerste twee trainingen in Kansas City. Ook nog andere sporten. De Nederlandse volleyballers die hebben ook hun derde wedstrijd in de European League gewonnen. En de ploeg van bondscoach Joel Banks had in Doetinchem geen kind aan Georgië. Met 3-0 wonnen ze daar. Maxime van Gils heeft de zesde etappe in de ronde van Auvergne gewonnen. En de Belg van Red Bull Bora die bleef de Noor Tobias Johannes voor. En ook nog zijn Australische ploegmaat Luke Takwal. Berg op voor in de sprint. En Takwal is de nieuwe leider in het klassement. En kanovaaster Selma Konijn en Rut Vosselman die hebben zich op de EK-sprint in Montemor o Velho, dat is in Portugal, geplaatst voor de finale van de 500 meter in de K2. Tot zover dan de sport. Natuurlijk vanmiddag veel meer sport in de Ridder Sportshow.

misschien komt het nog goed, je weet het niet. Ik hoop het wel natuurlijk, want anders gaat het allemaal natuurlijk niet goed. Op het strand Punta Molentes op Sardinië zijn parasols voortaan verboden voor bezoekers tussen 10 en 65 jaar. Dus let er eventjes goed op. Alleen wie met een jong kind of een 65-plusser komt, die mag er nog één meenemen. En het strand ligt in een beschermd natuurgebied. En de autoriteiten van Villa Semius die willen het risico op branden en vervuiling beperken. En vorig jaar werd de omgeving getroffen door een aangestoken natuurbrand. Naast het parasolverbod zijn er ook tentjes en andere schaduwmaterialen niet meer toegestaan. En een strandbezoek kost voortaan 10 euro. Op sociale media reageren bezoekers boos en maken ze zich zorgen over bescherming tegen de zon. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Je kan je wel insmeren, maar het is toch altijd wel lekker om onder zo'n parasol te zitten. Maar tussen de 10 en de 65 mag het daar dus niet meer. Nou, misschien toch een andere bestemming uitzoeken.

0: Bluff en zaterdag.
1: Nieuws.
0: SpaceX van Elon Musk is naar de beurs gegaan en heeft bij investeerders 75 miljard dollar opgehaald. En daarmee is het de grootste beursgang ooit. Het aandeel opende op $150 en de waarde ging wat heen en weer, maar stond aan het einde van de dag op $161. En door de beursgang is de 54-jarige Musk nu de eerste biljonair ter wereld. Hij heeft zelf nog een groot deel van de aandelen in handen en houdt de controle over het ruimtevaartbedrijf. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een zware explosie was, zijn er geen slachtoffers gevonden. Volgens de brandweer is de zoektocht naar mogelijke slachtoffers beëindigd. En eerder werd gevreesd dat er mensen onder het puin lagen. Er is geen gevaar meer voor nieuwe explosies. En bewoners van de naastgelegen flat mogen nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Schoenontwerper Jan Jansen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldde een vriend van de familie aan persbureau ANP. Hij stierf thuis aan de gevolgen van kanker. Jansen ontwierp op zijn 19e zijn eerste schoen die hij Mie noemde. En hij trok naar Amsterdam waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon. En later ook een eigen winkel opende. En de Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Trenda Aragua gedood. Dat zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met behulp van hun vrienden in Venezuela. En hij deelt een video waarin een gebouw wordt opgeblazen.
1: Weekend weerbericht.
0: Vandaag wisselen zon en wolken Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Met name in het noordoosten vallen buien. En verder is het met 15 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in Limburg fris. Er waait een vlagerige westenwind en deze is boven land matig tot vrij krachtig. Kracht 4 tot 5 in de kustgebieden waait het nog iets harder. En in het Waddengebied is de wind krachtig 6 boven. Morgen blijft het op een enkele bui na droog en neemt de wind iets af. Met 16 tot 19 graden blijft het fris.

0: Starship and We Build This City. En daarmee is het bijna 20 voor 10 geworden. Dus het betekent de hoogste tijd voor...
1: Shownieuws.
0: Ja, we beginnen met Elizabeth Olsen. Zij is zwanger van haar eerste kind. Dat meldt de Amerikaanse tijdschrift People. Dat foto's publiceerde waarop in Los Angeles duidelijk een babybuik te zien is. De 37-jarige actrice, bekend van haar rol in de Marvel-films en series, werd daar gespot tijdens een lunch. En ze droeg een witte blouse waardoor haar buik zichtbaar was. Volgens People verwacht ze het kindje samen met haar echtgenoot, met wie ze sinds 2017 samen is. Het stel trouwde in het geheim vlak voor de corona-epidemie in 2020. Dan nog meer babynieuws, want de actrice Kaley Cuoco en haar partner Tom Pelpri, die verwachten hun tweede kind. Dat maakten ze bekend via Instagram, waar ze foto's deelden waarop te zien is dat ze een meisje krijgen. Op een taart met roze vulling stond de tekst: het wordt een... En Cuoco die schrijft dat het voelt alsof hun gezin compleet wordt. De 40-jarige actrice, bekend van de Big Bang Theory, kreeg in 2023 haar eerste dochter. En het stel ontmoette elkaar in 2022 en verloofde 2 jaar later. En in de Verenigde Staten is een rechtszaak tegen rapper Lil Wayne stopgezet. De zaak draaide om een incident in december 2021... waarbij hij volgens een beveiliger met een wapen zou hebben gezwaaid tijdens een ruzie in zijn huis. En de beveiliger zei emotionele schade te hebben opgelopen en wilde zijn medische kosten verhalen. Het spande eind 2023 een zaak aan, maar de rechter zette die in april stop, omdat hij herhaaldelijk bevelen negeerde en onjuiste verklaringen aflegde. De man en zijn advocaat moeten ruim €29.000 betalen, plus de advocaatkosten van de rapper. Tot zover het shownieuws, gaan we even kijken wie dat er jarig is. Allereerst Mary-Kate en Ashley Olsen, de tweeling, bekend van Full House natuurlijk. Zij worden 40. Steve O, de Amerikaanse acteur en stuntman, natuurlijk bekend van Jackass, hij wordt 52. En Isa Hoes, de Nederlandse actrice, zij wordt 59. Tim Allen, de Amerikaanse komiek, acteur en voice-over, wordt 73. En Henk Wijngaard, ook jarig, de Nederlandse zanger, hij wordt 80. Heb ik er nog eentje voor je. Sarah Connor, de Duitse zangeres, en zij wordt 46.

Marshmallow en Bastille en Happier. Een Nepalese berggids die dood werd gewaand op de Mount Everest, die blijkt 6 dagen te hebben overleefd door stukjes chocolade te eten en op ijs te kauwen. Hij raakte achterop nadat zijn zuurstof oppast tijdens de afdaling en door het tekort kon hij niet meer lopen en moest hij kruipend verder. Hij viel in een gletsjerspleet en zat daar 2 dagen vast. Maar wist gelukkig te ontsnappen toen sneeuw naar binnen viel. Met gevonden klimtouwen daalde hij verder af. En uiteindelijk werd hij bij het basiskamp ontdekt door een schoonmaakploeg. Dit jaar is het drukste klimseizoen ooit op de bijna 9 kilometer hoge berg. Tot nu toe zijn 5 mensen omgekomen. Ja, dat is wel een gevaarlijke hobby natuurlijk, dat klimmen. Zeker als je niet de goede voorzorgsmaatregelen neemt. Dus als je van plan bent, let dan wel goed op dat je de goede voorzorgsmaatregelen neemt.

Zo even terug in de tijd met Emma Franklin en A Piece of My Heart. Dit is wel opmerkelijk, want de wetenschappers die hebben zuurdesembrood gebakken met gist. Dat is op zich niet zo vreemd, maar het is wel het gist dat gevonden is in de maag en op de huid van de 5300 jaar oude ijsmummie Ötzi. Het gaat om onbekende gistsoorten die duizenden jaren bewaard zijn gebleven en door het lichaam in een gletsjer in de Alpen lag. En de gisten die bleken nog te kweken te zijn, al kostte dat maanden experimenteren. En onderzoekers die zeggen dat het deeg uitstekend werkte en willen nu onderzoeken of er ook bier mee gebrouwen kan worden. Ja, waarom niet ook, hè? En daarover zijn al gesprekken gevoerd met een brouwerij in Beieren. Dus ja, dat gist dat overleefde natuurlijk vrij lang, dus dan kunnen dat soort dingen zomaar. Maar moet je het ook wel willen? Ik weet het niet. Maar dan heb je zo meteen bieren gebrouwen met gist van 5300 jaar oud. Nou, ik zal er verder maar niet over nadenken. En dit was het ochtendhumeur voor deze zaterdagmorgen. Volgende week zijn we weer rond de klok van 8 uur. En dan zijn we weer helemaal compleet. Ik zou zeggen, prettig weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap over.

Goedemorgen, welkom bij Prettig Weekend, het informatieve programma op de zaterdagochtend bij Atos Radio en Radio Ridderkerk. We zijn er tot 12 uur en daarna is er in ieder geval in Ridderkerk volgens mij een stukje politiek gepland. En dus mijn recht weet ik even niet wat de Atos straks biedt, maar dat gaan we nog even opzoeken. We hebben nieuws, informatie, leuke onderwerpen vandaag om ons in te kunnen gaan verdiepen. En er is nog wat een en ander aan de hand en daar kunnen we dan uitgebreid over praten. Voor de mensen die nog aanvullende informatie op bepaalde onderwerpen willen of andere onderwerpen, kijk even op onze websites rtvridderkerk.nl en atosrtv.nl, waar dat allemaal op te vinden is. Voor de rest verder weinig bijzonderheden. De weerman is in de studio. Dat betekent dat we straks ontzettend veel regen gaan krijgen. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Vandaag is de presentatie in handen van Aad Hogenek. Techniek Remco Veldhuizen en muziekkeuze als gebruikelijk in handen van Kees Bles Junior.

heeft zondag weer verloren. Je hebt een vadervlek. En heeft je zoontje duikboot zitten spelen.

0: wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk met Walter van Luik.
1: Walter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Aad.
1: Wat denk jij? Gaan we pootje baaien in Zandvoort?
2: Nou, dat zou zomaar best kunnen.
1: Ja?
2: Eind van de week.
1: Oh, dus we moeten toch even geduld hebben. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. En dan breekt de zomer los en dan gaan we 3 maanden gaan we waanzinnig weer krijgen.
2: Ja, nou, zo vaart zal het ook niet lopen. Ik denk dat het van relatief korte duur zal zijn.
1: Dat meen je toch niet? Dat kan niet.
2: De hitte. Hoge temper, ja.
1: Dan noem ik al het woord hitte. Ik weet niet of dat verstandig is. Gezondheid. Laten we even beginnen bij het begin. Dit weekend, vandaag.
2: Ja, nou, we hebben vandaag qua weerbeeld best aardig weer. Mm-hmm. We zien ook de zon nu afgewisseld door wat wolken. En dat is een weerbeeld wat we eigenlijk de rest van de dag wel houden. En dan zien we wel een paar buien vandaag, maar die zitten vooral in het noorden en het oosten van het land. Dus ik denk dat het in onze regio wel droog blijft. En temperaturen vandaag graad of 17. En wat vooral ook wel opvalt is die wind die toch ook de afgelopen dagen best wel doorwaaide. Maar uit een west-noordwestelijke richting vandaag ook toch matig van kracht, windkracht 4. En af en toe dus voor het gevoel wat onaangenaam.
1: Oké, nog geen pootje bij je in Zandvoort dan, denk ik zo. Maar dan denk ik dat het wijzer is om, weet ik veel, misschien een boswandeling te maken. Kan dat wel?
2: Ja, dat kan. Natuurlijk, ja.
1: Jasje aan, schoentjes aan, dat soort van dingen. Ja. Nou, klinkt positief.
2: Ja, nee, inderdaad. En dat houden we eigenlijk morgen ook een beetje hetzelfde weertype. Morgen ook wel droog, denk ik, hier. En ook die afwisseling van zon en wolken. Temperatuur een graad of 18 morgen. Dus ja, daar zit niet zo heel veel verschil tussen. Mm. En nog steeds die matige wind uit een noordwestelijke richting.
1: Gaan we die houden, die wind? Want die was er van de week ook al.
2: Ja, die was er van de week ook al. En we zitten eigenlijk met een wat koeler weertype al deze week. En dat blijft eigenlijk nogal voortduren tot maandag. Ook maandag nog temperatuur onder de 20 graden. En dan wel iets minder wind mogelijk. Want we zien een verandering op de weerkaart. Er komt namelijk wat hoge druk naderbij. En we zien op dit moment een lage drukgebied boven het noordelijke Noordzee. Die trekt richting de Oostzee. Daar komt dan een rug van hoge druk voor in de plaats. Begin van de week. En dat zien we dan vanaf de dinsdag, zeg maar. Dan zien we een hoge drukgebied boven de Britse eilanden. Die dan ook weer een uitloper krijgt over het Noordzeegebied. En de stroming die gaat daardoor wat veranderen. Dus vanaf dinsdag dan zijn we die noordwestelijke stroming kwijt.
1: Oh, dat is fijn.
2: En dan krijgen we meer te maken met een aanvoel van wat warmere lucht. Mm-hmm. Nou, dan zien we dus dinsdag die temperatuur al op gaan lopen. En naar een graad om 23. En dan de dagen daarna, dan gaat die temperatuur verder oplopen op de woensdag. Dan misschien wat regen, want er komt een storing naderbij en die zou wat neerslag kunnen veroorzaken.
1: We hebben regen genoeg gehad.
2: Ja, ja. Maar misschien dus wat regen op de woensdag. Ik kan het niet helemaal uitsluiten. En daarna zien we dan een tijdelijke opstoot van warmte, maar die wordt door de weerberekeningen wel steeds wat verder vooruit geschoven. Eerst zou dat al veel eerder in de week zijn. Nu is dat waarschijnlijk pas na donderdag. Want we zien dan een hoge drukgebied boven Midden-Europa. Met een uitloper richting onze omgeving. En dan komt er een opstoot van warmte onze kant op. Vanuit het zuiden van Europa. En dan zien we op donderdag de temperaturen misschien al wel de 25 graden bereiken.
1: Zo dan.
2: En de vrijdag, dat lijkt op dit moment de warmste dag te worden van de week. Met temperaturen van mogelijk boven de 30 graden. Maar dan neemt de kans op een onweersbui wel toe.
1: Tuurlijk.
2: Met name in de zuidoostelijke helft van het land. Dus misschien blijven we hier buiten schot, maar dat is nog iets te ver weg.
1: Ja, dus eigenlijk gaan we weer van te koud naar veel te heet.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: En gaat dat dan zo blijven? Want ja, we gaan natuurlijk echt nu de zomer wel een beetje in.
2: Nee, dat lijkt er niet op, want die warmteopstoot die lijkt van korte duur. De meeste modelberekeningen wijzen erop dat we in het weekend en zeker daarna toch weer een omslag krijgen naar een meer noordelijke stroming met aanvoer van weer wat koelere lucht.
1: Maar wel droog.
2: Dat is nog een beetje onzeker.
1: We moeten een beetje vooruit gaan plannen. Het is bijna 3 keer 2, hè? Dus schiet al op.
2: Dus augustus, hè?
1: Ik ben heel zenuwachtig daar al voor. Dus van alles een klein beetje, eigenlijk, dat is wat we de komende tijd krijgen. Maar denk jij wel dat we een beetje van de meeste regen af zijn nu?
2: Nou, voorlopig even wel natuurlijk. Mm-hmm. Ja, kijk, stel dat er vrijdag ineens de onweersbui komt, dan kan het best ineens flink wat neerslag vallen natuurlijk. Maar ja, dat lijkt op dit moment vooral weggelegd voor de zuidoostelijke helft van het land. En wij zitten dan altijd net een beetje op de grens. Net wel, net niet. Mm. Maar ja.
1: Dat is wel bij ons in de omgeving iets geks, hè? Dat we altijd op die grens zitten.
2: Ja, je hebt eigenlijk van meerdere kanten. Soms heb je net buien die landinwaarts ontwikkelen. Dat begint dan net hier soms. Mm-hmm. Meestal net ten oosten. Maar ja, in het najaar als de buien van zee komen, dan pakken we die ook altijd net mee.
1: Ja. Dus, Duidelijk. Nou goed, laten we ons even richten op vandaag. Dan ziet het er over het algemeen gaat wel uit. Een beetje fris, maar dat is te doen. Geen pootje bij in Zandvoort, maar wel lekker naar buiten.
2: Vind ik ook.
1: Het is vandaag open tuinendag, dus ik denk dat het zomaar een mooie dag kan zijn om andermans tuinen te bekijken.
2: Dat is ook een hele goede dag daarvoor.
1: Kunnen we in jouw tuin terecht?
2: Ik heb hem niet opengesteld.
1: Waarom niet?
2: Je mag best komen kijken.
1: Ja, ik ben heel nieuwsgierig naar jouw tuin.
2: Er is niet zoveel te zien.
1: Oh, nou ja, ik denk aardbeien en kerstbomen.
2: Ja, aardbeien wel.
1: Oh, fantastisch. Nou, dan gaan we een afspraak maken. Kom goed. Walter, bedankt voor je uitleg. We gaan een weekend tegemoet wat goed genoeg is om naar buiten te gaan. En dat wens ik jou dan ook toe, dat kan.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Ik vertel inmiddels denk ik niks nieuws meer als ik ga zeggen dat het drinkwater in Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, een bacterie is gevonden, de E. coli-bacterie. En de waterbedrijven Evides en Oasen die hebben dat gisteravond bekendgemaakt. Dus mocht u het nog niet weten, niet de berichtgeving hebben binnengekregen. Ik kan het me haast niet voorstellen, maar laten we voorzichtig zijn. Kraanwater moet je het hele weekend minstens 3 minuten koken voor gebruik. Waarbij geadviseerd wordt niet een waterkoker te gebruiken, want die slaat af zodra het water begint te koken. Maar het water moet 3 minuten doorkoken. Dus een pannetje of een ouderwets fluitketel, dat soort van zaken zijn in dat geval dan toch opeens wel heel fijne uitvindingen. Ik hoor ook dat mensen in Rijsoord een bericht hebben gekregen, maar niet iedereen. Nu is de vraag nog even, zit er een koppeling aan die waterleidingnetten? Controleer dat even of neem de zekerheid van, laten we niet die poepbacterie zijn gang laten gaan, maar kook eventjes het water. Wordt vervolgd, dit waal. Wat geen poep is, dat is de actiemarkt bij de Wilhelminekerk aan de Bourgondische Laan in Ridderkerk, Slikkeveer. Want vandaag is die markt weer. We zijn welkom voor een gezellige dag vol kraampjes, lekkernijen en activiteiten. En als die zaken aanwezig zijn, dan is Ron in het Hout ook aanwezig. Goedemorgen, Ron.
2: Goedemorgen, Aad. Ja, natuurlijk. Ik ben natuurlijk afgezakt naar de Wilhelminekerk. Dus eigenlijk zoals elk jaar. Ik zit hier met Aad, een beetje een déjà vu gevoel. Daar zitten we in, net zoals vorig jaar.
3: Ik ben blij weer te zien. Dus en met jou zijn nog vele anderen ook welkom vandaag hier.
2: Dat bedoel ik maar. Hey, even wat betreft de actiemarkt. Want het gaat altijd om een goed doel. Daar zijn actiemarkten bekend om. Wat is het goede doel dit jaar bij jullie?
3: Ja, uiteindelijk is het doel natuurlijk tweeledig. Een doel dat je gelijk geld en het gaat iets naartoe. Maar het doel allereerst is natuurlijk een stuk ontmoeting hier. Gemeenteleden onderling, maar ook de ontmoeting die we hebben met de wijk. We zitten hier in de wijk Slikkeveer. Dus op deze manier zie je ook vaak de mensen die rondom de kerk wonen. En tegelijkertijd, ja, hopen we op zijn dag ook een mooie geldopbrengst bij elkaar te brengen. En daar hebben we eigenlijk 2 doelen voor. Een stuk van het geld gebruiken we hier om de kerk ook aan te pakken. Het is een oude gebouw die ook onderhoud nodig heeft. Maar het grootste gedeelte gaat naar een project van Verenigde Hoop. En wat doen ze nou concreet? Bijvoorbeeld, waar we nu geld voor elkaar proberen te krijgen, is een project in Congo. Daar staat een ziekenhuis waar een gezin is uitgezonden naar Congo. En daar gaat bijvoorbeeld een echoapparaat heen en allerlei andere medische hulpmiddelen, ook om daar de mensen te helpen. En nou ja, je ziet hier de folder voor je liggen. Dat is een ander ziekenhuis dan wij hier gewend zijn in het Maasveld of het Icacia.
2: Ja, precies. Goed, dat is het goede doel. Wat hebben jullie allemaal op touw gezet om een mooie opbrengst te kunnen verzekeren?
3: Nou, daar hebben we hard aan gewerkt. En je hebt zelf een rondje gelopen. Ik heb je nog weinig zien kopen, maar daar geef ik je zo meteen nog gelegenheid voor. Heel divers. Het is heerlijk. De Bakkenvoordijk. We hebben mooie planten, mooie bloemen. Er staat een fantastische barbecue. Een aantal mannen die bijna dagelijks achter de barbecue staat, die hier hun kunsten laten zien. Kleedjesmarkt voor de kinderen. Binnen kan je zelfs stekjes ruilen. Dus als jij van tuinieren houdt, nou, dan kan je hier denk ik goed winkelen en ruilen voornamelijk. En dan heb je misschien nog maar een kwart van de markt gezien.
2: Ja, en nou zag ik net al, ik vind dat echt heel vroeg, maar ik zag net al bakjes patat ook de kraam overgaan.
3: Zeker. En gelukkig is het wel dat daarnaast ook nog een keer de fruitkraam staat. Dus je kan het wel aftoppen daarna met gewoon een gezond aardbeidje of een ananas. Dus, maar inderdaad, de frituur is al geopend.
2: Ja, dus goed. En voor de kinderen is er natuurlijk ook genoeg te doen. Ja, kinderen zijn denk ik, als je over dit soort markten praat, over dit soort acties, zijn ze wel de toekomst. Want dat is de generatie die dadelijk over moet gaan nemen.
3: Ja, dat is toch bijna een beetje teleurstellend voor ons. Wij zijn niet meer de toekomstige generatie, maar... als we hier natuurlijk naar links van ons kijken, zien we een aantal kinderen die zijn hier kleine potjes aan het verven en daarna gaan ze daar een stekje in poten. En we horen op de achtergrond horen we kinderen op een springkussen spelen. Dus nee, die vermaken zich wel. Misschien nog wel meer dan de ouders.
2: Ja, springkussen, dat is niks voor ons, hè?
3: Ik daag je uit zometeen. Ik spring met je mee.
2: Ja, dat moet het helemaal goed komen. Even voor de mensen die nog willen komen. Tot hoe laat duurt de actiemarkt vandaag?
3: Ik zou zeggen, spring nu in de auto of op de fiets of kom hierheen lopen. Maar ik denk dat je tot zeker 2 uur kan hier zijn en dan loopt het langzaam af. Ja.
2: Ja, en het voordeel, je hebt wel het weer mee, want dat hing er nog een beetje om, hè?
3: Ja, ik heb vorig jaar geleerd, het weer is van de Heer, dus het weer heb je altijd mee. Maar het is vandaag, je pakt alles mee. Misschien een paar regendruppels, maar ik heb buienradar gekeken, valt mee. Dus het is heerlijk weer om en ijs te eten, en een patatje, en een hamburger, en toch wat groentes erbij. Zeker.
2: Kijk, dat is helemaal goed. Laten we dan één ding afspreken. Vanaf nu, over een jaar, dan zitten wij hier gewoon weer voor de volgende actiemarkt.
3: Absoluut, absoluut. Zeer welkom.
2: Nou, je hoort het, Aad. Het loopt hier nog even. Kom vooral deze kant op als je hier in de buurt woont. Het is ook voor een verschrikkelijk goed doel. Dus wat let je. Het is goed weer en er is van alles te doen. Dus kom gewoon naar die Middenbinnenkerk toe.
1: Ja, en Ron is geweest. En dat betekent dat hij op de terugweg naar de studio een patatje mee kan nemen. Remco lust graag een patatje met en dat doe ik ook graag. Prettig weekend.

De Kinks waren dat in prettig weekend. Goedemorgen, fijn dat u luistert. Na de in februari toegekende voorlopige voorziening heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State ook het tweede verzoek van de gemeente Ridderkerk om een voorlopige voorziening toegewezen. Dat is een heel lastig verhaal.

verantwoordelijk zijn voor beleid rondom woonruimtebemiddeling en dat samenwerking tussen gemeenten vrijwillig moet zijn. En toen was mijn bericht verdwenen. Oh, daar komt hij weer. Leuk hoor, computers, handige apparaten. De gemeente ziet de uitspraak als een belangrijke tussenstap in de procedure. De beroepszaak tegen het besluit van de provincie wordt op een later moment inhoudelijk behandeld door de Raad van State.

0: Toto en I Can't Stop Loving You in prettig weekend. We gaan op pad. We gaan namelijk naar Hans Marijs. Die is in de oudheidkamer Den Brommert. Er is een kunstexpositie daar van de Ambachtse / Oekraïense kunstschilder Maria Amairi. Hans, hoe is het daar?
1: Dat klopt. Nou, het is heel stil hier, want normaal is het pas op.

0: twee uur open. Maar vorige keer is het niet gelukt, maar nu gaat het wel lukken. Ik sta hier naast Maria Amarie. Good morning.
1: Good morning, everybody.
0: Yeah. What inspires your paintings?
1: Oh, it's my whole life is inspires me for painting. A different subject, like because if you can see in this exhibition, I have a different kind of paintings. It's a portrait and icon, and also sculpture and different.
0: Yeah, and also see a woman. Who is that?
1: Yeah, more reference for before I painting. It's like real people, like my friends, what I take for reference. But it's not like fully the same person, because I give a lot of different feeling inside. I can change like color of eyes, or change the behavior, or change some around, give some special subject in my paintings.
0: Okay, let's walk to the paintings. I see here trees and the sky and lots of green. Where is it?
1: This painting is calling Sunset near San Michel. It's funny, you doesn't see here San Michel, but I'm walk nearby, and it was so beautiful sunset that I'm taking my mind to remember this, and after paint when I come back here in Netherlands.
0: Yeah, nature is very important to see also here, sea with the sky.
1: Yeah, sea, it's also a special subject for me. I very like sea, and here I put also some gold leaves. Like you can more feel this feeling when you stay near sea, and you really see this beautiful sky. And just like I have a lot of paintings with sea.
0: Yeah, you can see the sun shine on the water.
1: Yeah.
0: Yeah. Okay, let's walk further. This is a totally different painting. It is a build. What is it?
1: It's like the gate calling. It's from Dordrecht. You have a moon path here. It's like you have a door. Door is art center, and I work in this art center. And it's a beautiful building. It's very old. It's like first coin makes here in Dordrecht.
0: The Munt.
1: Yeah, the
0: Munt. Yes.
1: And it's like, for me, it's shell gaze, because I'm start to make workshop and painting, and I have my studio now in the Munt.
0: You have a studio there?
1: Yeah, I paint here, and I also make a workshop in the Munt.
0: Yeah. You have also students. Do they go to Dordrecht?
1: Yes, yes. They go for Dordrecht, and we have here in De Munt, we have some bigger room where we make workshop.
0: Okay, we walk further. This is a self-portrait. Yes?
1: No.
0: Not.
1: I doesn't make a self-portrait.
0: Oh, not.
1: No.
0: And who is this? This woman, she has beautiful green eyes.
1: It's calling Celeste, and it's not like one woman, it's like more like Celeste, like how to explain. You need to see these paintings to understand what I mean. I put a lot of stars inside. And
0: yes, I see.
1: And this is around, it's also mean like some hair world, special world for yeah. This woman and for mind.
0: Yeah, I see a very little painting. Did you paint it also?
1: Yes, it's an icon. I have a few of them here in exhibition?
0: Yes, this religious paintings, I can say, or not.
1: Yes, back in Ukraine, I make a lot of icon for church, and I take this technique here, and also want to show you some my back from Ukraine.
0: Yes, I see a woman here.
1: It's not woman. It just look like woman, but it's a Santa Mikhail.
0: Oh.
1: Yes. Yeah. It just doesn't write here, and I changed a little bit more modern make because for normally you have like gold, but I try with silver. And yeah, it's a real wood plates from what you can see. Oh, I will show you.
0: This hout, yeah.
1: Yeah, and this wood also come from Ukraine and make this special technique, special for icon, that from many years nothing happened with this wood because they have a special stick inside from two different kinds of.
0: There are not only paintings here, but also photographs. Can you tell us what we see here?
1: Yes, this is a series of photos from Kevin Castle. It's my friend, and he Dutch, and he more want to know about Ukraine, and I tell about a lot of our tradition and show some pictures. And this is like calling Mavka Seria. Mavka is like a woman from forest, from Ukrainian mythology. And we try to also model its Ukrainian girls, and we try like make in this photo this forest woman from mythology. It's like beautiful woman who walk in a, how to tell, like a daughter from a forest of some kind.
0: Het bos.
1: Yeah.
0: Ik zie veel bomen en veel groen ook, ja.
1: Yeah.
0: Yeah. Okay, we have a limited time, so I think we say goodbye now. Thank you very much for the interview and lots of success with your exhibition.
2: Dat was Hans Marijs. Hij was bij de Oudheidkamer Den Brommet. Er is een kunstexpositie van de Ambachtse Oekraïense kunstschilder Maria Amari. En de opening is al 2 weken geleden geweest. Dus je kan gewoon nu terecht bij Den Brommet. We hoorden het vanmiddag. Dan is de Oudheidkamer daar weer open. Dan gaan wij de gezonde tour op. We hoorden in het weerbericht al dat het best aardig weer is. Niet om pootje te waaien in Zandvoort. Maar we kunnen wel gaan fietsen. En dat is prettig om te horen, want de 44ste avond fietsvierdaagse is weer onderweg. En dan hebben we het over de editie Zuid-Holland-Zuid. Leen Kruithof, die weten alles en nog veel meer van. Goedemorgen, Leen.
3: Goedemorgen, luisteraars.
2: Goedemorgen. Nou, het gaat eraan zitten te komen, hè? Bijna.
3: Bijna. Ja, we hebben even moeten wachten op het mooie weer. Maar dat gaat volgende week toch echt gebeuren. Dus ja, dan gaan we starten maandag.
2: Laten we maandag wel gewoon lekker gaan rijden. Het wordt een bijzondere 44ste avond, fietsvierdaagse. Want we moeten allemaal bijzondere verrichtingen doen. Wat is de bedoeling?
3: Nou, ze moeten helemaal geen bijzondere verrichtingen doen. Het is gewoon een hoeveelheid mensen die bij elkaar komen met een fiets. En dan gaan ze de route gaan ze afleggen die wij hebben gedaan door zeg maar de buurt. Oftewel Ridderkerk, Slikkerveer, Bolnes, Oostendam. Maar we gaan ook naar Barendrecht en we gaan naar Zijndrecht toe, Heerdiansdam.
2: Kijk
3: eens. Nou, het zijn routes van 15, 30 en, dat is uitzonderlijk, 60 kilometer. Maar dat is meer voor de mensen die daarvoor een speciale fiets hebben.
2: Oh, een elektrische fiets dan, of niet?
3: Nee, echt een racefiets. Want dat zijn de mensen van Recreo Tour. Die in de organisatie zitten en die gaan dan zelf een route. Dus mensen die mee willen met de 60, die vragen wij dus gewoon een geschikte fiets, oftewel een racefiets. Een elektrische fiets niet. Nee, die gaat wat dat betreft te langzaam.
2: Dus mijn Hollandse fiets met 3 versnellingen komt niet in aanmerking?
3: Die komt voor de 60 kilometer. Jawel, dat kan, maar dan kan je niet in die groep mee rijden. Dan krijg je een keurig blaadje waarop de route staat, mm-hmm. waar je heen moet. Maar dat is dan niet zo leuk als de drukte op 15 en op de 30 kilometer. Want dat zijn natuurlijk ook leuke dingen als je bij een controlepost of een uitdeelpost met drinken en versnaperingen. Dat het dan ook, dat je ook verschillende mensen ziet en misschien kennissen ziet. Dat maakt het natuurlijk ook wel leuk.
2: Ja, ik had het even op bijzondere verrichting. En dan zeg je van er is niks aan de hand. Maar ze moeten toch allerlei verrassingen komen ze tegen. Puzzels oplossen, dat soort dingen. Dat kan je niet doen terwijl je op de fiets zit.
3: Nee. Verkeerd begrepen.
2: Okay.
3: In het boekje, want ze krijgen een keurig boekje waarin dus de stempels gezet kunnen worden. Maar waar ook de reclame en een uitleg van wie en wat we zijn. Daar staan ook puzzels in voor, zowel voor de volwassenen als voor de kinderen. Ah. Maar dat kunnen ze gewoon niet op de fiets doen, natuurlijk.
2: Nee.
3: Maar dat kunnen ze gewoon thuis doen, ja.
2: Okay, dus als je s'avonds terugkomt en denkt van even lekker onderuit zakken, dan doen we gewoon een puzzeltje.
3: Doen ze een puzzel, ja. En daar staan ook prijzen op, ja. Dat klopt.
2: Leuk hoor. Hoe werkt dat vandaag de dag met de avondfiets, vierdaagse? Voorheen, ooit eens was er een tijd, dan kreeg je een A4'tje mee met de route. Links of die straat, rechts of die straat. Is dat nog steeds zo of gaat dat nu gewoon met een navigatie-appje?
3: Nee, dat doen we niet, want de ene zal het misschien wel hebben en de andere niet. De routes worden 's morgens van de dag worden uitgezet door Recreatour. Dan krijgt alles een pijl. Maar 's avonds krijgen ze ook nog een papier mee waarop staat dat ze links, rechts, rechtdoor, fietspad, welke weg enzovoorts moeten bereiden. Dus ze moeten hun best doen om verkeerd te rijden.
2: Dat begrijp ik, dat is mooi. Waar vandaan start überhaupt de avondfietsvierdaagse? Want ja, onze regio is groot genoeg.
3: In Rijshoort, bij de voetbalvereniging. Dus op het sportpark van de voetbalvereniging Rijshoort is vanaf 17:30, oftewel 19:30, is er een start. Dat zijn de vroege vogels. De meesten die komen om 7:00 aan en dan vertrekken ze.
2: Ja.
3: Nou, 15 kilometer. Tegenwoordig zijn er elektrische fietsen, dus dan kan ik het inschatten. Maar zeg maar, als je heel rustig rijdt, 1,5 uur. En je moet zorgen dat je voor 9:00 dat je binnen bent. En dat redt iedereen.
2: Dat lijkt mij ook wel. Maar op zich wel een beetje jammer dat elektrische fietsen mee mogen, toch?
3: Hoe bedoel je?
2: Nou, het gaat toch om het sportieve, om de beentjes lekker bezig te laten zijn?
3: Ja, nou, dat klopt ook. Ja, maar ook, en dat is typisch Rijshoorts. Ook de mond moet meedoen. En dus er moet ook gelegenheid zijn dus contact maken enzovoort.
2: Ah, ja.
3: Het moet ook gezellig zijn. Je fiets, dat is de sportieve. Maar je hebt natuurlijk grote, kleine, oude, jonge. Die door de regio rijden. En die zien waarschijnlijk routes die ze nog nooit hebben gereden.
2: Mm-hmm.
3: Zicht, uitzicht, wat ze nog nooit hebben gezien. Dat maakt het natuurlijk heel leuk. Maar ze zien ook andere mensen. Ze maken contacten op diverse punten en in de kantine. En dat is natuurlijk ook het leuke.
2: Ja, gewoon lekker gezellig samen zijn en het op een leuke manier samen doen. Het is niet helemaal gratis, hè? Dat moet wel even gezegd worden.
3: Nee, bij de inschrijving is het €5. En bij de aanmelding op de dag zelf is het €6.
2: Want dat kan ook nog gewoon bij aankomst aanmelden.
3: Dat kan ook nog. Er zijn trouwens ook mensen die zeggen, ja, maar dat zijn er 4. En daarna krijg ik een medaille. Maar als ik er nou maar 3 rij, omdat ik, er is wat tussen gekomen, dan krijg ik ook een medaille. Als je meedoet, krijg je altijd een medaille. En jij bepaalt de waarde van die medaille natuurlijk.
2: Vanzelfsprekend. En we zijn daar eerlijk in, dus hoe eerlijker, hoe meer waarde.
3: Ja, maar goed, het is een leuk aandenken.
2: Zeker.
3: Dat zeggen wij ook. En bovendien worden er van alle dagen worden de foto's gemaakt. En die staan ook op de website van de fietsvierdaagse.
2: Ja, en dat is fietsvierdaagse.zhz.nl met een 4'tje.
3: Juist. Maar dat staan ook op de routes. En daar kunnen ze, als het een beetje mee zit, uiterlijk de volgende morgen de foto's zien.
2: Nou, dat
3: er
2: is wel
3: snel. Er zijn meestal al tussen de 50... en 200 per dag.
2: Dus even samenvattend, we kunnen 15, 30 of zelfs 60 kilometer starten iedere dag. En dat gaat gebeuren vanaf de Vlasstraat in Ridderkerk-Rijsoord. En vanaf maandagavond dan wordt er gereden. Vanaf 6:30 tot 7:00 is de start.
3: Ja, prima. Ja. En op donderdag is er natuurlijk een speciale avond. Hè, want dan rijden we door het versierde. En we hebben daar ook een muziekkorps staan die muziek brengt. Dus dan wordt het gewoon gezellig. En als afsluiting van de 4 dagen. Of eigenlijk avonden.
2: En het weer gaat er ook redelijk uitzien. Dus ik ga jullie daar heel veel plezier bij doen.
3: Uitstekend. Maandag wordt de minste dag, zeggen ze dan. Maar al een goede temperatuur van 21 graden. En daarna gaat het op naar de 25, misschien 26 graden.
2: Ja.
3: Bijna geen wind.
2: Dus dat wordt heerlijk.
3: Ideaal.
2: Ja, nou, allemaal dus vanaf maandag op de fiets. Alleen, we stoppen ermee, want ik begrijp dat je straks moet gaan fluiten bij het voetbal op de familiedag van Rijsoord.
3: Ja, de familiedag die gaat zo meteen starten, ook een half uurtje. En dan word ik verwacht dat ik op de mat sta en dat ik een beetje kan gaan regelen, ja, zonder vaart.
2: Want anders moet je op het matje komen. Dat is niet de bedoeling.
3: Dan moet ik op het matje komen. Ja, echt. Ja, dan moet het op het matje komen. Maar dat is gezellig, hoor.
2: Weet ik. Nou, vandaag heel veel plezier.
3: Als je wil ik zo komen kijken. Ja. Kijken, hartstikke leuk.
2: Gaat geregeld worden. En anders dan wordt het maandag. Leen, een bijzonder prettig weekend. En graag tot maandag dan.
3: Ook een heel goed weekend. Tot ziens.
2: Doei.

0: begon allemaal met de televisieserie, maar de liedjes die deden het ook wel leuk. En de Monkees waren geboren. I'm a believer. We hebben het al eerder gezegd vandaag. Het is in Ridderkerk de tuinenroute. En die open tuinen, die moeten we gaan bekijken om inspiratie op te doen wat we zelf in onze tuintjes kunnen doen. Erik is dat ook gaan doen. Die denkt van, ik wil nou eens een keertje af van al die Japanse lijsten bessen en ik weet niet wat. Dus die staat bij een van die tuintjes en die vertelt ons wat hij ziet. Goedemorgen, Erik.
1: Ja, dat klopt. Goedemorgen, Aad. Ja, het is een van die tuintjes, zeg maar, gewoon tuin hoor. Want het is misschien niet de grootste tuin die we hebben in Ridderkerk. Maar wel een van de mooiere, moet ik zeggen. Want ja, we staan hier bij Diana van Schie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De open tuinenroute. En jullie dachten van, kom, we gaan smeden.
2: Nou, dat dachten we 3 jaar geleden. 3 jaar geleden was de eerste keer de open tuinenroute. En dat werd georganiseerd toen door de tuinvrouwenclub van Ridderkerk, eigenlijk als afscheid van hun club. Maar ja, er waren zoveel enthousiaste mensen, die hebben het weer opgepakt. En vorig jaar was de eerste keer meegedaan. En dit jaar doen we voor de tweede keer mee.
1: Ja, want we zijn aan de Kerkweg. Voor de Kerkweg 46, achterom naar binnen, dan kun je het allemaal mooi zien. Wat kunnen we zien bij jullie in de tuin?
2: Ja, van alles. Ja, wat niet. Ik noem mijn tuin eigenlijk een magische tuin. Er groeit van alles. Het is vooral niet wat je verwacht. Nogmaals, er groeit van alles. Er leeft van alles. Allemaal sprookjesfiguren met allemaal hun eigen verhaal. Kijk rond, Erik. Er is van alles te zien. Een vijver, wat niet.
1: Ja, een vijver, maar het is radio, hè? Dus we moeten even gaan vertellen wat je ziet. We hebben de vijver, er zitten hele mooie vissen in. Maar er staat ook, je kunt dingen ontdekken bij jou in de tuin.
2: Wij hebben, ik noem het onze tuinbewoners. En Erik die wees naar Bram de Tuinkabouter. Dat is een oude tuinkabouter die wij vonden toen wij dit huis 15 jaar geleden kochten, lag dat verstopt eigenlijk onder de grond. Wij kwamen het tegen toen we aan het graven waren om de tuin op te knappen. En die hebben een eigen plekje gegeven.
1: Ja, maar dat is niet het enige, hè? Want als je om je heen kijkt, overal is iets te zien.
2: Dat klopt. Wij hebben ook koning eik. Dat is een kurkeik. Die hebben we gepoot of laten poten. En die is enorm uit de kluiten gewassen, maar hij is prachtig. En die heeft een eigen gezicht gekregen. Eigenlijk net als de sprookjesboom in de Efteling hebben wij hier in onze tuin onze eigen sprookjesboom, meneer Eik.
1: Ja, meneer Eik, maar dat is niet het enige. Want er wonen ook nog mensen in die boom, behalve meneer Eik. Ik zie nog allerlei dingetjes eromheen.
2: Ja, klopt. Daaronder, dat is het huisje van Gwendolyn, de boself. En het midzomernachtfeest komt eraan en dan komt zij hier ook weer feest vieren.
1: Ja, dat is natuurlijk het. Je kijkt je ogen uit. Hoe is dat ontstaan? Zomaar uit een... Uit de gedachte of uit de grap?
2: Dit is ontstaan. Dit is niet een vastomlijnd idee geweest. Het is ook geen grap geweest. Het is ontstaan. Deze tuin, ja, magisch. Ik weet er even geen andere woorden aan te geven.
1: Nee, want je moet uiteindelijk, meestal begint dat ergens. En dan denk je bij jezelf, dat is leuk, dat gaan we in de tuin stoppen. Loopt het al uit de hand?
2: En ik vind van niet. Nee. Vind jij dat, Erik?
1: Nee, niet. Want het is nu niet mijn tuin, het is jullie tuin natuurlijk. Het ziet er prachtig uit, alles staat lekker mooi groen en in bloei.
2: En in bloei, ja. En wat ik wil zeggen, het loopt niet uit de hand. Want als je naar de tuin kijkt, het is niet iets wat op de voorgrond treedt. Het is geen sprookjesbos van de Efteling. Het is vooral een tuin met heel veel groen en natuur. En daartussendoor verstopt onze eigen tuinbewoners.
1: Ja, de tuinbewoners hier aan de Kerkweg nummer 46. Ik zei het al, achterom naar binnen, want ja, dan dat is natuurlijk degene waar je terecht komt. Dan kom je aan in een beetje gras, er ligt steen en vooral veel plantjes. Wat voor plantjes heb je in je tuin?
2: Nou, dat is een goede vraag, Erik. Dat weet ik helemaal niet van al mijn planten. Wij poten planten die we mooi vinden. Dat is eigenlijk wat we doen. En hoe ze allemaal heten, ja, dat weet ik niet van alles. Van veel wel hoor, maar lang niet van alles.
1: Nee, maar het belangrijkste onderdeel is het sprookjesgebeuren. De kurkeik die staat bekend om zijn paddenstoelen, zeg maar, die er altijd omheen groeien. Bij jou groeien ze in de boom.
2: Dat klopt. Ja, die groeien in de boom. Inderdaad, ja.
1: Ja, en dan zien we verder, wat kunnen we nog meer zien als we door je tuin heen lopen? Ja. Dan is het misschien wel hartstikke leuk als je dat zo tegenkomt. Paddenstoelen, die hadden we ook gehad. Ik zie een fantastisch, wat is het eigenlijk die de lamp voor staat nou?
2: Ja, we hebben hier bij de vijver een laaf staan. En die hebben we gekregen van een buurvrouw. En die kwam in onze tuin en die dacht, oh, maar dat past er precies bij. Ja, die laaf is eigenlijk een keukenrolhouder. En die dacht, nou, ik heb hem niet meer nodig, willen jullie er iets mee? En die laaf heeft dus in onze tuin zijn eigen plekje gekregen aan de vijver. En die houdt nu geen keukenrol vast, maar een lichtje die op de waterval schijnt.
1: Ja, dat is natuurlijk een mooi idee. Ja, de wijsheid zit hier ook op de schutting.
2: Dat klopt, dat is de broer van meneer L, want meneer L zelf die woont in de boom. En de broer van meneer L die hebben we ooit gekocht als vogelverschrikker voor de duiven die hier ook graag een plekje vinden. Maar ja, hij verschrikt de duiven niet, maar hij heeft wel een mooi plekje op onze schutting gekregen.
1: Ja, en zo zie je van alles bij de familie van Schie, want het is niet alleen jouw project.
2: Nee, ik strijk met de eer, maar het is vooral het project van mijn man. Die heeft dit allemaal aangelegd. En ja, we hebben wel samen de ideeën.
1: Ja, en het is ook, ja, je ziet wat tropisch gebeuren hier. Een palm.
2: Zeker, een palm, een cipres. Rotsplantjes hebben we ook verstopt tussen onze rots hier in de tuin staan. Ja, we hebben een blauwe regen, een clematis, varens, vingerhoedskruid, een olijfboom. Ik zit in rhododendrons, ballonbloemen. Ja, je kan het zo gek niet bedoelen of het staat wel in ons tuin.
1: Ja, het is in elk geval wel goed te vinden is dat hier dus aan de Kerkweg in de tuinroute in Ridderkerk. Kijk even op de site van de tuinroute, want daar vind je nog 17 andere plekjes waar je terecht kunt om te genieten van het werk van al die mensen die hun tuin opengesteld hebben voor de open tuinroute vandaag en morgen.
2: Klopt, vandaag en morgen. Ja.
1: Dus, en het gebeurt, de officiële start is om 12 uur. Dan zijn de tuinen open tot 5 uur. Dan komt de barbecue eruit.
2: En voor, nou, niet voor de bezoekers. Ik heb wel wat te drinken, die is altijd, mag altijd. Maar de barbecue die slaan we dit jaar over, want het is al druk genoeg. Maar iedereen is welkom. Ik laat iedereen graag mijn magische tuin zien.
1: Diana, dankjewel. Heel veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Ja, je hoort het aan. De tuinroute dus allemaal komen op de fiets. En zoek even die mooie plekjes op.
0: Zo is het. Jij was aan de Kerkweg nummer 46. Dat klinkt al leuk. Het was een maand geleden nog de internationale dag van het naakttuinieren. Maar ja, dat is maar een dag per jaar. Dus ik begrijp dat daarom de tuinkabouters in de laven de rest van het jaar het werk doen. Dat kunnen we gaan bekijken. Zoek even met je zoekmachine dan naar die open tuinenroute in Ridderkerk. En ga daarheen. Doe inspiratie op en trek die vervelende tegels eruit. Wij gaan een bakje thee of koffie maken. We doen er een koekje bij. Dat mag best wel om 11 uur. En dan zien we elkaar daarna graag terug voor een tweede deel van Prettig Weekend. Tot zometeen.
3: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: een heerlijke muziek hè, om het tweede uur mee te starten van Prettig Weekend. Want we gaan gewoon verder met nog een stuk. Tot 12 uur zijn wij aanwezig met dit programma. Te beluisteren bij Radio Ridderkerk en Atos Radio. We gaan ons voorbereiden op de Wereldvluchtelingendag. Zaterdag 20 juni, dat is al bijna. En we hebben hier twee dames. Nou, Gianna Ollong, die is teamleider bij Vluchtelingenwerk Nederland. En Herma de Mik, die werkt al 16 jaar bij Vluchtelingenwerk. Tenminste, over een paar weken dan. Dus de taart, die is er nog niet. En ze is ook nog een keer gedecoreerd geweest en heeft een lintje ontvangen. Nou, dames, wat een entree. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En in stereo, dat is hartstikke leuk. Dames, hoe gaat het?
2: Goed.
1: Prima.
0: Ja,
1: ja hoor. Prima.
0: Ja. Nog flink aan het werk?
2: Ja, heel druk. Het is heel druk. En natuurlijk ook in het kader van Wereldvluchtelingendag zijn we met de voorbereidingen bezig voor het filmfestival.
0: Ja.
2: En dat is op vrijdag 19 juni.
0: Ja.
2: En ik zou zeggen, komt u met z'n allen naar de film kijken?
0: Alleen als het een leuke film is.
2: Het is een leuke film.
0: Oh, echt?
2: Ook een zeer interessante film.
0: Ja, waar gaat het over?
2: Nou, dat gaat over een Afghaanse jongetje dat naar Scandinavië vlucht op 9-jarige leeftijd. En hij bouwt daar zijn toekomst op. En hij heeft gestudeerd en gaat trouwen met Casper. En De verwikkelingen, de ontwikkelingen dan verder ga ik niet verklappen.
0: Dank.
2: Want daarvoor moet je naar de film gaan.
0: Duidelijk. En wat is nou precies de winning met het vluchtelingenwerk?
2: De film bedoel je?
0: Ja.
2: Dat jongetje is een Afghaans jongetje.
0: Mm-hmm.
2: En hij is uit Afghanistan gevlucht. He, dus is een vluchteling. Is als vluchteling gaan wonen in Scandinavië. En je neemt een kijkje achter de schermen hoe het leven van een vluchteling eenmaal gesetteld in een ander land dan zijn thuisland, hoe dat verloopt.
0: En dat is wel interessant, want dan krijg ik inzicht hoe zij dat dus meemaken.
2: Ja, je komt echt in de belevingswereld van een vluchteling.
0: Ja, dat is misschien wel handig, hè? Want zeker vandaag de dag, er is zoveel om te doen. Ik kijk gewoon eens eventjes naar rechts. Is het handig als wij dat een beetje gaan snappen?
1: Ja. Dat je een ander inzicht krijgt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want je weet natuurlijk niet heel veel. En van wat je dan allemaal hoort in het nieuws, dan trek je maar een eenzijdige conclusie, heb ik het idee.
1: Klopt, ja. Ja. Er worden heel veel drukte gemaakt om dingen die niet waar zijn. Mm. En als het maar vaak genoeg verteld wordt, dan geloven de mensen dat natuurlijk.
0: Ja, jullie hebben de tijd tegen dat gewoon iedereen maar alles tegen je aan kan kletsen, hè?
1: Ja.
0: Wat dat betreft is dat maar niks eigenlijk. Zullen we gewoon die social media, computers, alles de deur uitzetten? Zou het helpen?
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Zo af en toe. Nou, het is natuurlijk heel de wereld die staat te stuiteren om vluchtelingen en mensen uit andere culturen en zo. Is dat dan als medewerker bij vluchtelingenwerk, is het wel een beetje vol te houden?
1: Ja hoor, ja. Ik heb mensen die zeggen vluchtelingenwerk. Nou, en als je dat dan een beetje uit gaat leggen...
0: Mm-hmm.
1: Als het lukt.
0: Ja.
1: En soms kun je beter niet zeggen. Maar als het lukt, dan zeggen ze, oh, zit dat zo?
0: Ja, leg het eens een beetje uit. Wat zou je mij vertellen als ik zeg van, nou, vluchtelingenwerk?
1: Nou, het is dus zo dat mensen die uit een ander land gevlucht zijn...
0: Mm-hmm.
1: Die hebben al heel veel meegemaakt onderweg. Zijn getraumatiseerd van wat ze in hun eigen land gezien en gehoord hebben en meegemaakt. Op de vlucht staan ze in een soort overlevingsstand. Dus ze moeten... Alle landen doorkluizen met alle tegenslagen en geen onderdak onderweg of wat dan ook. Ze moeten een beetje overleven eigenlijk, maar totdat ze hier komen. En als ze hier dan zijn wij als vluchtelingenwerk zodat we ze helpen om hier een beetje te aarden, zeg maar. Hè? Wat ze
0: moeten nog steeds vechten om te overleven.
1: Ja, ook. En ze staan ook nog in de overlevingsstand. En daar moet je ook rekening mee houden, zeg maar.
0: Ja. Natuurlijk krijg jij dan ongetwijfeld als voorwerpsel van... Ja, maar die mensen zijn allemaal gelukzoekers en er is niks aan de hand. Die komen gewoon ons geld weghalen. Wat zeg jij dan?
1: dat lijkt misschien zo, maar dat is niet zo. Want ik stel me altijd voor als je zelf zou moeten vluchten, wat altijd kan. Want sommigen komen gewoon uit een land waar het ook gewoon net als hier luxe is. Ze hadden alles en ineens breekt er oorlog uit. En dan is het moet je vluchten om te overleven, zeg maar.
0: Ja.
1: Als alles stuk is en vallen veel doden. En nou ja, er zijn er ook nog heel veel, want ze zeggen ook vaak moeten in de omgeving opgevangen worden. Nou, dat is ook zo. Er zitten er heel veel in de eigen regio in vluchtelingenkampen. En er zijn eigenlijk maar een heel klein percentage wat dan hierheen komt.
0: Ja.
1: Het is niet echt een tsunami, zeg maar, wat vaak gezegd wordt van vluchtelingen die hierheen komen. Het is eigenlijk maar een paar procent daarvan.
0: Ja.
1: En die hebben eigenlijk nog geluk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik ga iets heel onaardig zeggen, want daar ben ik heel goed in namelijk. Zou het niet goed zijn, want wij beseffen niet meer hoe het werkt om ellende, echte ellende mee te maken in onze omgeving in Europa. Als nou eens een oorlog zou uitbreken, wat je natuurlijk niet wil, maar zou het stiekem niet goed zijn om dan weer besef te krijgen?
2: Nee, dat vind ik te heftig.
0: Gaat dat te ver?
2: Ja, dat gaat te ver. En weet je, ik geloof dat er veel meer mensen zijn die echt begaan en betrokken zijn met asielzoekers.
0: Mm-hmm.
2: Maar die hoor je niet of die hoor je nauwelijks. Die ondersteunen deze groep in alle stilte. En wat de media oppikt, ja, dat zijn de mensen die aan het ketenen zijn en de grote mond hebben.
0: Mm-hmm.
2: En dan lijkt het alsof die groep heel groot is en alsof het om heel Nederland gaat. Maar dat is niet zo.
0: Mm-hmm.
2: Nederland staat wat betreft in Europa op de 7e plaats van asielaanvragen. Op de 7e plaats in Europa en wereldwijd op de 23e plaats. Bijvoorbeeld Duitsland, Griekenland, Spanje en Italië vangen veel meer asielzoekers op.
0: Mm. En die komen allemaal hierheen?
2: Dat
0: zeggen ze, hè?
2: Nee, ja, maar dat is echt niet zo. Dat wordt verteld. En mensen die, misschien een beetje oneerbiedig om te zeggen, niet zo goed voor zichzelf kunnen denken of het niet zelf gaan uitzoeken, die nemen het voor waar aan. En dat is heel jammer.
0: Ja.
2: Want er worden onwaarheden verteld rondom over asielzoekers en vluchtelingen.
0: Ja.
2: En het zijn mensen, net zoals u en ik, die veilig willen leven. Veiligheid, daar gaat het vooral om.
0: Mm.
2: En als we het hebben over gelukzoekers, ja, willen wij niet allemaal gelukkig zijn waar het woordje geluk in zit.
0: Mm-hmm. Is het misschien dan maar goed, hè, dat volgende week dan de Wereldvluchtelingendag is? Wat gaat er gebeuren op die dag?
1: Er wordt extra aandacht besteed aan de asielzoekers, mede door
0: maar hoe
1: film.
0: Alleen een film of doe je dat nog met meer manieren? Zijn er bepaalde activiteiten bijvoorbeeld bij ons in de gemeente dat je zegt van daar kan je heen, daar kan je met mensen praten?
2: Nee, dat niet. Nee, dat is helaas niet zo. Vluchtelingenwerk organiseert voor het tweede jaar een film, festival wordt dat genoemd. Hè, omdat dat door Vluchtelingenwerk Nederland, door heel veel locaties in Nederland wordt gedaan. Vroeger was er ook een vluchtelingenmarkt in Rotterdam, maar in Ridderkerk is er nooit echt een grote event geweest. Mm.
0: Dus we moeten die film op gaan zoeken eigenlijk.
2: Ja.
0: En daar dan inspiratie uithalen.
2: Ja, inderdaad. En de film wordt vertoond in het plein. Theater Het Plein. Ja. In het gemeentehuis. En voorafgaand hebben wij vanaf 4 uur een soort van een borrel.
0: Mm-hmm.
2: Een borrel met wat hapjes erbij. En om 5 uur begint dan de film. En na de film kunnen we ook eventueel napraten.
0: Ja, misschien is dat wel handig. Want zo'n film werkt vast wel vragen op.
2: Nou, inderdaad. Kijk, en je hoeft het niet eens te zijn hoor, met de komst van asielmigranten.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is wel interessant om naar de film te kijken. Om een kijkje achter de schermen te nemen. Hè? En dat het misschien tot andere uitgangspunten en invalshoeken leidt.
0: Ja.
2: Dat is wat we willen bereiken.
0: Duidelijk. En wanneer ging dat precies gebeuren? Nog eenmaal de datum en de tijd?
1: Dat is vrijdag de 19e. Mm-hmm. In het theater, zeg maar. Hier
0: Theaterplein,
1: in, ja. In Ridderkerk. En het begint om 5:00.
0: Mooi. Moesten we dan maar in de agenda zetten, denk ik. En dan de zaterdag, dan is het dus Wereldvluchtelingendag zelf. Dan kunnen die film nog eventjes lekker verwerken.
2: Ja, ja, mensen kunnen ook thuis gaan kijken. En dan kunnen ze gratis, tot een in een bepaalde periode, gratis drie films streamen. Hoe zeg je dat? Naar binnenhalen, hè? Op hun in de huiskamer. Ja.
0: Oké. Okay. Is daar een website voor nog om dat op te zoeken?
2: Ja, daar is een website voor. En dat is vluchtelingenwerk.nl filmfestival.
0: Mooi. Ja. Gaan we opzoeken. Dames, bedankt voor je uitleg. Ik hoop dat volgende week toch weer een stapje wordt gezet waarin we allemaal als mensheid weer wat bij elkaar komen.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Zeker. Ja. En graag voor nog een keertje. En voor nu een prettig weekend.

0: Hij stopte gewoon mee de plaat. Wat is dat nou? Oh, hij gaat heel zachtjes verder. Nou, vooruit. Dames, ja, jullie gaan afscheid nemen. Fijn dat jullie er waren. Ik wens jullie een fijn weekend. En wij gaan met Ruud Schenjes praten, want er is toch van alles. Ja, je hebt je handen voor. Ik kan geen handen meer schudden. Vliegt de thee eruit. Het is weer prettig weekend, hoor. Vooruit maar. Wij gaan met Ruud Schenjes praten, want daar staat ook heel de boel op stelten. In ieder geval wel het winkelcentrum. Goedemorgen, Ruud.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is in het winkelhart van Ridderkerk. Er worden weer stokken bijgehaald, hè?
1: Ja, stokken.
0: Ja, de stelten. Ja,
1: de stelten, zou je bedoelen.
0: Jazeker.
1: Ja, nee, we gaan hier de hele boel op stelten zetten. Dus wat dat betreft wordt het een dolle boel.
0: Ja, nou is dit niet voor het eerst. Dus je weet al een beetje wat je in huis haalt. Vertel eens eventjes over de vorige hoogtepunten van Ridderkerk op stelten.
1: Nou, Ridderkerk op stelten als zodanig zoals we het nu doen, hebben we nog nooit eerder gedaan.
0: Oh, niet?
1: Hè? We hebben allerlei dingen gedaan en we hebben in het verleden natuurlijk wel die enorme show gedaan op het Koningsplein.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en daar refereer je misschien aan, dat ging gedeeltelijk ook op stelten.
0: Ja.
1: En tegen de muur aan enzovoort. Maar dit is toch wel iets anders. De mensen die nu meelopen, dat zijn verschillende groepen. Ja, en dat is allemaal in het oranje en rood, wit, blauw. Want ja, het spreekt voor zich. Hè. We hebben het WK is gestart.
0: Oh, echt waar? Ja. Ik heb er niks over gehoord, Ruud.
1: Dan is die van de week gestart. En morgen gaat Oranje meespelen. En daar haken wij dus nu op in.
0: Juist.
1: En we gaan er een bolle doel. Kijk, het is hier al heel erg hectisch. Want ik heb allemaal mensen die zich vreselijk verheven voelen. Want ze lopen allemaal op hoogte. Ja?
0: Kijk eens op je neer ook toch.
1: Maar het wordt een hele leuke boel. Want nu al vind ik het leuk om te zien. Maar dat is allemaal in dus de backstage, zal ik maar zeggen. We beginnen dus vanuit dus de Jorishof tegenover de Douglas. En daar gaan de groepen dus vandaar lopen door het centrum met muziek. Kortom, het wordt een hele leuke boel.
0: Ja, mensen op stelten. Gaan die nog bepaalde dingen doen of lopen ze alleen op die stelten rond?
1: Ze lopen op die stelten. Sommigen hebben er een act bij. Hè. We hebben dus een steltlopers met dikke kuiten. Die dat zijn een soort voetballers. Die hebben ook een bal bij zich. Die gaan daar nog iets mee doen. Hè. Dus er zijn steltlopers die iets uit te delen hebben. Maar het gaat vooral om hoe ze eruit zien. En de gezellige muziek die we er dus bij hebben. We hebben bijvoorbeeld de Oranje Mannen en dat is voor niet iedereen helemaal onbekend, wel als Oranje Mannen, want dat is dus hun eerste keer dat ze zo optreden. Maar Jeffrey Muller, dat is een zanger hier uit Ridderkerk.
0: Die staat toch niet op stelten, hoop ik?
1: Nee, die gaat niet op. Ik zal het niet doorvertellen, maar Jeffrey staat niet op stelten, nee. Mm-hmm. Hij hoort het. Gelukkig niet, zegt hij. Die gaat dus zorgen in ieder geval voor een lekker stukje muziek. Nou ja, goed, iedereen weet dat hij dus daar heel goed toe in staat is.
0: Mm-hmm.
1: En dat doet hij samen met Jasper. En samen vormen ze dus de Oranje Mannen.
0: Duidelijk. En dat gaat bijzonder worden. Dus moeten we daar nog een beetje voor oppassen voor die mensen, dat we ze niet met het winkelwagentje omver stoten tijdens het winkelen?
1: Nee. Kijk, we gaan door de passages heen, hè, van de Ridderhof. Ridderhof 1, Ridderhof 2. Ook uiteraard komen we dus langs het CNA en die straten. Dus we vertrekken steeds op verschillende tijdstippen. Niet iedereen tegelijk, hè, dus, want dat gaat gewoon niet lukken. Er moeten ook pauzes gehouden worden, want steltlopen is best een ingewikkelde, in ieder geval vermoeiende bezigheid.
0: Mm-hmm.
1: Dus we moeten ook zorgen dat ze dus voldoende ruimte hebben. Maar op het moment dat de ene groep dus pauze heeft, gaat de andere dus juist het centrum in. En om 3:30, dan komen alle groepen tezamen. En dat is dus ter hoogte dus van Bram Ladage op het Sint-Jorisplein. En daar geven we dus een laatste act, hè, om alle groepen met elkaar te zetten en lekker met een stuk muziek het feest te beëindigen, zou ik maar zeggen.
0: Ja, en er wordt natuurlijk aandacht besteed aan de wedstrijd morgen van Oranje. En er wordt vast wel een mooi lied bij ingezet.
1: Daar doen we het allemaal om, hè? Om te zorgen dat Oranje, dat we allemaal in de goede sfeer komen en we er een beetje in gaan geloven. Hè, dat het uiteindelijk misschien tot een succes kan gaan leiden.
0: Ja.
1: Hè, maar het gaat er vooral om dat ook hier in Ridderkerk een leuk gezellig sfeertje in het centrum creëren. En hopen dan vervolgens dat Oranje daar misschien door geïnspireerd raakt.
0: Nou, ik kom straks een paar foto's maken. Die stuur ik wel even naar Ronald Koeman door. Dan heb ik goede contacten mee.
1: Ja,
0: dus
1: dat komt best voor elkaar. Ja.
0: Even samenvattend. Dus vanaf 12 uur tot 4 uur vanmiddag in het winkelhart van Ridderkerk. En de start van de steltlopers is steeds op een bekende plek voor de mensen die de winter 28-daagse kennen. Hè? Met winteracties.
1: Ja, klopt.
0: Hartstikke.
1: En als men ooit het op onze Facebook kijkt, daar zit ook bij Facebook, bij de laatste berichten zit een link. Daar staan alle plattegronden op waar dus de groepen zich op een bepaald tijdstip begeven.
0: Mm-hmm.
1: Dus als men precies en anders gewoon een rondje draaien door het centrum. Ja, dan kom je aan de licht, kom je wat tegen.
0: Dat moet gaan lukken. Winkel hard kijken op Facebook en gewoon zelf erheen gaan, dat is veel beter.
1: Geeft gelukkig droog weer op. Ja, we hopen nog dat er een zonnetje bij komt.
0: Want Winkel hard is toch overdekt? Het winkelhart is toch overdekt, Ruud? Het maakt toch niet uit of het droog is?
1: Het is, wat ik net zei, ook hebben we buitengebieden. Hè? Dus richting Koningsplein en richting Jorisplein hebben we dus ook een buitengebied. En het zou ook leuk zijn als we daar doorheen kunnen trekken. En dan is een zonnetje nog extra gezellig.
0: Ik begrijp.
1: Inderdaad, voor regen zijn we niet zo bang, want de verwachtingen, moet ik zeggen, ja, zijn eigenlijk best wel goed.
0: Want we hebben Jan Pelleboer gebeld. Helemaal duidelijk. Ruud Schenjes, dankjewel voor de uitleg. Winkelhart Ridderkerk is dus vanaf strakjes een gezellige dolle boel. En we gaan elkaar dan zeker zien. Bedankt Ruud, prettig weekend.
1: Goed zo. Hey, dankjewel. Dag.
0: Doei.

0: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
1: Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht opent weer de deuren. En dat na een flinke verbouwing. Alle organisaties zijn terug in pand. En over 3 weken dan wordt de heropening gevierd. Mariet van Os is directeur van Cascade en een blij mens.
2: Zou echt wel.
1: Echt wel. Nou, dit klinkt wel heel enthousiast.
2: Ja. Nou, het is de bibliotheek heeft de afgelopen week de laatste dingen ingericht. Dus het pand is nu echt bijna klaar op nog een paar kleine kindziektes. Maar goed, hoort erbij. Maar het ziet er echt wel tof uit. Ja. Heel tof.
1: Ja. Valt bij jullie ook steeds de stroom?

0: uit?
1: In Cascade?
0: Ja, nou ja, ik denk kinderziektes.
1: Oké, nee, wij hebben opeens verstopte riolen. Hebben we nog nooit gehad.
0: Okay.
1: Wel wat gekke dingen dat je denkt, hoe dan? Maar dat hoort er ook bij. Niet altijd even leuk, maar als het opgelost is, halen we de schouders op en gaan we door.
0: Zo is het. Gewoon zoals het hoort te zijn.
1: Ja.
0: Het heeft allemaal wel een hele tijd geduurd, hè, die verbouwing.
1: Ja, we zijn in april 2000... Nou ja, sowieso, hè, dus het fysieke verbouwen heeft... een jaar geduurd. En een klein beetje. Maar het hele traject is een traject wat we in... Nou ja, eigenlijk een beetje voorjaar 2020 zijn gestart. Hè, de eerste vraag van... Hey, het moet eigenlijk wat opener. Groot onderhoud komt eraan. Gemeentes die de verplichting hebben hun vastgoed te verduurzamen. Dus dat gesprek is eigenlijk in 2020 gestart. En vanuit daar zijn er allerlei plannen ontwikkeld. En zijn we dus nu ruim 5 jaar later dat de deuren open gaan. En dat we minstens weer 20 jaar mee kunnen, denk ik.
0: Nou, dat mag ik voor je hopen. Anders dan ben je steeds weer aan het verkassen naar een tent.
1: Naar de camping, ja.
0: Ja.
1: Hey, maar vooropgesteld, we waren hartstikke blij dat we die tijdelijke locatie hadden.
0: Dat snap ik. Hey,
1: dus dat op het theater na kon daar wel heel erg veel doorgang vinden. Dus we zijn qua theater gesloten geweest en qua grote zaalverhuur. Maar gewoon voor de verenigingen en kleine zakelijke verhuur hebben we al die tijd gewoon door kunnen werken. En ook de bibliotheek. Hey, de bibliotheek aan zet kon in dat pand gewoon ook boeken uitlenen. En het leuke daarin is dat we zo dicht daar op elkaar zaten als bibliotheekorganisatie en als cascadeorganisatie, dat we elkaar ook al heel goed hebben leren kennen.
0: Nou, zo zie je maar weer, als je samen optrekt, dan word je er altijd beter van.
1: Ja, dit zou best wel eens ik denk wel dat dit een 1 plus 1 is 11 gaat worden. Ja.
0: Wat is nou precies gebeurd allemaal? Want ja, er is verbouwd en het is dan allemaal geïsoleerd, maar wat gaan wij zien?
1: Nou wat je gaat zien is een compleet andere entree en begane grond. Dus eigenlijk de grootste zichtbare ingrepen die zitten echt op de hele begane grond en een stuk eerste etage. De zalen daarentegen, daar is ook allemaal heel veel gebeurd. Alleen dat zie je niet, omdat dat gaat over de luchtbehandelingsinstallatie is helemaal vernieuwd en gemoderniseerd. De gevel, overal zijn nieuwe, veel dikkere ramen ingekomen. Dus je ziet daar, hè, dus we hadden 11 zalen, die hebben we nog steeds. Daar zie je, dat heeft natuurlijk een make-over gekregen. Hè, nieuwe vloeren, alleen dat zijn nog wel diezelfde ruimtes. Maar de grootste verandering zit hem echt beneden. En dat is dus echt dat entreegebied en in de backstage. Maar daar komen de mensen natuurlijk als het goed is niet of weinig. Daar hebben we ook eindelijk de fel begeerde en gewenste goederenlift. Want ons theater zit natuurlijk op de eerste etage. En bij ons moest altijd alles door de personenlift naar boven. Mm. Ja, dat is helemaal niet werkbaar. Dus we hebben in de backstage een goederenlift die van de begane grond naar de eerste etage, dus de theaterzaal, kan.
0: Nou, zo wordt alles dan toch weer beter. En dat moet gevierd worden, hè? Want na meer dan een jaar toestanden en al die dingen. Feestjes gaan er komen over een paar weken.
1: Ja, kijk, want het pand is natuurlijk vernieuwd. Maar we positioneren ons samen met de bibliotheek en ook nog een klein stukje sociaal team van de gemeente. Hè, want een dienst is van de gemeente. Positioneren wij ons ook wel heel erg als huis van ambacht. Hè, kijk, ik ga het geen dorpshuis noemen, want daarvoor zijn we gewoon te groot, te mooi, te breed, te divers in aanbod. Hè, met het theater ook. Maar eigenlijk is het wel de plek dat als je een vraag hebt of als je denkt van ik zoek iets of ik wil eens kijken welke de verenigingen er allemaal activiteiten organiseren, dat je als eerste naar Cascade komt. En we hebben natuurlijk op de begane grond, dat is echt wel nieuw, hebben we horeca toegevoegd.
0: Maar nou weet ik nog steeds niet wat voor feestjes dat we gaan vieren, die heropening.
1: Ja, sorry. Ja, je hebt helemaal gelijk. Woensdag 17 juni openen we voor de kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Want er komen altijd heel veel kinderen bij ons in het pand. En dat is de kinderopening op de 17e. Dan hebben we een gratis theatervoorstelling. Er is een zangworkshop, een muziekworkshop, dansworkshop, speurtocht. Dus echt theater is er, een mini-disco. Dus er is gewoon echt heel veel leuks voor de kinderen te doen. Dat is van 2:30, 3:00. uur tot een uurtje of vijf. En dan op vrijdagavond 19 juni openen we het pand officieel. Met natuurlijk de bobo's. Hè? Dus het echte moment van openen. Dat doen we in de theaterzaal vanaf 7:30 tot 8:30. En vanaf 8:30 is het eigenlijk gewoon open huis. / festival. Met DJ B-Red komt weer eens optreden. De expositie van de fotograaf die de hele verbouwing heeft vastgelegd. Die opent. Er komt een band optreden. Er zijn allerlei surprise acts. Dus er is een pub. Een muziekquiz. Dus er zijn allerlei dingen. En ook een silent disco tussen de boeken.
0: Wij komen ook bij de muziekquiz. Schrijf ons maar op.
1: Oh, bij de muziekquiz?
0: Ja, natuurlijk. Ja, bij de opening ook voor de rest. Dat snap jij ook wel.
1: Ja, leuk.
0: Leuk, joh. Leuk. Even tot slot.
1: Dus dat wordt echt, dus dat is eigenlijk van 9:30 tot 12:00. En dat is gewoon eigenlijk open huis, festival, gratis entree. Een feestelijk drankje bij binnenkomst. En daarna kan je gewoon lekker bij de bar of op het terras. Kan je ook wat te drinken bestellen. Je kan dansen. Dus we hebben geen idee of er 100 mensen of 1000 mensen gaan komen. We gaan het zien. Ja. Maar we zetten de deuren wagenwijd open.
0: Ik ben er even bij gelegen, Mariette. Maar het gaat door, hè, bij jou. Ja, dat kletst maar verder.
1: Ja.
0: Nee, ik vind het gezellig. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. Tot slot, jullie hebben een website. Hè? Waar kan ik wat informatie vinden over alles wat er gaat komen?
1: Sinds kort hebben we gewoon cascade.nl.
0: Het is gewoon lekker kort geworden.
1: Ja, we hebben die dat is een leuk verhaal. Te lang voor nu.
0: Ik ga maar even liggen.
1: Eindelijk hebben we een cascade.nl gewoon.
0: Dat verhaal houden we even te goed van je, hè?
1: Ja, voor een andere keer.
0: Super. Ja. Ik heb hem opgeschreven. Verhaal, komt goed. Mag ik je danken voor je tijd?
1: Ja, zeker weten.
0: Fantastisch. Ik ga je een extreem fijn weekend wensen. En met de gedachte in het achterhoofd dat er een feestje aankomt, moet dat gaan lukken.
1: Ja, dankjewel. En aan jullie nog veel plezier in de uitzending en ook een goed weekend.

0: Zo is niet iedere dag meer, maar bij Prettig Weekend wel. Het is vandaag een beetje Nationale Actiedag, heb ik het idee. Ik weet niet waarom dat in zit, maar misschien wel omdat de zomer op het punt van losbarsten staat. Maar er is vandaag ook een jaarlijkse grote actiemarkt bij de Ichterskerk op het Vlietplein in Drievliet. En natuurlijk, ja, ook daar is er vast wel wat te eten, want Ron in het auto die is er naartoe gegaan. Goedemorgen Ron, is dat druk?
1: Goedemorgen. Ja, het is hier best wel druk. En Marcel is nu even als een speer naar boven, want we zaten in de kerk en toen had iemand het idee om even op het orgel te gaan zitten spelen. en dat is natuurlijk niet zo handig als je een interview moet gaan doen.
0: Gratis muziek op de achtergrond, Ron, gezellig.
1: Ja, gratis muziek op de achtergrond is leuk, maar een orgel is best wel hard, hè. Dus, maar goed, Marcel is hier zijn terug. Marcel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, ja, we zijn gewoon weer terug waar we vorig jaar eigenlijk gebleven waren.
2: Ja, we gaan weer opnieuw beginnen natuurlijk, hè. Het is weer een actiemarkt rondom de Ichterskerk. Voor Hoop voor Kinderen, onze jaarlijkse markt waar we onze ondersteuning, ons geld ophalen voor de ondersteuning voor de verschillende doeleinden die wij ondersteunen.
1: Ja, verschillende doeleinden, je had het er al over en het zijn er een paar, hè, dit jaar.
2: Ja, we hebben werkvakanties hebben we gehad afgelopen jaar. We ondersteunen een waterproject voor in Afrika waar ze putten slaan. We ondersteunen een gezin wat uitgezonden wordt naar Mercy Ships om op het schip werkzaam te zijn. We gaan een gezin uit de gemeente met de MAF mee naar Afrika. Nee. Een andere eiland, een andere plek, maar in ieder geval wel die kant op. Die gaan we jaarlijks ondersteunen. En dan onze, wat we altijd al doen. Iemand hier bij ons uit de gemeente die nu in Indonesië zit. Die wordt ondersteund namelijk. Er zijn er nog wat kleine werkvakanties van de gemeenteleden die we ondersteunen. En dat doen we allemaal van deze actiemarkt. Proberen we het geld weer bij elkaar te krijgen. En het jaarlijkse zomerkamp in Oekraïne. En een kamp in Roemenië waar we ondersteuning voor bieden. Dus ja, we hebben best wel wat nodig. Dus mensen die nog thuis zitten en meeluisteren en nog even naar buiten willen. Ja, kom echt naar de Ichterskerk op het Vlietplein. Om de actiemarkt mee te maken. En vergeet dan niet een ballonvaart te kopen.
1: Ja, want dat is wel een grote publiekstrekker. Want jullie hebben natuurlijk het rad van avontuur. En... ja, het is bijna niet te geloven, maar een ballonvaart, dat is knap aan de prijs.
2: Ja, dat zeker. En die is compleet gesponsord, twee stuks. En zo'n superronde die dan om rond 2 uur gedraaid wordt, waar je nu al loten van kan kopen, kost een tientje. Dus voor een tientje, en je hebt hem, kun je met z'n tweeën in een ballonvaart. Nou, en dat is natuurlijk geweldig.
1: Ja, is dan bekend waar die ballonvaart ongeveer gaat plaatsvinden?
2: Nee, want dat is, kan je zelf bepalen. Je krijgt gewoon de tickets. En dan kan je zelf inschrijven wanneer je wil. En op welke plek je wil opstijgen. Of dan kan je ook variabel houden. En dan word je gebeld wanneer die plaatsvindt. Ja, en waar die dan heen vaart. Ja, dat hangt van de wind af natuurlijk.
1: Dat sowieso. Hey, hoe lang zijn jullie eigenlijk bezig om zo'n markt te organiseren? Want daar zit echt volgens mij een hele kluitwerk in.
2: Daar zit best een hoop werk in. We starten rond februari met de eerste vergadering. En aangezien we dit natuurlijk al jaren doen, weten we een beetje wat we hebben. We hebben een lijst met alle kramen die we hebben en iedereen heeft zo zijn taak. Dus we gaan vanaf januari, februari een beetje beginnen. We proberen altijd een datum te prikken waar we zo min mogelijk bij elkaar in het vaarwater zitten. Maar ja, dat lukt al een aantal jaren niet meer, want het is vrij druk in Ridderkerk. Ja, en dan ben je 2-3 vergaderingetjes en dan hebben we het wel weer rond.
1: Ja, en dan, dan kan je gaan genieten, want dan wordt het druk. Als jij hier naar buiten kijkt, dan moet jij toch weer een heel tevreden gevoel hebben.
2: Ik heb ook zeker een heel tevreden gevoel. Het is ook gewoon weer erg leuk om al die mensen weer hier rond te zien lopen en te genieten. Gewoon ook omdat je van tevoren al mensen vragen van, hey, wanneer is de markt weer? Wanneer kunnen we weer groente of fruit kopen? Jullie hebben altijd lekker en goed fruit. Maar we altijd weer bij diverse sponsors halen we dat allemaal. Die dat allemaal weer ondersteunen. Dat zijn bedrijven uit de regio. En bij de veiling proberen we altijd weer wat los te krijgen. Nou, meestal lukt het, want je hebt goede doelen. En daar zijn ze ook wel voor te porren de meeste.
1: En dan, ja, en als het, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de koffie, want die is ook uitstekend.
2: Ja, zeker. Nee, de koffiehoek is ook altijd uitstekend. En dat wordt door de mensen uit de gemeente ook weer gebak geregeld en gemaakt. Gebakken. Koek gebakken. En dat wordt altijd heerlijke koffiehoek hebben we hier ook. Zeker.
1: Ja, precies. Hey, en tot hoe laat kunnen de mensen vandaag terecht? Want dat is natuurlijk ook wel even belangrijk om te weten.
2: Ja, zeker. Tot 2:00 kunnen ze terecht. En het was vanaf 9:00 tot 2:00 vandaag. Nou, het is prachtig weer, dus je hoeft echt niet thuis te blijven. Er zijn stoelen genoeg, koffie genoeg, thee genoeg. En voor middageten kan je ook gewoon hier terecht. Want daar hebben we gewoon weer lekker satéetje, hamburgertje, patatjes. Dus
1: patatjes moet je niet hard zeggen, want dan zit er eentje in de studio niet mee thuis. En die heeft zoiets, als je dan toch deze kant op komt, neem maar even patat mee.
2: Nou, daarom noem ik het al. Want jij zei het net al tegen mij, dat je het uit Slikkerveer mee moest nemen. Dus misschien kan ik het nu doen.
1: Ja, hij is nog wel even, dus dat komt goed. Hey Marcel, ik ga je in ieder geval nog heel veel succes wensen vandaag. Laten we dan maar afspreken. Dat heb ik net de Slikkerveer ook gedaan. Volgend jaar een nieuwe afspraak?
2: Ik denk het wel, hè. Laten we daar maar vanuit gaan.
1: Helemaal goed. Daar aan, je hoort het. Het is hier ook hartstikke druk en hartstikke gezellig. Dus mocht je niks te doen hebben, dan kun je altijd nog naar de Eerste Kerk in Brieflied.
0: Zo is het nu maar net. En Ron natuurlijk het voordeel is, jij komt naar de studio toe, dus wij wachten met liefde op jouw patatjes.
1: Ik beloof nog niks.
0: Nee, daar was ik al bang voor. Nou, dan maar niet, dan wordt het gewoon een boterham met banaan. Just you.

De originele versie van True Love Ways is gezongen door Buddy Holly. Die schreef het ook samen met Norman Petty. Maar wij kennen natuurlijk deze versie van Peter & Gordon ook. Van 1958 naar 1965 is mijn kleine stap. Daarna ook nog gedaan door Cliff Richard. En in de jaren 80 is er een succesvolle country versie uitgebracht van True Love Ways. Op rtvridderkerk.nl is een terugblik op Echt Niet Vandaag. Dat was de actiedag die vorige week gehouden werd. Met het doel om Ridderkerk eens bewust te maken van de gevaren van de digitale wereld. Interesse om te weten hoe dat zat en of er een vervolg komt. Kijk dan eventjes op de site of app van RTV Ridderkerk. En ook misschien nog interessant, of juist misschien niet, de waterproblemen met de E. coli bacterie. Zo lezen we bij de collega's van Rijnmond. Betekent dat in Dordrecht en Zwijndrecht een run ontstaan is op bronwater. De meeste schappen zijn leeg. En het was zelfs zo dat in Dordrecht de politie eraan te pas moest komen, omdat de mensen niet heel vriendelijk met elkaar omgingen. Goed, nogmaals de tip. Kraanwater, gewoon in een pannetje of in een ouderwetse fluitketel koken. Zeker 3 minuten doorkoken. En dan daarna dan, kan je het gewoon drinken. Hoeft dus niet per se ervoor naar de supermarkt. En misschien woont er wel familie ergens in de regio om te zeggen van dan fietsen we eventjes heen en weer om daar wat water op te pikken. Dat scheelt een hele hoop drama. Nog één plaatje, denk ik, voor het nieuws. Wow.

0: Een van de mooie live uitvoeringen van Jingo Lava van niemand minder dan Carlos Santana. De man die beroemd is met zijn fantastische live uitvoeringen. Dit was dan een commercieel stukje wat we allemaal kennen. Maar hij heeft ook heel andere muziek gemaakt. Is leuk om je daar eens in te verdiepen. We gaan afscheid nemen van Prettig Weekend. Het zit erop voor vandaag. Maar volgende week zijn we vanzelfsprekend terug. Dit programma terugluisteren kan maandagavond alleen in Ridderkerk. Vanaf 7 uur wordt het programma mooi uitgezonden van begin tot eind lineair. Geen zin om erop te wachten of alleen maar een bepaald onderwerp terugluisteren? Kijk dan even op atosrtv.nl of rtvridderkerk.nl. Bij de programmering uitzending gemist staat dan Prettig Weekend en dan moet dat voor elkaar gaan komen. Diezelfde website staat natuurlijk ook het laatste nieuws, informatie en ook van alles over de programma's en programmamakers die deze omroepen dan de zaken verzorgen. Leuk om daar eens op te gaan kijken. Straks in Ridderkerk wordt vervolg gegeven aan de uitzendingen met het programma Politiek Café. En in Zwijndrecht, Ambacht en Heerjansdam, als ik goed ben geïnformeerd, kun je luisteren naar Op Hete Kolen. Vanaf 1 uur is er nog grenzeloos weekend bij ons allen op de radio. En hopelijk treffen we elkaar dan aan het toestel. Vandaag dank aan Walter van Luik, Erik Harreman, Ron in het Hout en Marijke van der Schoor en Alfons Kuis. Techniek Remco Veldhuizen, muziek Kees Fles junior. De redactie was in handen van Hans Marijs en Wendy Harreman en de eindredactie in handen van Arjen het Jong. Uw presentator Aad Hoogendijk zegt een bijzonder prettig weekend en tot volgende week.
1: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middag.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: hartelijk goedemiddag, beste luisteraars. En welkom bij een uurtje Politiek Café. U weet wel, dat is het uurtje wat we op de zaterdagmiddag doen. Na de raadsvergadering van de donderdag daarvoor. Dan nodigen we vier partijen uit. En die dan even nog eens dunnetjes nakletsen over de raadsvergadering van die donderdag daarvoor. De ChristenUnie is aangeschoven. Het CDA is aangeschoven. Burgerop 1 is aangeschoven. En ook de fractie van GroenLinks is in zijn geheel aangeschoven. Toch, Björn, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de eerste na de verkiezingen, zullen we maar zeggen. Dat is toch wel een...
1: Wordt echt hier, hè?
0: Een beetje, ja, beginnen we weer, hè, toch?
2: Ja.
1: Nou, dat zei de burgemeester ook. Er zitten natuurlijk een paar nieuwe raadsleden tussen. En twee geleden natuurlijk voor het eerst een commissie met nieuwe commissieleden erbij. Ja. Dus ja, ze zijn helemaal getraind. Ze hebben verschillende avonden gehad waarin ze informatie hebben gekregen over het raadswerk.
0: Ja, gebeurt dat? Is dat,
2: ja,
0: is dat standaard?
2: Zeker. Ja. Okay.
1: De Griffie heeft vier avonden verzorgd voor raadsleden en commissieleden. Waarin ze van alles nog wat te leren krijgen. Hoe het allemaal gaat en welke mogelijkheden je als raadslid of als commissielid hebt.
0: Ja.
1: En nu mocht het voor het eerst in de praktijk gebracht worden voor sommigen. Dus dat, en we hadden de eerste medische speech alweer te pakken afgelopen raadsvergadering.
2: Ja, zeker. Ja,
0: dat is... die was van Jury, die is er niet.
3: Mijn pro-buddy.
0: Ja, je pro-buddy.
2: Toch weer samen, hè?
0: Nou, nee. Ja, anders toch. Nee, daar gaan we zo nog wel eventjes over hebben. Maar werkt dat zo? Is dat, Kostjan, dat je voor de eerste keer in zo'n commissie of een raad binnenkomt lopen... dat je denkt van, oh, en nu?
4: Nou, ik kan me dat wel heel goed voorstellen dat dat het geval is. Zelf loop ik al een paar jaar mee als commissielid. Dus, en ja, als commissielid zit je ook wel regelmatig daar in de bankjes, zeg maar. Dus ondanks dat ik nu voor het eerst als raadslid in de raadsvergadering zat, vond ik het voor mezelf wel meevallen. Maar ik kan me goed voorstellen als je daar helemaal geen ervaring mee hebt, dat je wel even denkt, oké, maar wat gaat er nu gebeuren?
0: Dus, worden mensen die uitgenodigd worden om mee te gaan doen met zo'n fractie, dan niet door de partijen daar een klein beetje in meegenomen? Nee, maar aantal voor
4: wel.
0: Ja,
4: zeker wel. Zeker wel.
3: Zeker. Ja. Je kan ook bij je partij allemaal cursussen en zo krijgen.
0: Ja, als je dan... Ik weet niet, is dat bij de lokale partijen ook zo, Petra?
2: Wij doen het gewoon zelf.
0: Ja, uiteraard.
2: Je hebt natuurlijk geen achtervang of een landelijk overkoepelende organisatie die dingen verzorgt.
0: Nee.
1: Nou, maar je krijgt per fractie elk jaar budget om bijvoorbeeld trainingen te volgen.
2: Ja.
1: Dus als je een training volgt, en dan maakt het niet uit of het landelijk of lokaal is. Want wij mogen bijvoorbeeld als CDA, mogen wij met het fractiebudget geen trainingen volgen bij het landelijke CDA, om zo maar te zeggen. We mogen alleen maar onafhankelijke trainingen volgen.
0: Ja.
1: En dat kan elke fractie. Die heeft daar een x-aantal euro krijgt ervoor om die trainingen te volgen per jaar.
3: Ja. Ja. Wordt weinig gebruikt, helaas.
1: Nou, ik weet dat bijvoorbeeld mijn fractievoorzitter is inderdaad wel op verschillende cursussen geweest. Dus op bijvoorbeeld een cursus speciaal voor fractievoorzitters. Maar ook bijvoorbeeld laatst een cursus rondom financiën. Hoe gaat het de PNC-cyclus? Dus Marcella heeft de afgelopen periode wel die cursus gevolgd.
4: Ja. Ja, en wat misschien ook wel een mooi is om te noemen. De Vereniging van Raadsleden. Die heeft die bieden ook heel veel webinars aan. En een heel trainingsprogramma, zeg maar. Dat moet je dan wel zelf doen thuis vandaan.
0: Ja.
4: Moet zeggen dat ik daar de afgelopen weken wel ook gebruik van gemaakt heb. Om gewoon eens even wat dingen in te lezen. En wat webinars te volgen.
0: Ja. Ja,
4: en dan krijg je toch ook wel weer wat meer kennis tot je. En maar uiteindelijk, als je in die raadzaal zit, daar... Daar gaat het gebeuren natuurlijk. Dus het is toch wel weer een ander momentje.
0: Ja, dat kan ik me zo maar voorstellen.
3: Ik zeg altijd, het is maar één plek waar je het kan leren. En dat is in de raad zelf. Dat is een kwestie van gewoon doen.
2: Ja.
3: Je kan je nooit voorstellen hoe het is. Zelfs, ik doe het nu al een aantal jaar.
1: Hoeveel?
3: Meer dan 12 jaar.
0: Ja.
3: En toch, elke keer ben je nog nerveus als je een speech doet. Ik bedoel, dat heet dan gezonde spanning, maar het is wel zo. Ik bedoel, bij mijn eetaflegging, deze keer was ik echt, ik weet niet, zweet brak me uit. Terwijl het mijn vierde keer is dat ik het doe, zeg maar. Ja.
0: Ja.
3: Dus dat het blijft, het went nooit.
2: Nee, maar die gezonde spanning, dat herken ik ook wel inderdaad voor een raadsvergadering.
3: Hoe lang zat jij erin?
2: Iets langer dan jij, 13 jaar geloof ik.
0: Ja, natuurlijk, de ervaring, dat maakt natuurlijk een verschil uit. Ik, voor de eerste keer, als je daar voor de eerste keer dat knopje in moet drukken, mag drukken, dat je wat mag gaan zeggen. Dat is een beetje een apart moment, denk ik.
4: Ja, dat is een apart moment. En nogmaals, als je daar al als commissielid gezeten hebt, dan...
0: Dan
4: weet je al wel een beetje hoe het werkt. Dus,
0: Wanneer je wel wat mag zeggen en wanneer je vooral niet iets moet zeggen.
4: Zeker, ja, dat klopt. Ja.
0: Dat zijn altijd van die dingen die zien we weer. Maar goed, dan gaan we nu nieuwe raad. Dus we gaan volop aan het beginnen, zeg maar. Over nieuw gesproken, want Björn, je bent er een half uur, hè?
5: En ja, daarna, zeker.
0: Daarna ga je richting een ander congres.
5: Den Bosch, het pro-congres, het eerste congres met pro. Dus daar moet je stemmen of je voor of tegen de samenvoeging bent als verenigingen.
0: Ja.
5: Dus dat betekent niet dat de fracties, zeg maar, lokaal zijn er nog allerlei fracties, GroenLinks en Partij voor de Arbeid, die zijn gewoon losgekozen. Mm-hmm. Maar als vereniging gaan we richting een samenvoeging. Dus en dat en voor mij in de provincie zijn er ook nog een aantal lossen. Dus tot de volgende verkiezingen, zeg maar, gaat dat langzaam in elkaar over.
0: Ja.
5: Dat komt een beetje op neer.
0: Ja, en dan,
5: maar dit is wel het moment vandaag.
0: Ja.
5: Waar we kiezen
1: maar
5: voor.
1: Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen doet er een pro-Ridderkerk mee.
5: Precies. Volgende keer. Kijk, ik heb hem bij me. Ik heb een hartje met een groen en een rood samen. En dat is het pro. Dus wij gaan langzaam samen. En wij zitten ook naast elkaar in de gemeenteraad. Dat hebben we bewust aangevraagd om samen op te trekken.
2: Ja.
0: Ja, dan gaan we zien hoe dat lokaal werkt.
5: Dat heeft wel wat interessant.
0: Nou ja,
5: misschien.
2: Je hebt al een keer een jaar of wat geproefd, hè, hoe het werkt.
5: Ja, maar we gaan er nu echt voor om gewoon langzaam tijd, zeg maar. Ik bedoel, de leden moeten er ook aan wennen. En sommige mensen zijn al 50 jaar lid van
0: een club. Ja.
5: Nou, van de PvdA, want GroenLinks bestaat toch geen 50 jaar.
0: Ja.
5: Maar zeg maar, dus die leden moeten er ook langzaam aan wennen, zeg maar, dat het één wordt. Zeg maar. En dat geeft gewoon tijd nodig, dat heeft wat praten nodig, heeft wat aftasten bij elkaar nodig. En daar hebben we ook de tijd voor, dus.
0: Ja, gaat goed komen.
5: Ja, zeker.
0: Gaat goed komen. Het is misschien wel nog een interessante combinatie krijgen dat een deel van pro misschien wel in een coalitie zit en een ander deel van pro misschien wel niet.
5: Wat ik zeg, de fracties, dus de mensen in de gemeenteraad, dat zijn er gewoon twee. Dat zijn gewoon twee verschillende fracties.
0: Ja.
5: Dus die opereren ook tot 2030 als twee verschillende fracties waarschijnlijk.
0: Ja. Ja, natuurlijk.
2: Ja, achter de schermen misschien minder, maar
5: achter de schermen wel. Zullen de verenigingen langzaam in elkaar overgaan.
0: Ja.
5: Zodat we bij de volgende verkiezingen klaar zijn om als één partij mee te doen in Ridder.
1: Maar dan heb je dus straks de Partij van de Arbeid die kritiek gaat leveren op het coalitiebeleid waar GroenLinks in zat.
5: Dat lijkt me heel sterk.
1: Dat lijkt me heel interessant hoe dat gaat.
5: Ja, dat ik heb wat dingetjes gezien, maar dat is zo fantastisch. Daar kan je echt niet geen kritiek op hebben.
0: Is dat zo? Oh, zoals wat?
5: Ja.
0: Dat
4: klinkt bijna alsof je brandt van belang om hier wat uitleg te geven.
0: Ja. Nee, dat komt wel. De bedoeling is in elk geval dat het coalitieakkoord snel duidelijk wordt voor ons. Zeg maar. En daar wachten we op dat moment.
5: Ja. Ik ook.
0: Dus sommige mensen hebben daar meer inzicht in dan anderen.
5: Ja, ik zit aan de onderhandelingstafel, dus ik heb wat meer inzicht in.
0: Ja.
5: Nou, we zitten op 60-70%.
0: Oké, dat schiet lekker op.
5: Ja, en dan moet nog wel dat gezegd hebben we ook nog wel wat werk te doen.
0: Toch?
5: Toch wel.
1: Maar jullie verwachten wel de deadline van 13 juli. Dat is de
5: harde deadline.
1: Dat we het gaan discussiëren over het coalitieakkoord en dat de nieuwe wethouders benoemd worden.
2: Coalitieakkoord ook?
5: Ja, zeker. Dat is onze deadline en dan gaan we...
2: Is wel eens later.
0: Ja. Nee,
5: dat is het collegeakkoord.
0: Ja. Maarten was,
5: het collegeprogramma, dat is vaak later.
0: Ja.
5: Maar nu is de bedoeling is wel die 13 juli. En daar moeten we nog wel wat voor doen, zeg maar. Dus we worden wel een paar keren opgesloten in een zaaltje met Van der Valk, zeg maar. Om te praten met elkaar.
0: En terecht, toch?
5: Ja, zeker. Het is hartstikke belangrijk. En alle partijen, alle fracties, die hebben ook input gegeven. En dat zijn we nu ook partij voor partij zijn we dat aan het kijken wat we daarmee kunnen, zeg maar.
0: Zou het dan niet een idee zijn om een, zoals andere gemeentes hebben, een...
2: Raadsbreed akkoord.
0: Ja, dankjewel.
5: Ik ben er altijd wel redelijk voorstander geweest van een raadsbreed akkoord. Ja. Maar het is in dit geval de grootste partij, duidelijk de grootste partij met 12 zetels, die de lead heeft en die de lijn hiermee uitzet, hoe ze dat gaan, hoe ze dat willen.
0: Ja. Ja, en dan mag je tekenen bij het kruisje, maar zo werkt het ook niet, hè?
5: Nee, ja, we proberen met één zetel, we hebben één zetel als GroenLinks, proberen we toch zoveel mogelijk invloed te krijgen. En we begrijpen inderdaad dat je niet alles binnen kan halen tegenover 12 van, van 18 plus.
0: Nee.
5: Daarom... En dit is natuurlijk een interessante combinatie, zeg maar.
0: Dat is wel het minste wat je erover zeggen kan. De verschillen zijn soms best wel enorm, denk ik. Maar
5: het is sowieso een interessant proces.
0: Ja,
5: dat kan ik zeggen.
2: Ja.
5: Ja.
0: Dus, maar goed, daar zullen we het dan binnenkort nog eens over hebben, denk ik.
5: Hoe
0: dat allemaal tot stand gekomen is en dergelijke. En Maar goed, voorlopig zitten we met z'n allen in de raad. Waar zelfs een aantal raadsleden nu ook nog eens een keer wethouder zijn. Die hebben een dubbelfunctie.
5: Ja.
0: Dus dat ziet er ook wel een klein beetje opstarterig uit, zeg maar. Ja, een beetje apart. Ja. Zelfs in dit geval zijn dat er natuurlijk meer. De laatste keer zaten we bij de telling van de telling van de stemmen, zeg maar. Te kijken, want ik miste er nog één, maar die zat aan de andere kant. Ja, drie.
1: Nee, we hadden nu de hele rare, unieke situatie dat wethouder Van Os had dus de pet van wethouder op en verdedigde dus het voorstel rondom de APV, de nieuwe APV. Ja. En uiteindelijk bij de stemming mag één iemand per partij natuurlijk aangeven wat voor of tegen is. En daar stemde dus raadslid Van Os namens Partij 18 Plus. Nou, dat heb ik de afgelopen 8 jaar nog nooit meegemaakt.
5: Vanuit het collegebankje.
1: Ja. Vanuit het collegebankje. Mm-hmm. Dus het is, een beetje een rare situatie. Maar dat is ook na 13 juli is het ook klaar. Dan worden de nieuwe wethouders als goeds benoemd. En als goeds gelijk achteraan ook de eventuele nieuwe raadsleden. Dus dan is dat ook weer voorbij. Maar het was een beetje een rare situatie afgelopen donderdag.
0: Ja, want zo werkt dat. Hè? Als je nu, iedereen is nu raadslid. Dan ben je misschien nog steeds wethouder. Maar je bent in principe gewoon raadslid. Dat zeg ik misschien een beetje denigrerend, maar zo bedoel ik het niet. En als dan straks dan definitief de wethouders benoemd zijn, als er al een raadslid wethouder zou worden.
5: Ja, dan vervalt automatisch je raadslidmaatschap van rechtswegen.
0: Ja.
5: Zodra op het moment dat je benoemd wordt als wethouder, gekozen wordt door de gemeenteraad, laten we het zo zeggen, vervalt automatisch je raadslidmaatschap.
0: Ja.
5: Dus dan komt er een plek vrij en dan gaat de volgende op de lijst, neemt die plek weer in.
0: Als die wil.
5: Ja, maar dat is met iedereen. Je kan iemand niet dwingen.
0: Nee, maar dat is dus interessante ontwikkeling, zullen we zeggen, toch?
5: Zeker.
0: Ja, dus, sommige mensen zitten wat dichterbij als anderen. Dat is zo. Dus ik mag het wel een vraag, toch?
5: Je mag alles vragen.
0: Ja, dus, dat is een helft.
5: Je antwoorden krijgen we niet.
0: Nee, dat is... Nee, precies. En hoe dat er dan uitziet, dat is een helft van zo. Maar in vandaag een hele belangrijke vergadering voor Pro.
5: Zeker. Dus gaan we zo heen naar Den Bosch, in de Brabanthallen.
0: Ja, feestje vieren, want het zal wel doorgaan, hè?
5: Ik neem aan van wel. Ik bedoel, anders hebben ze werkelijk wel een probleem.
0: Ja, dus succes erbij in elk geval.
5: Ja, dank je. Ik ga alleen maar stemmen. Ik ben er als lid. Ja. Dus, ik hoef verder niks te doen.
0: Dus nee, maar daarom is we hadden Jury in principe uitgenodigd. Want het wel leuk zijn voor de eerste keer. Maar die is daar ook. Namens de Partij van de Arbeid. Maar dat is prima. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. De raadsvergadering. Want uiteindelijk moeten we het daarover hebben, nietwaar? Het begint altijd met een vragenuur. En dat duurde nu weer een uur. Dus de hele raadsvergadering was niet zo heel erg lang. Maar het gebeurde weer. En de eerste vraag van deze raadsperiode, Victor, is van jou.
1: Ja, over het Dillenburgplein. Dus Erik, je gaat misschien nog een keer spreken met de nieuwe coalitiepartners die straks een nieuwe coalitie gaan vormen. Maar misschien ook wel een keer met terugwerkende kracht van joh, hoe is nou de afgelopen 4 jaar gegaan met de huidige coalitie?
0: Ja.
1: En ik kan daar als CDA heel veel positieve dingen over vertellen, maar er zitten ook een paar dingen waar je echt van baalt. En een daarvan is gewoon de herontwikkeling van het Dillenburgplein. En dan in de zin dat die er maar niet komt.
0: Mm-hmm.
1: De plannen daarvoor lopen al ontzettend lang. In de vorige raadsperiode ook al. En nu was wel echt wel de hoop dat het nu deze periode, eigenlijk dus de huidige coalitieperiode nog gerealiseerd zou kunnen worden. De bedrijfsinvesteringszone, dus de ondernemers waren ook akkoord. Ja, en nu krijg je gewoon op een gegeven moment te horen dat het waarschijnlijk niet eerder begint dan 2027. En als je de antwoorden van de wethouder goed terugluistert, heb je ook wel het gevoel dat 2027 ook niet haalbaar is. Ja, en daar balen we gewoon als CDA heel erg van. Je wil een impuls hebben op het Dillenburgplein. Ik woon zelf in Slikkerveer. Het Dillenburgplein is echt een leuk klein wijkwinkelcentra. Maar je ziet het ook... Nou, je moet het gewoon een klein wijkwinkelcentraatje noemen. Ja, dus
0: dan sluit je de winkelstripjes die hier en daar nog zijn.
1: Die zijn nog kleiner. Ja. Dus een wijkwinkelcentra, je hebt helemaal gelijk. Alleen je ziet de laatste tijd ook wel dat het aanbod ook wel wat achteruit gaat. Waar je vroeger één kapper had, heb je er nou opeens 3 zitten. De slager is minder open. Dus je wil eigenlijk een soort van investering ook doen vanuit de gemeente.
2: Ja, het feit dat die investering achterwege blijft, er zo lang plannen zijn, maakt dat wellicht ook minder aantrekkelijk is voor winkels om daar te gaan zitten.
1: Ja, ook.
2: Dan krijg je dat.
1: Ja, en ik denk het tweede is, als iedereen kent de situatie op Dillenburgplein, als je ziet hoe daar geparkeerd wordt en dat je dan richting de Albert Heijn, om het zo maar te zeggen, daar parkeert en dan moet je weer achterwaarts, moet je terug. Ja, dat is al jaren geen wenselijke manier hoe het eigenlijk gaat. Heel verkeersonveilig. Dat wil je oppakken. Nou, daarom hebben wij als CDA opnieuw vragen over gesteld. Maar ja, we kwamen erachter dat het dus weer vertraagd wordt. Ja, waarom eigenlijk? En ja, we balen er wel een beetje van.
4: En dit is natuurlijk ook niet, hè, het is niet het enige. Hè. Ik denk dat zeker dat belang van het Dillenburgplein nou heel groot is. Ook als je kijkt naar een stukje verkeersveiligheid op die plek. Kan echt wel beter. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de plannen voor het centrum van Ridderkerk. Ja. Ja, die liggen ook al heel lang op de plank.
5: Ja, Erasmuslaan is er ook zo een.
4: Nou weet ik wel dat dat ook bij meer gemeenten speelt. Hè, dat het best lastig is om al die investeringen uiteindelijk ook echt uitgegeven te krijgen en gerealiseerd te krijgen. Dus dat is ook wel iets waar wij als ChristenUnie van zeggen. Van nou, daar moeten we echt wel de komende periode aandacht voor komen. En ook wel realistisch gepland gaan worden. Ja. Want we kunnen natuurlijk wel nieuwe plannen blijven maken. Maar als die plannen niet uitgevoerd worden, dan dan merkt de inwoner er niets van.
5: Nee, er gebeurt wel eens meer dat er plannen zijn die al jaren overgesproken worden.
2: Ja, op een gegeven moment zijn ze achterhaald, hè?
5: Ja. Ja, volgens mij bij het centrum is het 6 jaar geleden.
2: Ja, dan moet je bijna opnieuw beginnen.
5: Geheel door de raad zijn gegaan. En daarna fase voor fase. Mm. En er is, het eerste was de grote parkeerplek bij de Albert Heijn, om zo maar zeggen. Om die op te knappen, omdat die ook verkeersonveilig is. Het enige wat tot nu toe is gedaan, zijn de bomen gekapt.
2: Ja, precies. Ja, en die lopen weer uit, hè?
5: Ja.
2: Ja. Die krijg je niet klein. Dat komt wel mooi.
5: Nee, ja. Maar dat en er is een fietshok geplaatst.
4: Ja.
5: Het staat er wel.
1: Ja, sommigen noemen het een fietshok inderdaad. Ja.
5: Meer is het toch niet.
1: Zou het ook bijna geen fietshok willen noemen eigenlijk. Dat is een beetje het lastige ook.
5: Het idee was, hè, die parkeerplaats die moet aangepakt worden. Maar ook de markt
3: markt verplaatst. Ja. Parkeerplekken een beetje vergroenen. Een beetje het veiliger maken, het beter maken. Want er is een vreselijk ongeluk gebeurd aantal jaar geleden. Dus voor laden en lossen het veiliger maken. De markt een betere plek. Nou ja.
5: Ja, maar
3: en het Horensplein opknappen. De hele twee richtings verkeerd. Uiteindelijk heeft de raad gekozen voor twee richtings verkeer rond het centrum. Een vrijliggend fietspad. Nou, allerlei mooie plannen.
5: Ja, maar er zit nog geen piketpaaltje in de grond.
3: Nee, helaas.
5: Nee. Dus, want dat is hetgene
2: van
5: waar het over gaat.
2: Van het Horensplein was, denk ik, een dik half jaar geleden nog een grote bewonersbijeenkomst. Daarvan krijg ik nu de indruk, maar ik weet het ook niet, dat daar nou wel aan getrokken gaat worden.
5: Ja, ja.
2: Dat ging echt over de invulling van meer planten, minder planten, bankjes en
4: deelgebied 1 is wel onlangs ook aanbesteed. Ik heb ook gezien dat het even weer teruggetrokken is. Maar dus dat wordt weer, blijkbaar is daar ergens iets misgegaan. Dus dat moet uiteindelijk dan opnieuw gebeuren. Maar daar is wel volgens mij wel de bedoeling dat het ergens dit jaar moet gaan starten, zeg maar.
5: Het is een heleboel plannen. Leuk.
1: Ja, we als CDA roepen al langer. We willen graag een keer met als raad een keer naar de projectenagenda kijken. En daar een keer ook als raad keuze kunnen maken voor wat geef je nou prio op een gegeven moment. Want de ambities zijn er wel, maar je kan niet alles tegelijkertijd. Daar was de afgelopen raadsperiode geen meerderheid voor om dat te gaan doen. Juist op projectbasis ook met elkaar daarin in gesprek en discussie met elkaar over te gaan. Dus we hopen als CDA dat deze raadsperiode daar wel een keer de meerderheid voor is. En gewoon met z'n allen. Het hoeven niet alle kleine projectjes te zijn, maar gewoon de grote projecten die er in de kerk is. Wat wordt er nou gevraagd? En maak een keuze, want we kunnen ook niet alles. En ook al een beetje aanbesteding moet meewerken, aansluiting qua elektriciteit moet meewerken.
5: Maar je
1: moet ook de capaciteit hebben binnen de eigen organisatie.
5: Ja.
1: Dus wij als CDA hopen dat daar deze 4 jaar een keer wel meer
3: in. Er zijn natuurlijk wel een hoop dingen zijn wel goed gegaan. Er zijn prachtige scholen neergezet.
1: Ja.
3: En
1: tuurlijk.
3: Weet je wel, dus wat er gedaan moest worden is wel gedaan.
4: Ja, zeker. Maar en dat zien wij zeker ook. Hè. Tegelijkertijd denk ik ook dat je vooral ook richting je burgers heel duidelijk moet zijn. Je kunt wel zeggen van nou, hey, we gaan volgend jaar starten. Maar als het dan weer uitgesteld wordt, we gaan nu echt volgend jaar starten. Het wordt weer uitgesteld. En dat raakt ergens ook wel weer een beetje aan het vertrouwen. Het wordt beloofd en het wordt niet gedaan. En we gaan er weer opnieuw naar kijken. Ik snap dat enerzijds dat daar ambitieus in gepland wordt. En anderzijds zou een stukje meer realisme zou daar wel wenselijk in zijn.
2: Ja, maar er zijn natuurlijk wel dingen. Jij noemt de Erasmuslaan. Ik noem altijd maar, we bouwen bij het PC Hoofdpark.
5: Ja.
2: Hoelang dat allemaal al niet ligt. En op een gegeven moment zie je bij het PC Hoofdstraat, geloof ik, zie je het gewoon verpauperen. Dat is wat ik net al zei. Op een gegeven moment wordt er niet veel onderhoud meer aan besteed. Mensen willen niet meer investeren.
5: Dat klopt, maar PC Hoofdstraat, zeg maar, de panden die daar zijn. Ik noem een loods, een groot.
2: Mm-hmm.
5: Eerst uitverhuisd.
3: Ja, precies. Ja.
1: En deze weken.
0: Ja, ja. Gaat de goede kant op. Ja. Dus,
3: wanneer gaat RTV de kerk verhuizen, denk je?
0: Dat is een goede vraag.
3: Ik even vragen?
0: Tuurlijk, mag. Nee, als het goed is, krijgen we deze maand officieel de sleutel. Zeg maar, we zijn al bezig om in te richten. En dan kan iedereen daar zijn inrichting gaan doen. Dus dan gaan de muziekschool, die kan aan de slag. De mensen van de Goot, die kunnen aan de slag. De loods.
3: Leuk.
0: En dan,
3: ik ben benieuwd.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, wij ook.
2: Hebben we dan het nieuwe politiek café in het nieuwe pand na de zomer?
0: Ja, hopen we. Ja. Afhankelijk van wanneer dingen af zijn. En dat ziet er in principe goed uit. Hè? Laten we het zo is het. Er waren wat... aanloopprobleempjes. Ja. Ik noem iets simpels. Een internetverbinding. Er zijn
3: altijd dingen als je iets nieuws bouwt, toch?
0: Ja, natuurlijk.
3: Zelfs als je eigen huis verbouwt, kom je altijd dingen tegen.
0: Ja, daarom. En dat mag ook. En er zullen huisdingen nog wat kinderziektes hebben. Of dat zal allemaal best waar zijn. Dus, maar het ziet er goed uit.
1: Dat is een combinatie, weet je. Maar het is balen als sommige projecten niet lopen. De ambities zijn er ook, maar er zijn vaak wel goede redenen voor. Waar wij als CDA ook heel veel... interesse in hebben in de aankomende periode is wat ook niet meewerkt. Zijn bijvoorbeeld bepaalde beloftes die de lokale politieke partijen hebben gedaan. En met lokaal bedoel ik alle 10. Dat je ziet van ja, er zijn beloftes gedaan voor de verkiezingen bij sommige partijen. Ik denk van ja, die zijn ook niet haalbaar. Daarmee zorg je er ook voor dat het vertrouwen bij de inwoner ook niet groter wordt. Nee. Dat al die beloftes hebben wij als CDA in ieder geval op een keurig lijstje staan voor de aankomende periode. En we hebben er ook heel veel zin in om daarover in debat te gaan met verschillende partijen. Om die beloftes een keer... aan te kaarten inderdaad.
0: Ja, dus aan die mensen die de nieuwe coalitie gaan vormen.
1: Maar het zijn ineens alleen maar nieuwe coalitiepartijen.
0: Maar de coalitie is uiteindelijk degene die de plannen wat meer richting geven, maar elk van gaat doen.
2: Ja, dus
0: veel succes daarbij. En laat het ons horen en laat het maar gebeuren, toch? Zo simpel is het.
1: Nou, maar daar kijken we met veel interesse aan, weet je. Er is beloofd dat er geen AZC komt in ons dorp. Nou, ben je heel erg benieuwd wat er in het coalitieakkoord staat. Er is door partijen beloofd dat de boom gaat groen blijven. Heel erg benieuwd wat in het coalitieakkoord staat. En zo hebben we nog wel een punt op 30-40. Dus dat... ook wij begrijpen dat je compromissen moet sluiten. Maar sommige, je kan natuurlijk zeggen, ik sta hiervoor, dus ik wil bijvoorbeeld dit bereiken. Maar sommige partijen hebben ook al gezegd, nee, we gaan ook niks anders doen. Dit gaan we realiseren en anders gaan wij spreken geen eens in een college.
0: Ja, dan gaan we het eventjes daarover hebben, want we hebben nog een paar minuutjes te moeten. Björn, die gaat ons verlaten. Maar die heeft toch wel een hele belangrijke vraag gesteld. Iets over netcongestie.
3: Zeker. Ja, we kunnen allemaal plannen maken, maar er is gewoon geen... We hebben gewoon in Nederland eigenlijk geen fatsoenlijke infrastructuur. Of de infrastructuur voor elektriciteit is gewoon niet goed genoeg.
0: Echt niet toereikend.
3: Nee, want we hebben natuurlijk heel lang aan het gas gezeten, zeg maar. Met z'n allen. Ja.
0: Ja.
3: En dat waren we ineens heel verbaasd dat dat op was. En toen hebben we pas bedacht van misschien moeten we nu gaan investeren in elektriciteit. En dat loopt eigenlijk ver achter op wat de vraag is.
0: Ja.
3: Want we moeten... eenmaal naar elektriciteit. En dat reikt nu ook naar Ridderkerk, zeg maar. Ja. We kunnen nog wel... de capaciteit voor terugleveren is er nog wel. Maar de capaciteit om het nieuwe aansluitingen te krijgen... om elektriciteit te krijgen, is er dus bijna niet meer.
0: Ja, en dat
3: of
0: geldt
3: is er niet meer. En er komt gewoon een wachtlijst.
0: Ja, en dat geldt dan voor zowel bedrijven als voor woonhuizen.
2: Voor alles. Nu voor alles, ja.
3: Het voor alles. Dus terugleveren kan nog wel. Maar... En dus je zou ook naar oplossingen moeten kijken. Dat je veel meer bedrijven stimuleert om lokaal bijvoorbeeld... Want dat is het beste. Als je gewoon lokaal je zonnepaneeltje hebt en je gebruikt dat gelijk. Zeg maar, dat is het allerbeste.
0: Ja.
3: Of je slaat dat op met een batterij. Op je eigen, in je eigen huis, op je eigen terrein. Of wat dan ook. Ja, dat is het allerbeste.
0: Ja.
3: Zeg maar, dan ontlast je het werkelijk. En het gewoon... we moeten met z'n allen moeten we goed bedenken wanneer we elektriciteit gaan gebruiken. Dus ja, je wasmachine 's nachts draaien is nog voordeliger tot nu toe ook. Maar...
1: Nee, dat waren gewoon goede vragen die de heer Ros stelde. En daarom hebben we er ook op doorgevraagd in de zin van... willen als CDA gewoon heel erg graag naar de zomer een commissiebijeenkomst... waar we als raad worden bijgepraat. Eigenlijk liefst over twee dingen. De netcongestie en de impact daarvan. Maar ook de provincie heeft ook een omgevingsbeleid gedaan... wat ook impact heeft op Ridderkerk, wat er wel of niet gebouwd mag worden...
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar zitten een paar positieve dingen tussen, maar ook echt flinke negatieve dingen. Dan kunnen wij wel ambities hebben hier in de kerk, alle 10 partijen, maar de provincie houdt gewoon tegen. Nou, als CDA hebben we gevraagd om zo'n avond waarin we ook daarin worden bijgepraat en ook keuze kunnen maken. Dus de nieuwe portefeuillehouder die gaat over onder andere netcongestie. Ja, die kan gelijk naar de zomer aan de slag.
5: Ja, en de, en de wethouder heeft dat duidelijk toegezegd.
1: De huidige. Ja,
4: ja, ja, kijk, als je daar natuurlijk naar kijkt hoe dat de afgelopen jaren ook is gegaan. Er is wel een keer een commissiebijeenkomst geweest.

0: moeten gaan kijken van wat vinden wij nu belangrijk? Mm-hmm. Wij gaan met elkaar die problemen niet oplossen. Maar nee. Het is wel goed om goed geïnformeerd te zijn. En uiteindelijk ook van daaruit ook vanuit je eigen idealen te kijken van wordt iedereen daarin meegenomen? Wat is dan onze positie als Ridderkerk?
1: Zeg maar? En wat kan wel en wat kan niet?
2: De warmtevisie komt per wijk. Dus per stukje Ridderkerk zeg maar, komt er een apart idee van dit is het beste hier, dit is het beste hier. En zo kunnen we de toekomst bestendig maken.
0: Ja. Ja. En het mooie is dat niet de afgelopen raadsperiode, maar de raadsperiode daarvoor onze wethouder Martin Japega nog wel eens een soort ook een warmteprogramma heeft gemaakt waarin ook die wijkaanpak al opgenomen. De laatste jaren wat stilgelegen. Er is eigenlijk weinig mee gebeurd.
3: Nee, maar dat
0: zie je landelijk gezien, zie je dat ook gebeuren. Hè? Dus dat is helemaal niet raar. Maar het is wel weer grappig dat dat nu wel weer uit de kast gehaald gaat worden. En toch weer gekeken gaat worden.
3: Zitten in die nieuwe plannen dan ook die windmolens nog steeds opnieuw Nieuw-Rijnwaard?
2: Volgens mij zijn die eruit gehaald door de provincie, die grote windmolens. Dus het is nog niet helemaal duidelijk wat daarmee gaat gebeuren. Ze staan nu, ik heb gisteren op de provinciesite zitten kijken van wat is de status daarvan. Maar, dus ze staan er nog wel in, maar er wordt gefocust op andere locaties.
1: Er staan drie kleine windmolens gepland op Nieuw-Rijnwaard. En dat wordt het probleem. Ze zijn verliefleten klein. Ja. En ze kunnen...
2: En je zou natuurlijk ook kunnen kijken van...
1: Het ligt vast, dus ze kunnen niet groter.
2: Nee, klopt. En de provincie focust nu in ieder geval op andere locaties als eerste. Dus deze blijft een beetje boven de markt hangen. Maar je kan natuurlijk ook eens kijken van lokaal opwekken is absoluut het beste. Dus je kan ook zeggen van misschien willen een koeker of weet ik veel wat een bedrijf één of twee kleinere windmolens naast zich neerzetten.
1: Ja, of een ander model, hè?
2: Ja, precies.
1: Windwokkels
2: tussen de 15 en 45 meter, zeg maar, in plaats van gelijk 120 meter.
1: Ja.
2: Dus dan kan je dat kan je lokaal opwekken. Je hebt lokaal je stroom en het ontlast direct het energienetwerk.
3: Dus geldt dat ook dan voor het station wat gebouwd gaat worden op Bonnes-Zuid?
2: Ja, zeker. Ja. Dat is Ridderkerk heeft volgens mij ook gelobbyd om dat te krijgen.
3: Het is een prima locatie als je dan toch iets wil doen volgens mij.
2: Ja, het is naast de snelweg.
3: Ja.
2: Naast twee snelwegen in Oksel.
1: Eind dus, uit de bouwde kom.
2: Ja, het is naast de A38, zeg maar. Dat kleine stukje snelweg richting de Rijnsingel vanaf Ridderster. En dan aan de linkerkant zou het moeten komen, direct links. En dan komt dan een hoogspanningstation. Een 150 kva, als ik me niet vergis.
1: Dat is meer een verdeelstation, toch?
2: Ja, ja. Precies. En dan dus dat is voor de regio. Dus er komen er nog een paar in de regio. En dan zou het mooi zijn als Ridderkerk zeg maar, zijn eigen stekkerblokje daar kan inpluggen. Zeg maar.
3: Ja, want dat was natuurlijk dat mooi. Dan ben je gelijk van een hoop...
2: Dat helpt een beetje.
0: En dat is niet het enige. Want wethouder Van Oost die refereerde ook nog aan het feit dat er plannen zijn voor een waterstofleiding. Die ook hierdoor... over dit kerkgebied moet gaan komen, waar we, ook, hoe moet ik dat zeggen, best wel mogelijkheden hebben om straks ook met onze bedrijven op een gemakkelijke manier op aan te takken, zoals dat er nu naar uitziet.
3: Ja.
0: Moeten die bedrijven daar natuurlijk wel klaar voor zijn. Dus dat zal best nog wel een pasje gaan doen.
1: Is dat zo'n leiding waarop we aan kunnen takken? Dacht een landelijke hoofdleiding
0: is wel de
1: is
0: landelijke
1: voorlopig,
0: hoofdleiding, maar
3: dan kan je toch een gaatje boren in elkaar.
0: Ik zou er een kraantje.
1: Loopt wel.
0: Ik zou er een kraantje aan doen, maar
1: Het gasten.
0: Ik praat er heel makkelijk over, dus ik denk dat het ingewikkelder ligt.
1: Ja, ik had het idee dat het niet zo'n leiding is.
3: Nou, wat ik altijd begrepen heb is dat waterstof is prima en het kan door het huidige gasleidingennet.
1: Als ze nog goed zijn, kan het huidige.
3: Kan er waterstof rijden. Alleen de nieuw gebouwde gebouwen hebben geen gasaansluiting.
1: Ja. Ja, dat is een gebrek, hè?
3: Dus dan
1: is misschien wel te vroeg gezegd van bouw gasloos, of in ieder geval dat die pijpen er niet liggen.
3: Ja.
1: Ja.
3: Dus,
1: ja, goed. Heel veel woningen liggen die natuurlijk wel. Liggen die er nog wel?
3: Het merendeel natuurlijk wel. Maar goed, als je een ontwikkelingsplan hebt, zoals ik noem wat, een willekeurig PC-hoofdpark. Ik noem het willekeurig.
1: Ja. Denk er dan zo vanavond dat het ook nog... Ja, je bent wettelijk verplicht om gasloos aan te leggen nu.
3: Ja, dus dat is best wel een... Dat versnelt de plannen in elk geval niet.
0: Dat is ook de reden dat de landelijke overheid zegt... gemeentes moeten aan een warmteprogramma gaan werken... om ook per wijk na te denken, wat wordt nu de oplossing?
1: Ja.
0: Zodat je daar ook op kunt voorsorteren.
3: Ja, maar normaal nadenken is natuurlijk prima. Dat moet je vooral doen. Maar het versnelt de plannen niet.
4: Maar
1: het maakt meer concreet, hè?
4: Maar dat is dus het interessante. Dat we als Ridderkerk kunnen bezig zijn... maar je zegt dus het PC-hoofdgebied Trelleborg... maar de provincie houdt het dus in zijn nieuw omgevingsbeleid tegen dat daar gebouwd kan worden. Want de provincie heeft namelijk één nieuwe eis gesteld. Dat als je

0: bedrijventerrein weghaalt, dat is Trelleborg nu, dan moet je dat compenseren. Moet je dat. Nou ja, en Ridderkerk heeft best veel bedrijventerrein de afgelopen jaren gebouwd, namelijk Nieuwe Rijwaard. Maar we zouden dus nu, volgens de regeltjes, zouden we dus nu een nieuw bedrijventerrein moeten terugbouwen om die 500 woningen op Trelleborg te kunnen realiseren. Nou, er is natuurlijk wordt flink wel gelobbyd en er zijn ook wel uitzonderingen dan weer voor. Want ja, wij als Ridderkerk zeggen ook, ja, beste provincie, we hebben net Nieuwe Rijwaard helemaal volgebouwd.
1: Hoe groot is dat? 90 hectare.
0: Ja. En daar zijn alweer uitzonderingen op te maken, maar dan moet er weer een uitzonderingsplan geschreven worden. Ben je weer 3, 4, 5 jaar verder. Dus dan heb je, dus, dat is een beetje een voorbeeld. Je kan als Ridderkerk wel ambities hebben met de projectontwikkelaar aan de slag willen met Trelleborg. Maar uiteindelijk ga je dus als Ridderkerk niet over, want de provincie houdt dit moment tegen.
2: Nee, maar volgend jaar zijn er provinciale verkiezingen.
0: Ja, maar dat gaat ook niet. Dat is niet opeens.
3: Nee, precies. Dan gaat de visie niet veranderen.
0: Is van de week vastgesteld in de provinciale staat. Ja. Dus dat.
4: Ja, en daar komt dan ook nog bij. Hè. Kijk, dit is dan compensatie bedrijven, blijkbaar, wat de provincie bedacht heeft. En enerzijds snap ik dat. Anderzijds is het natuurlijk best ingewikkeld en zorgt voor vertraging. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook binnen afzienbare tijd nog te maken met een natuurherstelwet die vanuit Europa doorcijpelt naar Nederland en uiteindelijk ook in alle gemeentes terechtkomt, waar gewoon gezegd wordt, je mag als gemeente niet meer achteruit gaan in je groenoppervlakte.
2: Nee.
4: Dus ja, waar gaan we dan nog bouwen? Het krom
3: is natuurlijk ook overal gezegd, hoor. Kijk of je bedrijventerrein of bedrijfspanden kan renoveren tot woningbouw. Dat is ook een soort landelijke trend.
2: Ja, alles dat komt elkaar weer tegen. Maar ja, je kan wel zeggen, je moet een bedrijventerrein ontwikkelen. Ja. Maar als dat niet kan, omdat er domweg vanwege netcongestie geen energieaansluiting kan zijn. Ja.
0: Het is zo complex in Nederland op dit moment. Ja. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij de 4 kunstgrasvelden die Ridderkerk wil aanleggen voor de 4 sportverenigingen. Dat gaat niet alleen maar om het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld bij Bonaise Resort voor de hockey en voor Slikkeveer. Maar dan moet je dus ook weer, heb je ook weer te maken met het waterschap. Die zegt, ja, prima dat je een kunstgrasveld eraan gaat leggen. Maar we willen wel een compensatie hebben voor je wateroverberging. Dus dan moet je daar weer ook weer mee aan de slag. En het enerzijds is het ook wel logisch. Maar het zorgt er ook allemaal voor dat het niet snel gaat.
2: Dat hoorde
3: we natuurlijk donderdagavond. Dat het waterschap dan extra wateropvang vraagt. En dan denk ik van ja, het is niet het eerste kunstgrasveld dat we aanleggen. Dat hadden we toch moeten weten.
2: Ja. Ja, sommige mensen staan wat dichter bij het waterschap dan anderen.
3: Ja, nee, maar goed. Het waterschap.
0: Ja, had je ons het niet even kunnen vertellen, Petra?
3: Ik verklap niet alles.
2: Nee, nee, dat, nee.
3: Nee, ik wist het niet.
2: Nee, nee, dat kan.
3: Ja.
2: Je kan niet alles weten. Zo.
0: Nee, jij hebt jaren bij het waterschap gezeten. Je wist het niet. Dus dat,
3: Ja,
0: dat
3: is erg, hè?
2: Nou, dat betekent maar dat sommige dingen die kom je dan een keer tegen.
0: Nou, dat. Ja, je leert elke dag weer bij.
2: Ja, en gelukkig maar.
3: Ja, maar dan denk ik van, er liggen veel meer kunstgrasvelden in Ridderkerk. Mm-hmm. Dat had dus bekend dan moeten zijn.
2: Kunnen zijn, ja.
3: Bij de gemeente.
2: Ja.
3: Het lijkt me dan gewoon een vaste regel.
4: De regelgeving verandert ook wel, hè? Dus, en het is ook wel, het is ook niet bij iedere situatie hetzelfde, dat dan altijd diezelfde compensatie gevraagd wordt. Of
3: ja, er wordt wel in ieder geval over compensatie gesproken, blijkbaar.
0: Ja, maar Kors heeft wel gelijk dat het verschilt per gebied. Dus je kan een andere watercompensatie hebben bij het gebied van resort, als bijvoorbeeld bij Slikkeveer.
2: Tuurlijk, want de waterhuishouding is anders.
3: Tuurlijk. Juist. Die zal je zeker hebben, maar het is dus een aspect van kunstgrasveld.
2: Ja, dat
3: blijkbaar.
2: Is, ja, dat,
3: kunstgrasveld aanleggen.
2: Wat gebeurt er met het water wat daaronder zit, dan wel erop valt. Dat is hetgene waar het over gaat. We gaan even door, want we schieten lekker op. Dan hebben we het alleen nog maar over het eerste stukje van het vragenuur gehad. Ook een vraag van jou, Victor, over de digitale veiligheid.
0: Ja, dat ging over tijdens het debat over de bedrijfsvoeringspartner.
2: Ja, stap even.
0: Nee,
2: door,
0: goed dit zeg. Nee, kijk, we hebben natuurlijk sinds een paar jaar hebben we eigenlijk 4 organisaties. Beetje raar, misschien lastig om uit te leggen, maar het eerste BAR had je. Dus Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. En daar is eigenlijk veel meer taken naar weer de gemeente gegaan. Dus we hebben ook als Ridderkerk, kunnen we veel meer dingen zelf uitvoeren. Maar dat is afgesproken, sommige taken doen we nog gezamenlijk. En daarvoor is dan de bedrijfsvoeringspartner opgericht. Daar zit bijvoorbeeld HRM zit daar, of juridische zaken zit daar. Maar ook de ICT, de informatieveiligheid. Nou, voor het CDA ontzettend belangrijke onderwerpen. Dus daarom hebben we ook debat gevraagd. En eigenlijk, samenvattend was het vooral 2 dingen. Van let op die financiën. Want ga er niet op zitten bezuinigen, want dan krijg je alleen maar later last van. Je ICT-veiligheid moet op orde zijn. En je ziet bij heel veel gemeentes, zoals bij gemeente Epe nu laatst, of bij Hof van Twente, maar ook bij een telecomprovider zoals Odido, die zijn gewoon gehackt de laatste tijd. Nou, en daar moet je als Ridderkerk ook op gaan voorbereiden. Niet alleen voor hoe hou je zo'n hack tegen, Maar het kan ook een keer gebeuren. En wat dan? Wat doe je dan? Ga je bijvoorbeeld zo'n hekken dan betalen of ga je het juist niet doen? Welke keuzes maak je? En wij willen als CDA dat we dat als raad samen met de IT-experts wel in vertrouwen, maar we gaan natuurlijk niet naar de buitenwereld vertellen wat ons idee is als we gehackt worden.
1: Niet?
0: Nee. Ja. Dus dat, maar laten we daar als raad nou eens een keer over bijgepraat worden, een keuze maken. Wat doen we dan ook? Dat ook de experts, hoe zeg je dat, een soort van rugdekking hebben vanuit ons. Dat ze op een gegeven moment, als ze heel snel zo'n keuze moeten maken, dat ze weten, nou, de raad en de drie raden staan daarachter. Maar ook, je ziet bij verschillende andere gemeenteraden, dan is er zo'n hack geweest. Hebben de ICT-experts binnen de gemeente keuze gemaakt? Ja, en dan staan er misschien wel logischerwijs de eerstvolgende raadsvergadering in 5 partijen hun vinger op om heel kritisch te zijn op de organisatie. Dat willen wij als CDA voor zijn door het gesprek voordat het hopelijk gebeurt nooit. Maar als het gebeurt, dat we dat gesprek wel hebben gevoerd met elkaar. Ja,
2: ja, dat moet dan in vertrouwen.
0: Ja, dat moet zeker in vertrouwen, dat soort dingen. Dus dat, maar we hebben ook meegegeven, en jammer dat Björn is nu net weg, maar richting de onderhandelde partijen. We willen als CDA heel graag dat er nu ook een wethouder digitalisering en informatieveiligheid komt. Dat is er vaak, is het maar iets erbij. Is het, en ik merk dat ook in mijn eigen werk en andere gemeentes, ja, dan krijgt zo'n wethouder dat er zomaar bij. En, maar het wordt steeds belangrijker, dus wij zeggen ook, nou, de eerstvolgende wethouder die dat gaat krijgen, is ook voortaan ook gewoon de wethouder digitalisering en informatieveiligheid.
3: Het is ook enorm complex, hè? En dynamisch. Dus het is wel een dingetje, maar ze willen van 5 en 4 wethouders. Dus ik weet niet hoe je dat dan...
2: Nou ja, nee, maar het belangrijkste is snel voordat de aandacht er is en heel voor raadsbreedte aandacht is, zodat je een beetje al voorsorteert.
3: Ja, maar dat moet wel blijven. Het is niet.
4: Ja. Nou, ik denk dat het goed is dat CDA dit agendeert.
3: Ja.
4: En dat er ook op die specifieke onderwerpen een partij is die zegt: hé, maar nou, wij hebben hier misschien wat meer verstand van. Of, ja,
2: vergeet hem niet.
4: Vergeet hem niet. En nou, in die zin is het denk ik goed dat daar gewoon goed aandacht voor is. Ja, wij zijn er zelf wat minder in thuis, maar goed. We kunnen ook niet overal...
2: Ja, maar ik denk dat het inderdaad wel goed is om al vooraf een beetje te weten... Oké, als dingen gebeuren, dat doe je ook met... je hebt een glasverzekering, omdat je soms... Dan gaat er wel eens iets mis met een ruit. Dat je voorsorteert op de dingen die je mogelijk tegen zou kunnen komen... in de hoop dat het nooit gebeurt. Ja. Daar heb je ook een brandverzekering voor en heb je ook een brandweer voor. Mm-hmm. Ja, je hoopt dat je ze niet nodig hebt, maar je hebt ze... Je kan ze ook niet zeggen, we doen het niet.
3: We doen het niet, nee, klopt.
0: En uiteindelijk zijn wij als 29 raadsleden gewoon voor verantwoordelijk. Als zo'n hack plaatsvindt, hoe ga je om met de persoonsgegevens van alle ridderkerkers? Daar zijn wij gewoon met z'n 29 verantwoordelijk voor, dat veilig bewaard wordt. Maar we zijn er ook verantwoordelijk voor, als die hack keer plaatsvindt, wat dan wel? En daarom moet je die keuze als raad toch een keer gemaakt hebben.
2: Ja. Ja, en hoe dat er dan uit gaat zien, dat zie je dan
0: dat
2: wel.
0: Dat gaat de buitenwereld als het goed is nooit horen. Nee. In ieder geval, dat is de bedoeling. En dat is een beetje het liefst wil je alles openbaar doen. Maar je moet strategieën rondom veiligheid moet je niet openbaar maken. En je moet ook niet belangrijker maken dan het is. Maar dit soort dingen moeten gewoon vertrouwelijk blijven.
2: Ja, ja. En dat is alleen maar mooi. Ik vond het een belangrijk onderwerp.
0: Ja, ik ook.
2: Want er zijn natuurlijk allerlei belangrijke onderwerpen die er zijn. Het vraaguurtje, we kunnen niet meer. We kunnen er een uur over kletsen, maar dat houdt natuurlijk op. Vervolgens waren er een heleboel stukken die behandeld moesten worden. Een heleboel zienswijzers, die zijn allemaal netjes unaniem aangenomen. Of goedgekeurd. Ja. Zo mooi het eigenlijk beter zeggen, denk ik.
0: We hebben geen aanpassing. Een zienswijze is eigenlijk een soort van reactie. Dus je hebt verschillende samenwerkingen waarmee we samenwerken in de regio.
2: Ja.
0: Als het gaat om veiligheid of om jeugdzorg. En die komen dan met plannen voor de aankomende jaren. Maar die laten ook een begroting zien. En dan mag je als gemeente, als gemeenteraad geef je daar een reactie op. Nou, het college doet gewoon een voorstel. Dat heet dan de zienswijze van dit zouden we terug kunnen reageren. En alle stukken die het college had opgesteld, daar waren we als raad eigenlijk unaniem wel over eens. Dus dan is het gewoon een hamerstuk.
2: Ja, precies. En dat ging
0: vlot.
2: Ja, zeker. Ja. Dat is ook zo. Ja, dingen waar wel over gesproken zijn die algemene plaatselijke verordening. En dat is een lijvig stuk en er staat van alles en nog wat in. Mm-hmm. Toch?
3: Klopt. Ja.
2: Zijn er nog bijzonderheden in terug te vinden? Dat je denkt van, hé?
3: Nee. Ik had geen dingetjes van...
4: het is wat je een jaarlijk feestje hebt, terugkomt.
3: Er wordt natuurlijk wat al uitgehaald en wat toegevoegd. Maar ook dat was vaak zijn de technische aanpassingen of aanvullingen... omdat de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, iets anders adviseert.
2: Mm-hmm.
3: En er staat er nou niet.
2: Maar staat er dan ook bijvoorbeeld iets in over het hoe gaan we om met onze fatbikes in de winkelcentra? Is dat ook?
3: Nee, die stond er niet in. Dat bedoel je, dat miste.
4: Staat er nog niet in, inderdaad.
3: Ja, dat miste, dat bedoel je.
4: Ja. Kijk, we hebben daar als ChristenUnie wel in onze bijdrage ook op gewezen dat we. Nou, ergens nog wel enigszins verrast waren dat er nu nog niet direct een wijziging was opgenomen. Er wordt natuurlijk landelijk ook wel over gesproken. Je ziet,
2: Het blijft een plaatselijk ding.
4: Je ziet bijvoorbeeld dat de gemeente Barendrecht afgelopen week ook een forse controle heeft gehouden, waar zelfs de minister nog bij aanwezig was. Het leeft best wel in de landen. Wij constateren ook wel dat, hoewel we er misschien een jaar of anderhalf jaar terug nog wel dachten van, misschien valt het dan nog wel mee. We moeten het niet zo moeilijk doen. Maar het zorgt gewoon voor overlast op een aantal terreinen. En je moet daar dan toch als gemeente over nadenken. Kun je ook de handhavers in stelling brengen om daarop te acteren, zeg maar. Op enige manier. Het blijkt best wel lastig te zijn. Omdat, die fatbikes. En wat is dan een fatbike? Wat is een elektrische fiets? Ja. Wat mag wel, wat mag niet? Maar uiteindelijk, die overlast tegengaan, die veroorzaakt worden door fatbike gebruikers, daar moet, vinden wij, wel wat mee gebeuren.
2: Kan je het niet groter maken? Dus gewoon zeggen een algemeen fietsverbod in binnen de winkels?
0: Nee, maar weet je wat het is? Kijk, er staat gewoon een toezegging vanuit het college richting het CDA. We hebben als CDA een jaar geleden gevraagd van, oké, als jullie zien dat het juridisch houdbaar is, verschillende gemeentes, Amsterdam probeert een fatbike verbod in het Vondelpark, de gemeente Enschede gaat nog het meest mee. We hebben als CDA gevraagd aan het college, hou dat in de gaten. En als het juridisch staat, stel dat het ook voor hier in de gemeente Ridderkerk. Nou, heeft het college ja gezegd, we houden het door. Ik merk dat sommige partijen dat wel eens vergeten zijn. Want eigenlijk houdt het college nu in de gaten. En is nu afwachten de keuze die Enschede, Amsterdam en nog meer gemeentes hebben gemaakt. Hou die bij de rechter stand. Zo ja, dan gaat het college ermee aan de slag. Ik hoor verschillende partijen in de raad zeggen dat ze eigenlijk wat meer willen of wat meer verwachten. Sommige partijen hadden zelfs meteen aan de verkiezingen een motie aangekondigd. We gaan het meteen doen. Nou, ik heb die motie nog niet gezien tussendoor. Maar dan zeg ik tegen die andere partijen, we wachten nu of het staat bij de rechter. En als jullie willen dat het nu al ingevoerd wordt, zonder dat je weet dat het echt juridisch houdbaar is, dan moet je met een motie komen in de raad en dan gaan we daarover beslissen met elkaar. Maar het college wacht gewoon af tot de eerste rechtszaken in Amsterdam en Enschede zijn geweest. Krijgt de gemeente daar gelijk van de rechter, dan gaan we het hier in de kerk ook gelijk invoeren.
2: Ja, en dat kan best wel een poosje doorlopen richting de Raad van State desnoods. Want
0: maar het heeft geen. Het klinkt natuurlijk heel. Het is een beetje populistisch om te zeggen van, ja, we gaan het nu ook doen, terwijl je weet gewoon niet of het stand houdt. En tuurlijk, we willen als raad er allemaal mee aan de slag. Maar als je nou heel je APV gaat aanpassen op die fatbikes en je gaat erop handhaven.
2: Ja, maar er staat veel meer in natuurlijk.
0: Ja, neem het maar even specifiek op die fatbikes. Je gaat dat op dat vaststellen als gemeenteraad. En BOA gaat erop handhaven op een politieagent. En uiteindelijk gaat die persoon die boete heeft gehad aan de rechter, en die krijgt gelijk en de gemeente in de kerk niet. Ja, weet je, dat moet je als raad ook niet willen. Vindt het in ieder geval het CDA.
2: Oké, ja, dat kan.
4: Ja, tegelijkertijd, ik deel die mening enerzijds wel. Anderzijds doen we natuurlijk als gemeentes wel eens wat meer. Waarvan we niet helemaal zeker weten of dat het stand houdt.
3: Ja, zijn keuzes.
4: Maar gaan we het toch proberen omdat we het belangrijk genoeg vinden.
2: Ja, dat kan. Die keuze heb je altijd. Ik noem het. Het zou het voeren van eentjes kunnen zijn. Ik noem maar wat.
3: Het is niet van mij.
2: Nee, maar dit.
3: Maar ik vraag me even af, maar er komt misschien dat je er in de resort niet zoveel last van hebt. Is de overlast heel groot hier van fatbikes? Dat kan ook maken dat je dus niet alert in je of acuut in je APV opneemt, dat je dus even die afwachtende houding aan kan nemen.
0: Ja. Ik heb 2 weken geleden woordenwisseling gehad met een paar jongens op fatbike om Dirdenburgplein, omdat ze gewoon mijn zoontje van 4 bijna onver hebben gereden. Mm-hmm. En dan krijg je een paar scheldwoorden en een paar middelvingers naar je toe. Terwijl je dan als vader van 3 kinderen loop je over Dirdenburgplein. Ja, dan word je helemaal knettergek. Maar die rijden er ook constant overheen. De ondernemers hebben daar dingen geprobeerd.
3: Die rijden op de stoep, hè?
0: Rijden gewoon over de stoep heen. Dus en daar wil je gewoon nog beter altijd op.
4: Ik denk in de basis dat het probleem deels bij de fatbike vandaan komt, maar het is grotendeels gedrag.
2: Als je publiek wat erop zit.
3: Vandaar vraag ik me af van in hoeverre is het echt het fatbike probleem in Ridderkerk?
2: Ik denk dat het probleem niet die fatbike, die dingen zijn zwaar en die gaan hard. Uh-huh. Maar ik denk dat inderdaad het probleem zit aan die persoon die op dat ding zit.
3: Maar die gastjes die dan op Dillenburgplein op de stoep rijden met de fatbike, zouden dat met een elektrische step of een gewone fiets waarschijnlijk ook doen.
0: Ja. Juist.
3: Dus dan moet
0: je lossen niet alles meer op.
3: Die, nee, van die fatbike.
0: Dus nee, ja. Ik ben ook wel eens aangereden door een wat oudere ridderkerk op scootmobiel. Dus ja, die ga ik niet overal verbieden. Dus dat,
2: Nee, maar dat is wel belangrijk, denk ik, dat je als raad of als gemeente...
3: Nou, een beetje nuchter naar kijken.
2: Ja.
0: Maar dat bedoel ik ook van, je moet het niet populistisch aanvliegen. Ja. Het is heel populair om te zeggen, we gaan ermee aan de slag, we gaan het allemaal verbieden. Nou, sommige partijen hebben die motie komen aangekondigd. Maar ja, lekker leuk, populistisch. Maar je moet als raad gewoon goede keuzes maken die ook gewoon op wettelijke grondslag gebaseerd zijn.
3: En waar je, waar je de capaciteit voor hebt om te handhaven.
0: Ja,
2: ja, dat is de volgende natuurlijk. Want je kan wel van alles wel of niet willen. Maar...
4: Ja, ik denk als we daarna gaan kijken dat we dan misschien nog wel wat dingen uit de APV moeten schrappen. Want er zijn denk ik heel wat zaken waar
3: dat is ook zo.
4: Die we wel zien gebeuren. Ja, ja, ja. Maar waarvan we eigenlijk weten dat het... Ja.
3: Neemt de honden en de paardenpoep dan maar, hè?
2: Nou ja, dat is er één, maar ik noem
0: het... Jij wilt naar de eentjes toe. We gaan nu ook handhaven op het voeren van eentjes. Dus
2: dat is toevallig... Dat is, een hot item is een beetje misschien te sterk. Maar ja, wanneer mag je wel of niet...
3: Dieren voeren. Buiten.
2: Ja.
3: Ja, niet dus.
2: Ja.
3: Ongeveer. En de eentjes voeren, dat speelt natuurlijk weer veel meer echt in de stad, in de singles.
2: Ja, die hebben wij toch ook.
3: Maar het gedrag van mensen in de stad is anders dan het mensen in het dorp Ridderkerk.
2: Ja.
3: In die zin. En dat is, weet je, bij ons gaat er een zak met broodkruimels mee. Of brood, waar boterhammen die gooien bij de eentjes. En in de stad zie je gewoon dat mensen een heel brood neergooien. Ja. In de buurt van de eentjes. Als je het dan over de eentjes wil hebben. En die dan uiteindelijk door de ratten opgegeten wordt.
2: Daarop volgend is natuurlijk van, dan krijg je die dingen. Ik denk dat was wel een mooi sprekend voorbeeld. Als je je hond aan het trainen bent en de beest krijgt als beloning een versnapering. Ja,
3: dus al die uitzonderingen, daar wordt nu weer over nagedacht.
4: Ja, het is denk ik mooi dat er in de commissie daar al is aangegeven. Van, zeker met betrekking tot het vissen. Recreatief vissen, mensen die aan de voorkant wat lok voeren in het water gooien. Mag dat dan wel, mag dat dan niet? En waar ligt dan de grens? Ja. Nou, de APV werkt zo dat het college ook zelf nadere regels mag stellen naderhand.
2: Ja.
4: Dus we hebben als commissie en ook als raad een aantal dingen meegegeven die wij daarin belangrijk vinden. En als ik het zo gehoord heb, dan gaat het college daar ook echt wel mee aan de slag.
3: Ja. Ja.
2: Ik noem het een beetje als voorbeeld, maar dat zou bij wijze van spreken het vetbolletje kunnen zijn. Ook wat je ophangt in je tuin in de wind. Ja.
0: Weet je hoe je het kan samenvatten, denk ik?
3: Dat is lastiger nou weer, hè?
2: Ja.
3: Ja.
0: Hoe je het kan samenvatten, ik denk wat Kostja zegt, dat was Arjen Isperkamp van Leefbaar Ridderkerk. Die had haar fijn door van, wat we nu gaan vaststellen, daar hebben de sportvissen ook last van. Dat moeten we niet willen. Maar ik denk dat het liefst, er zitten 29 raadsleden in deze raad, die het liefst helemaal geen afspraak wil maken in APV over het wel of niet voeren van dieren. Want je schaamt je er bijna voor dat je moet gaan verbieden dat het oude omaatje met haar kleindochter even wat broodkruimels aan een eend, dat niet meer mag. Maar het probleem is gewoon, is dat die zijn niet de oorzaak van het kwaad. Mm-hmm. Maar er zijn gewoon bepaalde ridderkerkers die hun hele brood in de sloot, hoe zeg je dat netjes?
2: Gooien.
0: Deponeren.
2: En
0: die ene eten er twee op. En we hebben ook steeds meer last van ratten in Ridderkerk. Dat probleem wordt echt steeds groter. Daar moet je ook wat mee. Ja, en op een gegeven moment als je merkt dat het probleem groter wordt, dat er steeds meer ridderkerkers zijn die hele broden of wat meer, in de sloten gooien, moet je op een gegeven moment daar afspraken over gaan maken. En het is niet zo dat nu het vastgesteld is dat er gelijk een boa bij elke sloot gaat staan om te controleren. Alsjeblieft niet, want we hebben heel veel meer belangrijke dingen. Maar het is wel in de toekomst zo, als we bijvoorbeeld een boa ziet, bijvoorbeeld iemand, een ridderkerker die een heel brood in de sloot gooit, dan één keer een waarschuwing en de volgende keer in een boete. Maar het liefst, echt waar, er zitten 29 raadsleden die het liefst hier helemaal geen afspraken over willen maken. Alleen, je moet wel, En dan krijg je dus het lastige van, waar ligt dan de grens? En dat is er gewoon echt gewoon een realisme in de zin van, weet je, als jij je hond iets geeft, of je bijvoorbeeld bij de kinderboerderij, dat je daar de geitjes voert met het voer wat de kinderboerderij doet.
3: Ja.
0: Of de sportvissers, daar gaat absoluut niet op gehandhaafd worden, dat mag gewoon.
2: Ja, wat maar duidelijk is.
0: Ja.
2: Toch? Ja, het was een korte raadsvergadering uiteindelijk. Behalve dan een uur dingen, was eigenlijk zo klaar.
3: Alleen gediscussieerd over de APV.
2: Ja. Precies. Ja, maar er werden nog opvallende dingen te melden vanaf de afgelopen raadsvergadering. Ik hoorde de medespeech van Jury.
3: Ja. Van de Partij van de Arbeid.
2: Het was wel heel goed, vond ik, dat de burgemeester vooraf eenmalig duidelijk uitlegde wat is nou precies de bedoeling. Ja. Hoe werkt het nou? Dus kijk het nog eens een keertje terug, want dan kun je ook als belangstellende voor, daar hoeft maar voor één onderwerp te zijn.
3: Ja.
2: Omdat je een beetje weet hoe het... ja, hoe het werkt in zo'n vergadering. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een klein beetje onduidelijk is voor sommige mensen.
0: Het is ook een apart cultuurtje soms.
3: Ja, precies. Ja, apart cultuur. Ja. Toch een beetje apart jargon.
0: Je moet ook
3: proberen allemaal.
0: Spreken via de voorzitter, moet je ook gewoon weten.
3: Ja,
0: dus
2: dat gaat zeker nog een paar keer.
0: Ja, maar ook bij raadsleden die al meer dan 16 jaar in de raad zitten, dan gaat het nog wel eens fout.
3: Ja, klopt. Ja.
4: Ook in de Tweede Kamer gaat dat mis. Dus ja.
2: Natuurlijk.
4: Wat dat betreft.
2: Het is maar net naar hoe. Hoe dat de voorzitter van zo'n in dit geval de raad, daarmee dan weer omgaat. Ja. En dat gaat, over het algemeen gaat dat.
4: Kijk, je hebt als raad soepel. Ook niet voor niks een protocol of een reglement, zeg maar. Mm-hmm. Dat ook wel iedere keer weer verandering onderhevig is. Maar waarin gewoon heel duidelijk de afspraken gemaakt worden van hoe gaan we nou met elkaar om?
2: Mm-hmm.
4: Hoe discussiëren we met elkaar? Wat komt wanneer terug? En dat zorgt er ook tegelijk wel voor dat je het echt over de inhoud kan hebben en dat je niet tijdens een raadsvergadering over allerlei procedures moet gaan hebben of van soms misschien wel denkt dat mensen ongelijk behandeld worden of dat de een wat meer ruimte krijgt dan de ander. Dus ik denk dat het heel goed is dat die regels er zijn. Als raadslid weet je dat, maar er zijn natuurlijk zat mensen die niet weten hoe dat in elkaar zit.
3: Nou ja, we kijken in het presidium, lopen we altijd commissies en de raadsvergaderingen na. Bij het presidium zitten alle fractievoorzitters bij elkaar en de voorzitter van de raad, dus de burgemeester in dit geval. En dan loop je alle vergaderingen na, ook om te kijken van joh, als jij het gevoel hebt van ik kwam helemaal niet aan het woord en die ander wel, wat je net zegt, ongelijk, het is spreektijd en zo. Daar wordt ook altijd even over op gereflecteerd. Dat is wel de fractievoorzitter. Maar goed, dan kop je terug naar je fractie.
2: Uiteraard. Ja, want zo zit het denk ik. Ja, het ging op zichzelf best wel vlotjes en ordentelijk. Ja. Ondanks het feit dat er een aantal nieuwe mensen in de raad zijn.
0: Nee, maar heel veel mensen zijn nog niet aan het woord geweest.
3: Precies,
0: en tot de zomervakantie is het echt heel rustig. We hebben volgende raadsvergadering naast vragen. U is het eigenlijk alleen nog maar geld beschikbaar stellen voor de verdere ontwikkeling van Trelleborg op de agenda. En eigenlijk voor de rest is het ook niet zo heel spannend. Het is vooral wachten. Ja, dat is daarna nog. Maar het is ook beleidsarm op dit moment.
3: Brief.
0: Het is vooral,
4: dat zit in één raadsvergadering.
0: Ja, maar dat is vooral nog redelijk de beleidsarm.
3: De kaderbrief is natuurlijk heel beleidsarm.
0: We wachten vooral af naar 13 juli, naar het coalitieakkoord. Daar zitten, weet je, wij zijn drie partijen die niet in de coalitie zitten. Dus je kijkt met extra veel, of in de toekomstige coalitie. Mm-hmm. Je kijkt met extra veel interesse naar het coalitieakkoord. Welke keuzes daarop gemaakt worden. En er zullen echt wel goede keuzes in zitten. Maar ik verwacht ook een paar hele slechte keuzes voor in de kerk. En daar gaan we 13 juli het debat met elkaar over aan. Nou, en dan heb je de zomervakantie tussen. Dan kunnen zeker de nieuwe wethouders. Want er komen in ieder geval één nieuwe wethouder. Zal de inkomen zitten. Dus die kan zich goed voorbereiden. En het zal echt pas na de zomer echt weer gaan
2: beginnen. Losgaan.
0: Ja, dus dat.
4: En dan gaan we wel een. Als je naar de jaarstukken kijkt. En de tussenrapportage die nu tot ons is gekomen. Dan zal dat straks met de vaststelling van een begroting. En. Misschien nog wel een keer een begrotingswijziging. Dat zal ongetwijfeld zullen dat mooie debatten gaan opleveren. Dus,
2: ja, maar dat is nog weer.
4: Kijken we wel naar uit.
2: Dat is nog weer een stukje verder.
3: Ja, ja, ja.
2: Dus. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid vandaag. En. Heel veel wijsheid in de. Alvast in de komende raadsperiode. Ja. Ja, 4 jaar lang nuttige discussies gaan hebben over alles wat goed is voor ons als inwoners van Ridderkerk. Toch?
4: Zeker.
0: Zin in.
2: Ja, precies. Volgende raadsvergadering is.
3: Ja, september.
0: Nee.
3: Raad augustus ook?
0: Nee, maar 2 seconden. Dan even kijken naar mijn agenda. Volgens mij is.
4: 9 juli.
0: 9 juni. Juli.
3: Oh ja,
0: 9 juli. En 13 juli.
3: Ik zit na de zomer.
2: Ja, nee. 9 juli is de raad, de reguliere raad.
3: Ja.
2: Dan zeg maar. En als het allemaal goed gaat en doorgaat, de 13e. Het bekendmaken van het nieuwe coalitieakkoord.
3: Ja. Maar omdat je over de nieuwe plannen, nieuwe dingen hebt. Dat gaat eigenlijk pas natuurlijk na de zomer beginnen. Ja.
2: Precies. Dus het blijft nu nog even rustig. Maar jullie blijven op je post, hè?
4: Zeker.
2: Zo simpel is het.
0: Nou, rustig. We hebben al CDA genoeg gedaan. Afgelopen week kan je zien naar de artikel 41 vragen die we allemaal weer hebben ingediend. De bezoeken
3: rustig.
0: Die we... Dus we gaan vrolijk door.
2: Ja, precies. Dat is veel wijsheid erbij in elk geval voor jullie. U als luisteraar, dankjewel voor het luisteren naar dit uur. Steve, dankjewel voor de techniek. Wendy, dankjewel voor de eindredactie. En wij gaan zo meteen door met een uurtje grenzeloos weekend. Wat mij betreft een goed weekend en tot de volgende dag.

0: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: Lekker intro van het programma, hè? I still don't care. Lekker onverschillig allemaal. Nou, wij zijn niet onverschillig. We zijn een uur lang gezellig op de radio bij ons in de buurt. Dat betekent Rechtsteden, Alblasser, Baard. Ja, weet ik veel. Overal. Eiland IJsselmonde, een heel eind. Tot aan Gorinchem toe. Wat een gezelligheid, zeg. En weet je, het leuke is, ze zijn er allebei weer, hè, de meiden. Hé, hey, Floortje.
1: Hallo.
0: Nou, vertel maar, waar was je verleden week?
1: Ik was op een festival bij... Ik was op Wantijpop.
0: Dat weet je.
1: Ja.
0: Ja, dat had je verteld als je erin zou gaan.
1: Dat had ik al verteld. Ja, het was wel gezellig.
0: Was het leuk?
1: Het was heel leuk,
0: wat,
1: ja.
0: Wat was de mooiste act die je hebt gezien?
1: Nou, lastig weer. Douwe Bob was er, dat was de enige die ik kende. Dus dat was dan ook automatisch de leukste.
0: Nee, maar... meestal zijn de onbekende bandjes die nog beginnen zijn het leukste.
1: Ja, ik weet niet, ik heb echt niet zo naar de bandjes geluisterd. Ja,
0: natuurlijk
1: ik was echt heel veel andere dingen aan het doen. Dus
0: ja.
1: Ik heb niet zo op de bandjes gelet.
0: Oh, maar... Waar heb je het meest op gelet dan?
1: Ik heb gewoon heel veel met mensen gepraat eigenlijk. Ik heb meer gewoon gekletst.
0: Ja, maar het was gezellig.
1: Ja, het was wel gezellig.
0: Natuurlijk, ja, dames, het zit allemaal met de beppie, joh.
1: Ja.
0: Mere.
1: Ja,
0: zet even je ogen weer in ruststand en kijk niet zo boos naar mij. Hoe is het?
1: Gaat wel goed.
0: Wat heb je gedaan van de week?
2: Van de week was er het open podium bij ons op school. Mm-hmm. Dus dan gaan er eigenlijk allemaal zelfgemaakte acts worden opgevoerd. En het was echt een hele leuke editie.
0: Okay. Nou, misschien kunnen we het er straks nog even over hebben.
2: Vast wel.
0: Ik denk het ook wel. Wat hebben we nog meer? We gaan straks de boeken in. Want we hebben een gast, Annemieke Bongaerts. En die heeft een nieuw boek uitgebracht. En het gaat over een huis in een andere dimensie. En dat huis zit in hetzelfde huis opgesloten. En er gebeuren allemaal magische dingen. Spannend allemaal. Blijven luisteren dus. En we gaan nog met Mere praten trouwens. We proberen ook nog met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid contact te krijgen over dat drinkwater gebeuren. Maar die zijn niet heel erg snel van te reageren. Dus wat dat gaat worden, dat gaan we straks wel zien. Verder hebben we het leukste nieuws uit de buurt en natuurlijk de gezelligste muziek. Niet te vergeten dat onze David techniek doet vandaag. Het wordt een lekker uurtje, dus zet je radio wat harder en ga meezingen. MUZIEK

0: Aan de muziek ligt het niet, het zomerse gevoel, maar aan het weer moet je nog een paar dagen wachten. Het is nog geen weer om pootje te baaien aan Zandvoort, maar we kunnen al wel buiten spelen. Dus het begin van de zomer is er en daar doen we het dan ook mee. Op het boek Een Huis in een Huis, zo heet het boek niet trouwens per se, maar er komt een vervolg. Het gaat over iemand die erachter komt dat in het huis van haar opa een extra dimensie is. De magie die spatte daarna vanaf. En de schrijfster, Annemieke Wongaerts, die is in de studio om hierover te vertellen. Goedemiddag, Annemieke.
1: Goedemiddag.
0: Om te beginnen, wat denk je? Is in de ruimte waar jij hier nu bent ook een extra dimensie? Zouden we kunnen overstappen?
1: Nou, ik denk het niet, nee hoor.
0: Dat niet?
1: Nee.
0: Het zou toch wel leuk zijn?
1: Het zou leuk zijn, maar het zou een beetje klein zijn, toch?
0: Ja, oké. Okay, maar is dat een voorwaarde voor een magische ruimte?
1: Niet echt, nee. Maar als je er heel lang in moet leven, wel, denk ik.
0: Mm-hmm. We zijn alweer aangekomen bij deeltje 2.
1: Ja.
0: Dus dat is al bijzonder op zich natuurlijk. Hoe moeilijk is het als een niet-broodschrijver zijnde om dan een tweede boek uit te brengen?
1: Moeilijk. Tenminste, het uitbrengen is niet zo moeilijk. Zeker niet als je bij dezelfde uitgever blijft.
0: Mm-hmm.
1: Maar de verkoop wordt natuurlijk moeilijker.
0: Ja.
1: Want mensen grijpen eerder naar een bekende auteur dan naar een onbekende auteur.
0: En dat is je probleem ook met boekhandels om nu te promoten.
1: Inderdaad, ja.
0: Dus dat is lastig. Laten we even kijken bij deel 1. Ik zeg, het ging om een huis in een huis. Maar hoe begon dat verhaal nou ook alweer?
1: Jenny die vond in de bibliotheek van het landhuis van haar grootouders in Engeland vond ze een klein boekje en daar begint ze in te lezen. En als ze daarin gelezen heeft, denkt ze de bibliotheek uit te lopen. Maar dan komt ze dus in die andere dimensie terecht.
0: En daarna gebeurt er van alles.
1: En dan moet ze er weer uit zien te komen. En mm-hmm. ontdekt ze dus dat er magie bestaat.
0: Ja, want dat had ze natuurlijk helemaal niet geweten.
1: Nee, dat kon ze niet weten.
0: En daarna gebeurt er nog van alles en nog veel meer aan spannende zaken.
1: Inderdaad.
0: Tot aan de zwarte toverkunsten toe.
1: Ja, de zwarte magie komt er ook in voor. En daar moet ze op een gegeven moment ook tegen gaan strijden. En gelukkig wint ze dat natuurlijk, maar daar kunnen we niet te veel over vertellen.
0: Nee. Nou goed, dat was het vorige boek, dus dat mag nu wel, denk ik. Dan ben ik wel benieuwd nu deel 2 is. Het vorige boek is goed afgesloten, ze hebben alles overleefd. Ook al hebben ze dan tegen enge mensen moeten strijden.
1: Ja.
0: Wat gaat er nu allemaal gebeuren?
1: Het tweede boek heet ook weer Een Huis in een Huis. En nu heet het Jenny en de Magische Wezens.
0: Juist, en daar zit het verschil in, hè?
1: En daar zit het verschil in.
2: En wat voor magische wezens moet ik me dan allemaal indenken?
1: Er zijn de aardknobbels, dat zijn vieze, smerige, stinkende mannetjes. En de boomknoesten, die zijn in staat om zich aan te passen aan elke boomschors en elke struik. Zoals een beetje een chameleon en een inktvis dat kan. En die hebben ook de gave om bomen en struiken te genezen. En dan heb je nog luchtsnotters en mengelmoezen. En natuurlijk het wezen die iedereen wel kent in de magische verhalen, de draak.
2: Ja, en die staat ook op de voorkant.
1: Ja, dat klopt.
2: U vertelde over het eerste boek dat u daar eigenlijk helemaal niet blij mee was, de voorkant. Is deze wel geslaagd?
1: Deze voorkant vind ik wel erg leuk en ik denk dat deze ook meer aanspreekt bij kinderen.
2: Oké, okay. En wat voor leeftijd zou het kunnen zijn, dit boek?
1: Het eerste boek was van 9 tot 12 jaar en dit boek is vanaf 10 jaar. Dus het is ook heel erg leuk te lezen voor volwassenen. Die houden van fantasie en magie.
2: En wat gaat er allemaal gebeuren dan met de draken en de magische wezens?
1: Daar gaat van alles mee gebeuren. Maar daar kan ik natuurlijk niet te veel over vertellen. Dan moet je het boek echt gaan lezen.
0: Okay. Jawel. Je kan wel een stukje van de tipje van de sluier oplichten.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat kan best wel.
1: Oh. Ze vinden in ieder geval een drakenei.
0: Mm-hmm.
1: En als dat drakenei dan uitkomt, dan wordt het natuurlijk een beetje een probleem. En ze vinden natuurlijk de moeder draak. En in Burley Beacon, dat is een echt bestaand dorp in Engeland.
0: Mm-hmm.
1: Daar is dus de mythe dat daar ergens een draak begraven ligt. En dat verhaal heb ik dan opgepikt en verwerkt in mijn boek. Maar dan natuurlijk met fantasie.
0: Ja, is het zo dat je voor je boek ook inderdaad bestaande gebeurtenissen gebruikt en locaties?
1: Soms wel, ja. Inderdaad. En ze gaan ook naar de bibliotheek van Londen, de grote British Library.
0: Mm-hmm.
1: En bepaalde dingen moet je toch een beetje echt maken.
0: Zeker wel. Is het ook zo, je moet natuurlijk heel veel fantasie hebben en allerlei dingen uitzoeken.
1: Ja.
0: Je verzint van alles, magische wezens, draken. Zijn er dingen die je nu al verzint, of misschien zelfs benoemd, maar er nog niks mee doet, omdat je dat dan eventueel in een volgend boek pas gaat gebruiken?
1: Ja, dat is zo. Ik ben nu aan het onderzoeken waar er binnen Europa allemaal heksenplaatsen zijn. Of waar men in ieder geval verhalen over heeft en hebben. En ja, dat zoek ik op. En dan bekijk ik hoe dat er op Google uitziet om het een beetje echt te maken, zeg maar. En daar kunnen dan weer verhalen plaatsvinden.
2: Mm-hmm. Is Jenny klaar na dit tweede boek?
1: Nee, Jenny is niet klaar, denk ik. Maar we moeten eerst even afwachten hoe dit boek gaat lopen. En dan kunnen we altijd verder gaan denken aan een derde.
0: Duidelijk. Ik vind het heel spannend, vooral met al die magische wezens. En dan zeg ik van, ik vind het heel spannend. Ik ben natuurlijk een volwassene. Je begon met wat je net al zei, het boek is voor de jeugd. Is nou bij deel 1 eruit gekomen dat papa en mama het ook wel leuk vonden dat je het hebt opgeschoven?
1: Nou, er werd inderdaad veel positieve reactie kreeg ik van volwassenen. Die het boek ook heel erg leuk vonden. Dus toen heeft de uitgever 10 jaar en ouder van gemaakt. Dus ik zou zeggen tegen volwassenen die houden van magie en fantasie, lees het boek.
0: Ja, verdiep je in de avonturen van Jenny. Dat moet jij ook doen, Mere.
2: Ja, dat gaat goed komen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Mooi zo, dan gaan we dat regelen. Zeg, het belangrijkste is, we hadden al een beetje benoemd, niet iedere boekhandel legt het boek zomaar neer. Want dan leggen ze liever een bekende schrijver op die plek. Hoe ga je het boek nu verkopen en waar?
1: De 24e juni komt het echt uit. Mm-hmm. Dan heb ik mijn boekpresentatie in de bibliotheek van de Beverwaard. Ja. Om 2:30. En nu kan je bij de Boekscout, een uitgeverij, kan je een pre-order plaatsen. En dan kan je alvast bestellen.
0: Duidelijk. Nou, dan moesten we dat maar gaan doen. Boekscout, dat kunnen we allemaal vinden op de computer. Hè?
1: Zeker. Moet en als je dan intikt een huis in huis, dan kom je er vast wel.
0: Ja, ja. En als je dan deel 1 nog niet kon, bestel je ze allebei.
1: Dat kan ook. Maar in boek 2 staat op de laatste bladzijde, meen ik dat het is, een linkje met een QR-code. En dan kan je hem via die QR-code alsnog bestellen, deel 1.
0: Ja. Is het zo, tot slot nog eventjes, kan ik deel 2 gewoon spontaan beginnen te lezen? Of is het handig om eerst even toch deel 1 te doen?
1: Het is handig als je deel 1 eerst leest. Maar er worden wel veel linken gelegd naar deel 1. Dus om een beetje uit te leggen wat er dan in deel 1 gebeurd is.
0: We gaan hem bestellen bij de Boekscout en dan gaan we lezen. Ik ga je om te beginnen een bijzonder mooie boekpresentatie wensen.
1: Dank je wel.
0: Nog een paar nachtjes slapen, hè?
1: Ja, nog een paar nachtjes. Nog even volhouden.
0: Nog even volhouden.
1: Maar als die dadelijk helemaal is uitgekomen, dan kan je hem ook gewoon bestellen bij alle online boekwinkels. En bij je eigen boekwinkel.
0: Dus dan gaat het toch nog allemaal goed komen.
1: Wel ja.
0: Hopen dat hij flink verkocht wordt. En dan spreken we elkaar vast weer een keer voor deeltje 3.
1: Ja, en bedankt voor de uitnodiging.
0: Zeker wel. Annemieke Bongaerts. En het boek Een Huis in een Huis over Jenny is heel erg leuk om te lezen. Zegt deze niet jongere man meer inmiddels. En als die het zegt, dan is het zo. Lezen dus. Een grenzeloos weekend. En wij gaan de muziek weer in met Meteor. Het beste aan mij, dat ben jij. Zo is het.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De Natuur- en Vogelwacht Ablassewaard houdt op zaterdag 27 juni een open middag in het Streek Natuurcentrum in Papendrecht. Bezoekers kunnen kennis maken met de activiteiten van de vereniging via lezingen, demonstraties, workshops en informatiestands. Op het programma staan onder meer vogelringen, nestkastjes bouwen, een fotoworkshop en diverse kinderactiviteiten. Ook is er gelegenheid om een wandeling te maken door de Heemtuin en een boekenmarkt te bezoeken. De website Sliedrecht 24 meldt. Er komt geen gezamenlijk zwembad van Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam op de locatie De Blauwe Zoom. De grondeigenaar wil de grond niet verkopen en ziet geen mogelijkheden om mee te werken aan de plannen. Ook had de gemeenteraad van Hardingsveld-Giessendam de locatie eerder al afgewezen vanwege woningbouwplannen. Daarom stoppen beide gemeenten met verdere stappen voor deze plek. De aandacht gaat nu naar de twee overgebleven locaties, Zwijnskade en 't Oog.

0: Met nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel, langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking. Graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. In bibliotheek Aanzet in winkelcentrum Walburg kunnen inwoners terecht voor hulp bij financiële, sociale en digitale vragen. De sociaal medewerkers houden daar regelmatig spreekuur om mensen laagdrempelig ondersteuning te bieden. Bezoekers krijgen hulp bij zaken als DigiD, belastingzaken, financiële problemen of andere vragen rondom de overheid. Volgens de betrokkenen helpt de samenwerking om problemen vroegtijdig te signaleren en inwoners sneller naar de juiste ondersteuning te begeleiden. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: Bibliotheek Bonnes organiseert aanstaande woensdag opnieuw een workshop Smartphone Fotografie. Deelnemers leren hoe zij betere en creatievere foto's kunnen maken met hun eigen telefoon. Tijdens de workshop komen onderwerpen als belichting, compositie en scherptediepte aan bod. Evenals handige functies van de smartphonecamera. De bijeenkomst bestaat uit een theoretisch gedeelte in de bibliotheek en een korte wandeling door de wijk om direct in de praktijk te oefenen.
2: Weekblad De Brug schrijft over. De inschrijving voor Burendag 2026 in september is geopend. Burendag is bedoeld om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen en de onderlinge betrokkenheid in wijken te vergroten. Deelnemers kunnen via de website een Burendagpakket aanvragen met materiaal voor activiteiten en gezellig samen zijn. Met de jaarlijkse actie willen de organisatoren ontmoeting, verbondenheid en een sterkere sociale samenhang in buurten stimuleren.

0: Red Hot Chili Peppers bij Grenzeloos Weekend en Californication. Toestanden over drinkwater met de E. coli bacterie en de poepdingen. Allemaal eng verhaal. Het is een beetje misgegaan op het moment in Dordrecht. De politie moest eraan te pas komen omdat mensen water wilden halen wat er niet meer was inmiddels. De verhalen zijn te vinden bij de collega's van Dordrecht en Rijnmond. We konden niet zo gauw iemand voor 2 uur in de uitzending krijgen. Dus dat was jammer, anders had ze het persoonlijk even kunnen vertellen. Het is eigenlijk ook heel simpel, hè? Als je water gaat koken zelf, water is op zich wel bruikbaar, het moet 3 minuten doorkoken. Daarom kan je eigenlijk geen waterkoker gebruiken, want die slaat af als het water gaat koken. Als zodra het kookpunt bereikt is, dan moet je nog 1 minuutje of 3 minimaal doorkoken. Dus die bacterie dood kan het water gewoon gebruiken. Het is alleen natuurlijk een waterkoker die slaat steeds af. Dus je moet gewoon in een pan of een ouderwetse fluitketel en dan is het geregeld. Nou, bij deze gratis tip, doe er wat handigs mee en gebruik je gezonde verstand. En er is vast wel ergens familie net in een andere gemeente bij een ander waterstation waar je gewoon water kan halen. En dan hoef je allemaal geen ruzie over te maken. Zeg, leuk is, die meiden hier zo bij ons, hè, ze zijn we best wel trots op. Die doen van alles en nog wat hier voor de radio, maar ze zitten ook nog gewoon op school. Mirre bijvoorbeeld doet een opleiding, gecombineerd ook met dans en theater, toch Mirre?
1: Dat klopt.
0: En dat is buitenschooltijd nog eens een keertje.
1: Ook nog, ja.
0: Alsof het allemaal niet genoeg is. Waar komt jouw liefde voor dansen vandaan?
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb vroeger toen ik op sport mocht, eigenlijk verschillende proeflessen gedaan en een dansschool gekozen en daar eigenlijk altijd gebleven.
0: Ja, nou heb ik toevallig jouw moeder een keertje ontmoet en die heeft een filmpje van jou laten zien. Dat is een klein wichtje en die stond vrolijk te dansen en te doen alsof je gewoon al 17 jaar was op dat moment.
1: Ja, dat was dan waarschijnlijk dat ik K3 of Nijntje aan het zingen was.
0: Ja, er was geen geluid bij, dus dat weet ik niet.
1: Oh, oké. Nou, waarschijnlijk was het zoiets. Dat deed ik vroeger heel vaak, ja.
0: Maar dat zat er gewoon al in, die beweging.
1: Ja, klopt.
0: Dus jij bent gewoon eigenlijk geboren artiest?
1: Ja, nou ja, in ieder geval iemand die heel erg houdt van dansen.
0: Ja. Wat vind jij nou leuk aan dansen dan? Ik ben een ontzettend stijve hark. Ik kan geen voet naast de andere zetten of ik val om. Jij doet dat gewoon. Waar komt het vandaan?
1: Het is gewoon heel vrij en dat is heel erg fijn. Vooral als je bijvoorbeeld, ik vind het zelf heel leuk om te improviseren. Mm-hmm. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat je doet, want alles is goed. En ja, ik weet niet, dat is heerlijk.
0: Ja, ik heb een voorstelling van jou gezien, want ik moest natuurlijk weten waar het over ging allemaal.
1: Ja.
0: Dat zat natuurlijk wel binnen de lijntjes.
1: Ja.
0: Dan mocht je niet zomaar een beetje freeplayen.
1: Nee, de uiteindelijke voorstelling niet. Maar het was een heel maakproces. Dus heel veel van de danspassen en frases die erin zaten zijn zelf gemaakt.
0: Ja. Is het dan ook zo dat je van tevoren best wel inbreng hebt in hoe dat eruit gaat zien?
1: Ja, bij dit proces dat we hebben gehad wel. Er zijn sommige leraren of processen dat je wat meer vastzit aan wat je moet doen. Mm-hmm. Maar wij hadden gelukkig de vrijheid om eigenlijk heel veel zelf te maken.
0: Ja. Nooit is wat gebroken per ongeluk?
1: Nee.
0: Nou, wat ik zeg, ja, ik zou gewoon 2 benen breken gelijk. En dat zou helemaal verkeerd aflopen.
1: Nee, in dat opzicht niet.
0: Nee. Nou, altijd prettig. Ja. Wil je ermee doorgaan? Wat ga je doen als je groot bent, zeg maar?
1: Nou, als ik groot ben. Nee, ik denk niet dat ik het professionele dans inga. Huh? En nu op de middelbare school is het eigenlijk, ben ik gewoon heel erg blij dat ik het nog soort van ernaast heb. En dan ook nog theater kan doen. Maar niet voor als baan.
0: Nee.
1: Nee.
0: Oké, nou, dat is jammer voor je liefde van je. Dat valt dan toch wel weer tegen.
1: Ja, maar ja, ik zit nog steeds bij die dansschool buitenschool, hè. Dus dat komt ook wel goed.
0: Ja. Je doet natuurlijk danstheater.
1: Ja.
0: Wat is dan het dansen? Dat is één ding. Theater is weer heel wat anders.
1: Ja, eigenlijk is theater gewoon in de context van danstheater het spel en het acteren.
0: En wat is dan leuk?
1: Op school is het acteren leuker.
0: Oh echt?
1: Ja.
0: Nou, die had ik niet zien aankomen. En wat maakt dat leuker dan dansen?
1: Omdat je daar misschien nog net iets meer jezelf niet kan zijn. Soort van. En dat is altijd wel heel erg leuk om mee te spelen van, oké, hoe ver durf ik te gaan? Want ik ben soort van toch eigenlijk niet zelf.
0: Nee. Heb je een beetje wat aan je ervaringen hier bij de radio?
1: Ja. Vlotte babbel helpt wel heel erg.
0: Ja? Vertel eens.
1: Nou, soms moet je gewoon tekst neerpennen of willen ze dat je iets presenteert of snel even iets pitcht. En het helpt wel dat je hier dan goed leert te praten en snel denken.
0: Ja, ja, ja, zeker. Heel assertief moet je zijn.
1: Ja.
0: En dat lukt jou volgens mij wel, hè?
1: Ja.
0: Je hebt altijd wel je mondje bij je.
1: Ja, dat klopt.
0: Ben je zo ook geboren?
1: Ja.
0: Helemaal duidelijk. Mooi hoor. Hey, we gaan er later nog eens een keer verder over praten natuurlijk hoe dat gaat. Want je opleiding is nog niet klaar. Hoe lang moet je nog?
1: Ik zit nu in het vierde jaar. Dus volgend jaar nog en dan doe ik eindexamen.
0: Oh ja, en ook nog gaat het wat worden? Want je moet ook nog gewoon school doen.
1: Ja, jawel, ja.
0: Engels, wiskunde, weet ik veel.
1: Ja, nee, dat komt allemaal wel goed hoor.
0: Ja, ja, ja. We maken ons zorgen af en toe om je.
1: Maar dat hoeft niet.
0: Dat hoeft niet.
1: Nee, nou, dat komt goed.
0: Dat is fijn om te horen. En daarna dan ga je wel iets verder doen, maar dan is de dans voorbij. Op school dan?
1: Ja, op school wel, ja. Ja, maar ja.
0: Eigenlijk best jammer.
1: Ja, dat is het ook wel. Want het is heel gek om te bedenken dat daarna een soort van wegvalt wat je 5 jaar lang gedaan hebt op de middelbare school.
0: Mm-hmm.
1: Maar aan de andere kant ook goed om soms iets nieuws te doen.
0: Dus ja. Ik ben benieuwd. Heel spannend. Maar je blijft wel bij Grenzeloos Weekend.
1: Zeker.
0: Ja, ja, want we willen je niet kwijt. Jou ook nieuwe Floortje. Je zit er nou wel bij, maar vorige keer gaan we jou aan de tand voelen. Maak je wel geen zorgen. Dat komt best goed. Hé, hey, dames. Ja, ik zeg het, wij zijn trots op jullie. Dat jullie scholier zo'n mooie stappen zetten. En ga er lekker mee door.
1: Dankjewel.
0: Oké, dan gaan wij een lekker gezellig plaatje draaien nog, want dat kan nog net eventjes. Ik krijg het niet uitgesproken hoe die plaat heet, maar neem van me aan dat dit een lekker moppie muziek is die je mee kan zingen, al heb je geen idee wat je zingt.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Winkelhart Ridderkerk staat vanmiddag in het teken van Ridderkerk op stelten. Verschillende groepen steltlopers lopen door het centrum en zorgen voor een kleurrijk straattheater. Het evenement staat dit jaar in het teken van het WK voetbal en de Nederlandse kleuren. De steltlopers worden begeleid door muziek en maken onderweg op diverse plekken in het winkelcentrum een tussenstop.
2: Zo is het nu maar net. We kunnen nog heen gaan om te kijken. Ik heb er even contact over gehad hoe dat zit met dat steltlopen. Ze houden afstand, dus je hoeft niet voorzichtig te zijn. En we lopen elkaar niet omver en ze gaan allemaal leuke dingen doen. Bijzonder om naar het centrum van Ridderkerk te gaan als je dat wil meemaken. Zit je zo door die top 40 te bladeren en staat al wekenlang een plaat in die al zo ontzettend oud is. Ik denk, weet je wat, we draaien er gewoon een heel klein stukje van. Dit is Michael Jackson en Billie Jean.

0: Billie Jean van Michael Jackson. Een hele oude kraken, maar met heel veel liefde nog eventjes terug laten horen dan. Met dank aan de top 40. En er zit heel verhaal, want daar hebben we helemaal geen tijd voor, joh. We moeten nog een plaat draaien straks. Het is bijna nieuws. De mannen van de sport, die staan je te trappelen. Allemaal druk, druk, druk. Even vooruitkijken nog, hoor. Want er komt weer een week aan. Een week waarin het weer gaat verbeteren. En misschien ons humeur dan ook wel. Floortje, heb je nog een leuke week te goed?
1: Nou, een beetje een drukke week, want ik moet een film maken voor geschiedenis.
0: Dat meen je niet, joh.
1: Waarin ik George Washington ben.
0: Dus, je lijkt ook.
1: Ja,
0: ik zou een baard opplakken, maar voor de rest gaat het goed.
1: Een hele goede rol voor mij, dus dat is wat ik ga doen.
0: Oh, hartstikke leuk. Volgende week ga je vertellen.
1: Ja, dat is goed.
0: Mooi zo. Ja, joh. Oh, Merië ligt haast onder de tafel.
2: Ik vind het echt een heel leuk idee. Ja.
0: Wat?
2: Ik vind het echt heel slim.
0: Waarom?
2: Ja, een video waarin je George Washington bent. Ja. Dat is toch gegarandeerd een hoog cijfer?
0: Tuurlijk is dat een hoog cijfer. Ja, maar ze is niet gek.
1: Nee, daarom doe ik het.
2: Ja, precies. Nee, maar dat is toch gewoon gegarandeerd een hoog cijfer. Dat is echt een goed plan.
0: Ik hoop het. Ja. Wat ga je doen van de week?
2: Ik ga naar een verjaardag van een vriendin.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: Taart eten.
2: Ja.
0: Je wordt nog eens een keertje zo dik, joh. Je moet een beetje aan je lijn doen.
2: Oké, en bedankt.
0: En gezonde hapjes
2: heel
0: eten.
2: Heel lief.
0: Ja. Dat weet je bij mij, hè?
2: Ja.
0: Altijd de liefste woordjes. Maar het is altijd goed bedoeld, moet je maar denken.
2: Oké. Okay.
0: Zeg, zullen we afscheid gaan nemen? Want het is hoog tijd.
2: Oké. Okay.
0: We gaan alle zenders weer van elkaar afkoppelen. Dat betekent dat Grenzeloos Weekend een week lang uit de lucht is. Behalve Sliedrecht. Want bij Merwe kunnen we maandagmiddag vanaf 4 uur nog eens een keertje luisteren. Mm-hmm. Dat is nog eens
2: leuk. Je moet wel eerst David bedanken.
0: Waarom?
2: Omdat hij heel goed de techniek gedaan heeft.
0: Oh ja, David, onze technicus. Je zou bijna vergeten. David, leuk dat je er weer een keer bij was. Een tijdje geleden. Maar kom volgende week nog eens een keer of zo. Lijkt me leuk. Mooi, dan gaan wij eruit met Robbe Herzen. Muziek uit Limburg. En bestel maar tot aan het nieuws. Dus we gaan jullie een grenzeloos weekend wensen thuis. En op naar het mooie weer. Volgende week, als we elkaar spreken bij dezelfde luidsprekers, dan zeggen we: het is mooi warm weer. Fijn weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brienoordbrug 10 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum 6 kilometer file met 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met 5 voertuigen. Ze zijn aan het bergen. Daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een heel goede middag. Het is zaterdag en dat betekent 13 juli. En dat betekent ook de laatste reguliere sportuitzending van het jaar. Volgende week zijn we er nog een keertje. Dan zijn we er om 2 tot 5 met een terugblik op het seizoen. Maar vandaag gewoon een reguliere uitzending. En die doen we samen met Herman Koning Techniek, Gerda Veerman de Lijn Techniek en de eindredactie onder andere van Selwyn Frenze. Ik ben Hans Muns en de muziekkeus is van Michiel. Want het is allemaal een BK-muziek enzovoort. En wat gaan we doen vandaag? We gaan eens kijken bij Poseidon. En die bestaat 70 jaar. We gaan eens sfeerproeven bij Spirit Hardingsveld. Theo Leno zit voor ons bij RVVA langs de lijn. We gaan kijken bij Slikkerveer. Daar is Arjan Tjong. En die gaat kijken bij Nieuwe Kerk tegen Heinen Oort. We gaan met Martijn Gorter praten over het seizoen van KCR. En we hebben Arno Seltenrich. En dan hebben we een nabeschouwing van de Worstenaar tegen de Rowdies. En een voorbeschouwing op de House tegen de Rowdies van morgenmiddag. En dat doen we allemaal in een Riddersportshow vandaag bij RTV Ridderkerk tussen 2 en 5 uur.

0: Ik wil dat ons land juicht.
1: Ja, morgenavond om 10 uur. Nederland tegen Japan. En Guus Meeuwis hoopt dat ons land gaat juichen. En dat hopen wij ook uiteraard. Bij Slikkerveer en bij RVVA zijn vandaag beslissingswedstrijden. We gaan eens kijken bij Theo Leenheer. Want Theo zit bij Spieren tegen Hardingsveld op het veld van RVVA. En we gaan de sfeer proeven bij Theo. Theo, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Hans, goedemiddag luisteraars. Inderdaad, hier vanaf een inmiddels al sfeerrijk sportpark aan de Sportlaan. De wedstrijd Spirit tegen Hardingsveld.
1: Ja, en dat is een wedstrijd die gaat om, om een plaatsje in de tweede klasse.
2: Ja, dat klopt. Het zijn twee ploegen uit de derde klasse H. Geen onbekende ploegen, want ze hebben natuurlijk in de afdeling gezeten met Slikkerveer en met Rijsoord. Dus wat dat er gaat, een tweetal teams die tweede en derde zijn geëindigd. Hardingsveld is derde geworden, winnaar van de eerste periode. En Spirit is als tweede geworden en die wonnen de derde periode. Ze hebben beide dus al de wedstrijden in de nacompetitie gespeeld. Spirit heeft er maar één hoeven spelen, omdat die het hoogst genoteerde ploeg was. En die won vorige week thuis van FC Axon uit Zeeuws-Vlaanderen met 5-0. En Hardingsveld heeft twee wedstrijden mogen spelen in Zeeland. Die zijn eerst naar Zierikzee geweest en die wonnen daar met 1-2 van MZC 11. En vorige week mochten ze naar Middelburg om daar tegen Zeelandia Middelburg te spelen. En daar wonnen ze ook met 0-5. Dus wat dat gaat, twee overtuigende overwinningen vorige week voor beide ploegen. Voor de twee ploegen die elkaar het leven ook zuur hebben gemaakt in die derde klasse H. En vanmiddag dus gaan strijden om één plaats in de tweede klasse voor het komende seizoen. Dus dat gaat een hele mooie pot.
1: Ja, dus ik denk dat wij zeggen, dat staat garant voor spektakel waarschijnlijk.
2: Dat zou je dan inderdaad denken, ja. Dus dat, moeten we gaan zien. Maar het is inmiddels gezellig druk aan het worden. De tribune loopt langzaam vol. Ik zie langs de lijn al de nodige mensen staan. Dus wat dan gaat een levendige wedstrijd verwacht ik hier vanmiddag op het sportpark. Dus voor in de kerk. Ook denk ik, twee beslissingswedstrijden. Eentje bij Slikkerveer, eentje bij RVVA nu vanmiddag. Dus dat is een stukje PR voor Sportminded Ridderkerk.
1: Dat klopt inderdaad. En dat op 500 meter afstand van elkaar, hè?
2: Ook dat nog eens een keer. Dat is al het parkeerterrein wel te merken, want dat is inmiddels overvol volgens mij. Dus dat was het voor 1 uur al en dat zal niet anders zijn, denk ik. Maar
1: En dat betekent het slot van het seizoen voor de voetballerij, denk ik. Ja. En dan gaan we ze opmaken voor een nieuw seizoen. Even terug naar RVVA. Volgend seizoen, is de ploeg helemaal rond, Theo?
2: Zover ik begrepen heb, zijn ze zo goed als helemaal rond. Ja, dat moet ook haast wel, want een maandagavond om 23:59 sluit de termijn voor overschrijvingen. Dus wat dat gaat, als er nu nog spelers gehaald moeten gaan worden, ja, dan wordt het wel allemaal last minute. Maar ja, je weet het niet. RVVA is ook geconfronteerd met last minute toch een aantal spelers die na het einde van het seizoen toch zeiden van toch nog weer weg te gaan. Dus ja, daar moet dan toch weer opnieuw voor ingepast worden. Maar ja, we gaan het allemaal zien. Het is nog 2 dagjes wachten en dan zal ook dat duidelijk worden. En dan zal er een selectie moeten staan die volgend jaar weer in de eerste klas hopelijk toch weer goede ogen gaat gooien. Laat het zo stellen.
1: Weet je ook al wanneer het seizoen begint voor RVVA?
2: Dat zal de tweede helft van augustus, eind augustus denk ik, zijn met de bekerpoolwedstrijden. En dan meen ik dat de derde zaterdag van september de competitie zou moeten starten. Maar ik heb de datums niet zo keihard in mijn hoofd zitten, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat zal niet anders zijn als bij Rijsoord, Bonnes en Slikkerveer, schat ik in.
1: Theo, mag ik je dan een heel prettige middag wensen. Een mooie wedstrijd. En laten we hopen dat het een spektakel wordt. En dat we je volgend seizoen ook weer aan de speaker mogen verwachten. Of misschien nog wel volgende week, zelfs in de laatste uitzending.
2: Ja, wie weet gaan we daar in ieder geval kijken of dan we daar tijd voor kunnen inruimen. En daar gaan we gewoon aan werken. Dus, staat in ieder geval in mijn agenda, dus dat moet gaan lukken.
1: Dankjewel. Theo Leenheer zit voor ons bij RVVA bij de wedstrijd Spieren tegen Hardingsveld. Theo, bedankt.

Voor wie het heeft gemist, vannacht heeft een sprankelend VS Paraguay gevloerd. De Verenigde Staten zijn uitstekend aan het WK begonnen in eigen land. En de Amerikanen maakten in het door Macaulay geleide duel in Los Angeles een frisse indruk en klopte Paraguay met 4-1. Paraguay bij zijn laatste WK-optreden in 2010 verrassend kwartfinalist, kreeg nog het eerste kansje, maar werd daarna snel teruggedrongen. Al na 7 minuten was het 1-0 toen Bobadilla de bal in eigen doel werkte en na een pas van McKenzie. De Amerikanen combineerden erop los en elke verloren bal werd razendsnel weer heroverd. Balogun schoof nadat Pulic zijn rechter tegenstander weer eens had afgetroefd de 2-0 binnen en nog voor de rust maakte Monaco spits ook de 3-1. En dan dit doelpunt kwam trouwens volledig op zijn eigen konto. Eerst schudde hij 2 man af en daarna plaatste hij de bal fraai in de bovenhoek. Ook Richard rook met 2 kopballen tussendoor aan het succes. De VS, dat er op de vorige WK uitvloog tegen Oranje, achtste finale toen, was ook naar rust dominant. Maar het publiek werd nu wat minder verwend. Paraguay kwam er iets vaker uit en door de vrijstaande Mauricio werd het zowaar 3-1. Van enige spanning werd echter al lang geen sprake meer. En nadat onze andere Peppi, u weet wel van PSV en zijn ploeggenoot Dest, had afgelost, werd het zelfs 4-1. Zette Reina met de buitenkant voet in de verre hoek de kers op de taart. Een prachtige overwinning voor VS.

0: Allemaal WK-liedjes en allemaal prachtig verzameld door Michel Heuft. En Michel, bedankt daarvoor. En daarvoor hadden we zelfs Die Die van Shakira en Burna Boy. En dit is Knaan met Waving Flag. We gaan weer eens sfeer proeven. En dat gaan we doen bij Slikkerveer op het Reijerpark. Want daar wordt gespeeld vanmiddag Nieuwekerk tegen Heinenoord. En dat is de wedstrijd om handhaving in de eerste klas. En daarvoor hebben we aan de lijn Arjan Tjong. Arjan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Hans. Goedemiddag luisteraars. Ja, inderdaad. De beslissingswedstrijd voor handhaving in die eerste klas vindt hier plaats. Zometeen om 14:30 de aftrap voor die wedstrijd tussen Nieuwekerk en Heinenoord. Twee ploegen die, we zagen het in de voorbeschouwing al eventjes, 2 jaar geleden nog speelden tegen Slikkerveer. Toen in de tweede klas, allebei al een paar jaartjes natuurlijk een stapje hogerop gemaakt. Maar ja, één van de twee gaat afdalen weer terug naar die tweede klas na vandaag. Belangrijke pot dus voor beide ploegen. Wat valt erover te vertellen? Eigenlijk dat allebei die ploegen, Nieuwekerk en Heinenoord, het in de competitie zelf eigenlijk aan zichzelf te wijten hebben dat ze vandaag hier op het veld moeten aantreden. Want ze hadden in de afgelopen wedstrijden natuurlijk in het slot van die competitie zichzelf allemaal veilig kunnen spelen. Maar hebben dat nagelaten. En vandaar dat ze nu hier op herhaling moeten. Een wedstrijd die onder leiding staat van scheidsrechter Giovanni Jagan uit Den Haag. Met nog twee assistent-scheidsrechters, neutraal trio, Kewan Rombout en Merel Snoei. Beide assistent-scheidsrechters zijn ook het hele seizoen assistent-scheidsrechter. Dus dat is dan denk ik wel een voordeel voor het arbitrale trio, dat ze gewend zijn om ook op die plek te lopen gedurende het hele seizoen.
0: Ja.
1: Verder dan in de opstellingen. Ik zal ze niet helemaal meegeven, maar we zien bijvoorbeeld bij Heinenoord nog wel wat gezichten uit het Ridderkerkse daar rondlopen. Bijvoorbeeld Sancho Dietrich, die jarenlang bij RVVA speelde, die staat daar in de basis. Ook Louis Balde, ook vorig seizoen dacht ik nog bij RVVA actief. Op zich zitten daar wel wat spelers, ook op de bank. Bijvoorbeeld Tim Elkhuizen, oud-doelman van RVVA, die een link hebben met de Ridderkerk. Dus dat komt helemaal goed. Maar we gaan zien zometeen waar dit spektakel hier toe zal gaan leiden. Publiek, daar mogen er best nog wel wat meer van komen. Maar ik heb gehoord dat er aardig wat bussen al voor de poort staan. Dus er komen echt nog wel wat supporters bij. Maar we gaan ongetwijfeld hier een hele mooie voetbalmiddag krijgen. En Slikkerveer als vereniging is er helemaal klaar voor. We hebben een aparte patatkraam hier voor ons staan. Alle loketten zijn open, alle tappen zijn open. Dus laat het mooie weer en een mooi voetbalfeest maar komen.
0: Ja, mooi verhaal Arjan. Gelijk even een vraag over Slikkerveer als het mag. Is Slikkerveer klaar voor het nieuwe seizoen?
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Qua spelers, qua training, trainers en je bent compleet. Hè? Het overschrijvingsseizoen is bijna afgesloten, dus helemaal compleet.
1: Precies. Ja, nee, dat klopt Hans. Wij zijn er klaar voor het nieuwe seizoen. En 15 juni is de deadline waarop spelers nog kunnen wisselen van vereniging. En daarna zullen we het zo spoedig mogelijk kenbaar maken. Hoe en wat betreft de verwijzigingen in de komende selectie.
0: Ja, en wanneer gaan de eerste trainingen plaatsvinden van de club?
1: 29 juli uit mijn hoofd is, dacht ik, de eerste datum dat de mannen weer bij elkaar gaan komen.
0: Ja, en dan
1: wordt vroeg gestart.
0: En dan wordt toegewerkt dan naar het Ridderkerktoernooi.
1: Zeker, want ook dat vindt weer vroeg plaats dit jaar. Dus zeker.
0: Oké, ik wou zeggen een heel fijne middag daar zo op het sportpark. Laat me hopen dat het een prachtige wedstrijd wordt. Nieuwekerk tegen Heinenoord. Een spektakelwedstrijd. En mocht je willen kijken, je bent denk ik van harte welkom op het sportpark van Slikkerveer in het Reijerpark.
1: Zeker Hans, want voor de neutrale toeschouwer, entree is gratis. Dus iedereen is welkom.
0: Alsjeblieft. Dankjewel Arjan Tjong in Slikkerveer. Sport.

0: Live is Live van Opus en dat is weer uit 2008. En dat allemaal weer in de titelstrijd rond het WK. Feest was het bij KCR afgelopen week en dan hebben we het over de titel die gehaald is. En Martijn Gorter. Martijn, een heel goede middag. Je kan ons van alles vertellen over, over het seizoen bij KCR, hè?
1: Ja, dat, laten we dat maar doen inderdaad. Je zal het horen, ik sta weer op een sportpark.
0: Ja, ik hoor het.
1: In dit geval... bij onze voorheen onze buren, tegenwoordig onze overburen van RVVA.
0: Ah, maar, je staat daar bij die wedstrijd. Oh, oké.
1: Beslissingswedstrijd en een volle bak. Want natuurlijk zowel bij Slikkeveer een beslissingswedstrijd tegen degradatie. Als hier op het sportpark een promotiewedstrijd. Volgens mij tussen twee ploegen die bij Slikkeveer in de pool zaten.
0: Dus ja.
1: Voor,

0: En ook met de promotie van het tweede team, die echt wel moesten promoveren in de klasse waarin zij nu spelen. En de promotie van het derde, die even hoog spelen als ons tweede, die allebei naar de reserve eerste klas gaan, is dat wel een... ja, was een mooie afsluiting van in ieder geval het korfballende gedeelte van het seizoen.
1: Ja. Gelijk een andere vraag over het volseizoen. Hè? We gaan gelijk door. Zijn jullie er klaar voor? Is jullie selectie compleet, training compleet? En wanneer ga je starten met de eerste trainingen?
0: Die eerste trainingen gaan we voorlopig echt nog niet aan denken. Normaal dan wordt er nog altijd even doorgetraind in... terwijl ik nu een van de echte slikkerweermensen een hand geef, Ronald Capelle. Wordt er doorgetraind na de laatste training, maar de selectie heeft gezegd van joh, en de trainers ook, het is mooi geweest, we gaan echt even rust nemen. En we gaan half augustus waarschijnlijk beginnen, volgens mij 11, 12, 13 augustus die kant op. Rustig aan alles oppakken voor een nieuw veldseizoen waarin wij eigenlijk op volle sterkte aan gaan treden. Alleen één speler uit de tweede hangt zijn schoenen aan de wil van Kai de Waal. En dat mag... je zal hem misschien in de studio horen, maar hier is ook.
1: Ja.
0: De ploeg betreedt hier in ieder geval het veld.
1: En het vuurwerk dat barst al hevig uit los, hoor ik. Hey, Martijn, we kunnen hier niet meer verstaan. Ik denk dat we even een plaatje gaan draaien. We komen zo even bij je terug.
0: Ja, volgens mij zijn we...

0: En we gaan weer terug naar Martijn. Martijn, is het vuurwerk voorbij?
1: Voor wat betreft het natuurkundige gedeelte met vuur en dergelijke wel. Laten we hopen dat het hier op het veld straks nog even doorgezet wordt. Even terug naar KCR, want daar belden we natuurlijk voor.
0: Ja.
1: Het selectie blijft voor de rest intact. En ja, met de mensen die we nu hebben, nog een verhoudingsgewijs echt jonge groep, is dat heel fijn. Ook in de wetenschappen dat na 3 jaar spelen bij Detos ook Sabine Vlasblom terug gaat keren. En dat houdt dan in dat met de overkomst van haar haar jongste zusje Ilse, dat er dan 4, en dan heb je weer de korfbalsport, de familiesport, dat er 4 leden van het gezin Vlasblom volgend jaar het deel uitmaken van onze selectie. En ja, daar hebben we ook nog meer spelers uit de jeugd die overkomen.
0: Dat betekent wel dat er een flinke selectie gaat plaatsvinden, wie het eerste en wie het tweede komt.
1: Ja. En wat dat er gaat, is het ook heel fijn dat het derde ook de promotie heeft gepakt. Zodat de spelers die dan niet in aanmerking komen voor het tweede, ook niet in een put vallen. En we hadden daar in het verleden, hadden we daar nog, laat ik het zo zeggen, vriendenteams tussen zitten. Maar dan wel vrienden van een dermate niveau die eigenlijk gewoon niet meer zouden misstaan in ons eerste of tweede. Dan hebben we het echt over oudspelers zoals Mark van der Schelling en Raymond de Vos, die echt wel monumentaal zijn geweest voor de geschiedenis van KCR. Ja, en die ploegen die schuiven nu iets naar beneden, zodat we een echt ook wel jong derde hebben, waarin als je eens afvallen van de tweede bent, speel je in de derde nog op even hoog niveau tegen dezelfde kaliber spelers. En dat is voor die afvallers wel heel erg belangrijk.

0: Ja, dat is ook een breedte waar we naartoe moeten met deze ploegen, met een vereniging van ons kaliber.
1: Ja, nou dat is heel mooi om te horen, Martijn.
0: Ja.
1: Nog eventjes de naam van de speler die zijn schoenen in de wil gehangt.
0: Ja, sorry, dat was Kai de Waal. En dat is geen speler die veel voor het eerst betekend heeft. Wel heel veel voor de selectie en heel veel voor de club. En die kreeg vorige week dan ook een schitterend afscheid na 14 jaar selectie.
1: Kijk, dat bedoel ik. Dat is heel mooi gedaan. KCR, het seizoen zit erop. En KCR gaat kijken naar het volgende seizoen. Martijn Gorter, bedankt in ieder geval tot zover alvast voor een nabeschouwing over het KCR seizoen. En wellicht spreken we je nog volgende week in de laatste afsluitende uitzending van de Ridder Sportshow. En wellicht zien we je in de studio hier of anders aan de telefoon. Dankjewel, Martijn Gorter.

Het is weer WK-tijd en dan gaan we eens even kijken naar wat er al gespeeld is en wat er nog gespeeld gaat worden. Dat is heel veel. We kijken even naar groep A. Daar is gespeeld donderdag Mexico tegen Zuid-Afrika 2-0. En we hadden gisteren Zuid-Korea tegen Tsjechië 2-1. En dat betekent in de stand dat zowel Mexico als Zuid-Korea allebei 3 punten hebben uit 1 wedstrijd. En Tsjechië en Zuid-Afrika die zijn hebben nog niet gespeeld. De volgende wedstrijden in deze pool zijn donderdag Tsjechië tegen Mexico. De nummers 1-2, zoals gezegd. En we hebben donderdag ook de wedstrijd Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Kijken we even naar de stand in groep B. Daar is 1 wedstrijd gespeeld. Canada tegen Bosnië-Herzegovina. 1-1. Donderdag vanavond trouwens. Om 9 uur is het Qatar tegen Zwitserland. En op donderdag hebben we dan Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. En vrijdag Canada tegen Qatar. Kijken we naar groep C. Daar is nog niet gespeeld. We hebben vannacht om 12 uur Brazilië tegen Marokko. Vannacht om 3 uur Haiti tegen Schotland. En volgende week zaterdag Schotland tegen Marokko om 12 uur. En s'nachts weer om 3 uur Brazilië tegen Haiti. En dan kijk ik tot slot naar groep D. Daar is ook gespeeld. De Verenigde Staten tegen Paraguay, zoals gezegd, 4-1. En morgenochtend vroeg om 6 uur. Het is maar of je ervan houdt. Australië tegen Turkije.

Wolter Kroes en het FIFA Hollandia. En dat van het EK in 2008. En ook naar de andere kant van de ruit kijkt, dan wordt er geswingd. Dan wordt er een Polonaise gelopen. En laat me hopen dat het ook zo blijft na de wedstrijd van Nederland tegen Japan. Maar dat is morgenavond pas. Kijk ik even naar Bart Verbrugge, want die is teruggekeerd op het trainingsveld. En de doelman van Oranje liep maandag een heupblessure op in het oefenduel met Oezbekistan. En miste de eerste twee trainingen in Kansas City. En we gaan ervan uit, maar dat horen we pas in de loop van de dag of hij ook in het eerste staat. Morgenavond. Neymar mist in ieder geval de eerste groepswedstrijd van Brazilië zondag tegen Marokko. De vedette van 34 komt al een tijdje met een kuitblessure. En we hopen dat hij volgende week weer volledig kan meetrainen, zei bondscoach Carlo Ancelotti. De topscorer aller tijden van Brazilië kwam mede door blessures 2,5 jaar geleden voor het laatst in actie voor zijn land. En nog even een berichtje over Japan. Want Japan, zonder de eerste tegenstanders van Oranje WK, heeft een flinke tegenslag moeten incasseren. Aanvoerder Wataru Endo van 33 is afgehaakt met een voetblessure. Endo, die in 2022 in alle vier WK-duels van Japan in actie kwam, besloot om zijn interlandcarrière direct te beëindigen. De middenvelder sinds 2023 in dienst van Liverpool speelde 73 interlands. De 26-jarige aanvaller Shuto Mashino van Borussia Mönchengladbach is Endo's vervanger. Ko Utara van Ajax is nu de aanvoerder van Japan.

0: Energy Poseidon 56 bestaat 70 jaar. En daarover hebben we Bastiaan Stolk van aan de lijn. Bastiaan, een heel goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, Poseidon 56 en dan ja, inderdaad 56, 26.
1: Ja,
0: 70
1: ja,
0: jaar.
1: Ja, en, zeker.
0: Een gigantisch feest waarschijnlijk.
1: Ja, ja, en het feit dat het even duurde voordat ik aan de lijn was, was ook omdat het hier in één keer enorm storm liep met een enorme lading aan jeugd die zo meteen het zwembad induiken voor allerlei spellen met drijvende stormbanen. En ze hebben allemaal popcorn en suikerspinnen en gezelligheid. Dus die vandaar dat het eventjes op zich liet wachten.
0: Ja, dat geeft niet. Het feest moet gevierd worden. Hè? En dat betekent dat er meer aan festiviteiten te wachten staat vandaag.
1: Ja, ze gaan dus nu voor een stormbaan gaan ze het wedstrijdbad van de fakkel in.
0: Ja.
1: Dus daar hebben ze nu de komende 2 uur hebben ze daar allerlei spellen en parcours en in wedstrijdvorm. Daarna krijgen ze het recreatiebad krijgen ze ter beschikking. Dus dan schuiven ze een bad op. En dan kunnen ze daar tot een uur of 9 kunnen ze daar zich lekker uitleven. Ondertussen hebben we dan het eten geheel verzorgd door de horeca van Zwembad de Fakkel. En daarna schuiven ze door naar het clubhuis. Hebben we een mooie pubquiz hebben we georganiseerd in combinatie met een Rad van Fortuin. Waar we allerlei hele leuke prijzen voor hebben verzameld. Allemaal gesponsord door de ondernemers van Ridderkerk en de omgeving.
0: Nou, dat is mooi. Dus,
1: en dan wordt het eindtijd X.
0: Ja, nee, begrijp ik. Maar Bastiaan, gelijk een andere vraag. 70 jaar, betekent dat je ook een soort reunie hebt georganiseerd voor vandaag? Of komt dat later of is dat anders?
1: Nee, dit is op dit moment, ja, er zijn zeker nog oud-leden.
0: Ja.
1: Er zijn zeker altijd oud-leden en heel veel leden die nog aangesloten zijn bij de vereniging die ooit hebben wedstrijd gezwommen of gewaterpoloot.
0: Mm-hmm.
1: Maar op dit moment is dat niet zo groot als dat we dat 5 jaar geleden hebben gedaan. Toen hebben we hier op het veld bij de fakkel hebben we het heel groots aangepakt. En dit jaar hebben we een iets kleinere vorm, dit lustrum hebben we een iets kleinere vorm gekozen. Ook een beetje met het vooruitzicht dat wij over 2 of 3 jaar het nieuwe zwembad gaan betreden.
0: Ja, ja.
1: Dus dat er dan nog een keer weer een groot feest aankomt met veel genodigden en feestelijkheid.
0: Ja, dan moet je voor sparen, hè?
1: Daar moet voor gespaard worden en daar kijken we wel enorm naar uit.
0: Ja, een heel mooi feest vandaag. Nou, dat is hartstikke goed. Ja, ik wil ook zeggen, het gaat om de leden, hè? Dus het gaat niet om kijkers vandaag. Maar het seizoen, is dat al een beetje klaar bij jullie? Gaan jullie ook de zomervakantie in?
1: Ja, de waterpoloafdeling gaat nu de zomer in. De competitie stopt meestal zo'n beetje zo eind april. En dan zijn er af en toe nog eens een paar toernooitjes in de zomer. Maar dat is wel een beetje klaar. De wedstrijdzwemafdeling heeft, als het goed is, nog wel clubkampioenschappen. En daar komt ook nog wel wat afsluitends aan. Wat betreft de competitie, dat loopt iets langer door. En dan gaan we inderdaad langzaamaan het zomerreces een beetje in.
0: Ja, en dan door naar augustus en dan gaat het weer starten.
1: Ja, en eind augustus, september, dan begint alles weer. En dan kunnen we weer, en zeker met wat ik nu ook alweer aan jeugd heb voorbij zien komen, is dat wel iets om ontzettend naar uit te kijken ieder jaar.
0: Hartstikke mooi. Hey Bastiaan, mag ik jou dan een heel fijne dag wensen en een heel fijn feest vandaag met eten en met en laat het niet te laat worden vannacht. Alhoewel, je kan dan gelijk door naar het voetbal om het voetbal te kijken. Nee, dat staat even los van.
1: In ieder geval, vannacht ergens, hè? Ja.
0: Ja. Bastiaan Stolk, hey, bedankt. Poseidon 56, 70 jaar.
1: Jullie bedankt voor de aandacht en we spreken elkaar.
0: Tot volgende keer. Dankjewel, Bastiaan Stolk. Een sport waar je wel doorgaat in de zomer, dat is, dan hebben we het over... Over een andere sport. En weet je wat het is? We hebben het over honkbal. Honkbal. We hebben het over Arno Seltenrich. We hebben het over de wedstrijd van vorige week. Wassenaar tegen de Rodies. Arno, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, uitgeblast trouwens.
2: Ja, dat niet alleen. Maar ik was bezig met het veld. En normaal heb ik zo'n horloge wat dan gaat trillen als Gerda belt. Maar zeker als Gerda belt.
0: Ja.
2: Maar die deed het even niet. Dus ik was het contact met jullie even kwijt. Ik het even van de kwad afstapte.
0: Nee hoor, dat geen idee.
2: Met even een wat ander verhaal. Maar voor vorige week eindelijk de eerste 2 punten voor Rodies.
0: Mm-hmm.
2: 3-18. En dat komt eigenlijk in een beetje... wat jullie dat noemen, in de tweede helft van de wedstrijd. Bij ons hebben we niet echt de helft natuurlijk, maar zo'n beetje rond de zesde, zevende inning. Ja, toen sloeg Rodis eigenlijk toe. De werpen van Wassenaar werd wat moeier. En ja, met ongeveer vier homeruns op het toch al redelijk kleine veldje van Wassenaar. Ja, werd eigenlijk de 3-18 overwinning toch wel ingezet. En dat was ook wel even nodig dat er wat punten op het bord kwamen. En ook dat er even wat gewonnen werd. Want ja, zoals ik al een paar weken zeg, je trekt eigenlijk iets te veel aan het kortste eind.
0: Ja, dat is zonde. Ik zie op mijn blaadje ook nog dat er een wedstrijd gespeeld tussen Alfiens en Rodis.
2: Ja, dat was donderdagavond. Was die gepland door de Honkbalbond op het veld van de Grizzlies in Zoetermeer. Die hebben verlichting. Mm-hmm. Alleen ja, het weer werkte weer niet mee donderdag. En ja, heel vroeg al, ik denk ergens rond 5:30 werd er al aangegeven, jongens, dat gaat hem niet worden. Sowieso qua vooruitzichten niet en ook niet qua veld. Ik ken het veld van de Grizzlies ken ik redelijk goed. Dat ze daar lampen hebben vind ik hartstikke geweldig. Maar daar hadden ze ook wat aan het gravel moeten doen. En, ja, daar staat het na twee plassen water en drie emmers staat het al onder water. Dus dat, ja, dat ging hem niet worden. En dat hadden we eigenlijk al een beetje verwacht. Hebben we daar ook heel snel al contact gezocht met de consul van Grizzlies. Van jongens, hoe wat. En die, ja, die gooide om 5:30. Zei hij al van jongens, nou, je hoeft niet eens in de auto te stappen. Het heeft geen nut.
0: Nee, en die wedstrijd is nu uitgesteld tot een later tijdstip?
2: Ja, die gaat. Ja, dat gaan ze. Kijk, de bond wil hem altijd heel graag voor de zomerstop. Dat is om en nabij 13 juli wilden ze hem gespeeld hebben. Alleen ja, die mogelijkheid moet er wel zijn. En ja, dan zeggen ze, ja, jullie afstand is tussen Alfiens en Alf aan de Rijn en Ridderkerk is redelijk goed te doen om dat ergens door de week te doen. Alleen ja, daar moet je ook wel spelers voor hebben.
0: Ja.
2: En wij merken, kijk, wij kunnen het misschien nog wel redden met de jongens van ons tweede team. Maar ik weet gewoon, Alfiens, ja, die heeft één team en ja, die hebben daar twee werpers. Ja, die gaan geen twee wedstrijden in de week spelen. Dat gaan ze gewoon niet redden. Dus die blijven, denk ik, de boel traineren. En goed, dat gaan we dan wel zien hoe dat dadelijk in de verloop van de competitie wordt opgelost.
0: Maar gezien het weer, wordt er morgen wel gespeeld. De Hawks uit om 2:00.
2: Ja, Hawks uit, Dordrecht. Ja, wat ik al jaren zeg, dat is echt wel de angstgegner. Ja, het is een leuke ploeg, een goede ploeg. Maar ja, als je gewoon in een goede doen bent, hoef je daar niet van te verliezen. En ja, dan gaan we eens kijken of we dat dan morgen in Dordrecht ook weer eens een keer waar kunnen maken.
0: Ja.
2: En dat, ja, dat zou op zich wel leuk zijn voor de ranglijst. Hawks heeft wel een... ja, de doelstelling, ze willen dit jaar absoluut een keer kampioen worden. Ze willen niet promoveren, maar ja goed. Ze hebben er ook wel de ploeg naar. Ze hebben twee jongens die uit de hoofdklasse komen. Die daar al jaren hebben gespeeld, daar zijn opgeleid. En, dus ja, wat dat betreft zijn ze best wel sterk. En zullen ze dat misschien wel redden. Maar joh, we gaan eens even kijken of we morgen een klein stokje in de spaken kunnen stoppen van het wiel.
0: Nou, laten we dat hopen. En laten we afspreken, Arno, dat we jou volgende week spreken. Volgende week in de laatste uitzending, afsluitende uitzending van het seizoen. En dan kunnen we het gelijk hebben over deze wedstrijd en hoe het gegaan is. En hoe we verder kijken naar het volgend seizoen met het nieuwe veld. Zullen we het afspreken volgende week?
2: Nou, dat lijkt me heel gezellig. Dat nieuwe veld, ja, dat ik sta er vlak naast nu.
0: Ja?
2: Maar het is nu één grote korenbloem gebeuren. Dus... Dus ze mogen hier wel weer gaan maken, want dan kunnen we weer de ballen niet vinden. Dus dat schiet ook weer niet echt op.
0: We gaan het er volgende keer over hebben, Arno.
2: Absoluut.
0: Tot zover bedankt en heel veel succes morgen bij de Hawks tegen de Rodis. Morgen om 2:00 in Dordrecht.

Ja. André Hazes, gaan we afbreken, want we houden van Oranje. Gaan we morgenavond doen tussen 10 en 12 uur. Ben ik ook op de radio, maar ja, goed, dat is een heel ander verhaal. Van André Hazes, bedankt aan Michel Heuf voor de muziekkeuze van vandaag. En dat betekent dat we vandaag onze sportshow erop zit. En dat betekent dat we volgende week nog een sportje hebben tussen 2 en 5. Volgende week zaterdag de afsluiting van het seizoen. We hadden vandaag Bastiaan Stolk met het 17 jaar bestaan van Poseidon. Theo Lenier was aan de sfeerproeven bij Spirit tegen Harnsveld in RVVA. Arjan Tjong was beslikkerveer Nieuwekerk Heinenoord ook sfeerproeven. Martijn Gorten sprak over het KCR gebeuren en het seizoen van KCR. En Arne Seltenrecht hoorde net ging over de Ridderkerk Roadies. Die spelen morgen nog een wedstrijd. En dat betekent dat onze sportshow er voor dit weekend op zit. Vandaag met de techniek van Herman Koning. Gerda Weerman, de lijntechneut. Selwyn Frenzen, de eindredactie. En ik ben Hans Muns. We zijn er weer volgende week zaterdag tussen 2 en 5. Op de Ridder Sportshow op de radio.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlunekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de N14 Leidschendam-Den Haag bij Leidschendam. 2 kilometer na een ongeluk. De vertraging is 1 kwartier. De weg is daar eventjes dicht. En tot zover de ANWB verkeers.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

Een heel goede middag. Het is zaterdag en dat betekent 13 juli. En dat betekent ook de laatste reguliere sportuitzending van het jaar. Volgende week zijn we er nog een keertje. Dan zijn we er om 2 tot 5 met een terugblik op het seizoen. Maar vandaag gewoon een reguliere uitzending. En die doen we samen met Herman Koning Techniek, Gerda Veerman de Lijn Techniek en de eindredactie onder andere van Selwyn Frenze. Ik ben Hans Muns en de muziekkeus is van Michiel. Want het is allemaal een BK-muziek enzovoort. En wat gaan we doen vandaag? We gaan eens kijken bij Poseidon en die bestaat 70 jaar. We gaan eens sfeerproeven bij Spirit Hardingsveld. Theo Leno zit voor ons bij RVVA langs de lijn. We gaan kijken bij Slikkerveer. Daar is Arjan Tjong. En die gaat kijken bij Nieuwe Kerk tegen Heinen Oort. We gaan met Martijn Gorter praten over het seizoen van KCR. En we hebben Arno Seltenrich. En dan hebben we een nabeschouwing van de Wassenaar tegen de Rowdies. En een voorbeschouwing op de House tegen de Rowdies van morgenmiddag. En dat doen we allemaal in een Riddersportshow vandaag bij RTV Ridderkerk tussen 2 en 5 uur.

0: land juicht.
1: Ja, morgenavond om 10:00. Nederland tegen Japan. En Guus Meeuwis hoopt dat ons land gaat juichen. En dat hopen wij ook uiteraard. Bij Slikkerveer en bij RVVA zijn vandaag beslissingswedstrijden. We gaan eens kijken bij Theo Leenheer. Want Theo zit bij Spieren tegen Hardingsveld op het veld van RVVA. En we gaan de sfeer proeven bij Theo. Theo, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Hans, goedemiddag luisteraars. Inderdaad, hier vanaf een inmiddels al sfeerrijk sportpark aan de Sportlaan. De wedstrijd Spirit tegen Hardingsveld.
1: Ja, en dat is een wedstrijd die gaat om, om een plaatsje in de tweede klasse.
2: Ja, dat klopt. Het zijn twee ploegen uit de derde klasse H. Geen onbekende ploegen, want ze hebben natuurlijk in de afdeling gezeten met Slikkerveer en met Rijsoord. Dus wat dat er gaat, een tweetal teams die tweede en derde zijn geëindigd. Hardingsveld is derde geworden, winnaar van de eerste periode. En Spirit is als tweede geworden en die wonnen de derde periode. Ze hebben beide dus al de wedstrijden in de nacompetitie gespeeld. Spirit heeft er maar één hoeven spelen, omdat die het hoogst genoteerde ploeg was. En die won vorige week thuis van FC Axon uit Zeeuws-Vlaanderen met 5-0. En Hardingsveld heeft twee wedstrijden mogen spelen in Zeeland. Die zijn eerst naar Zierikzee geweest en die wonnen daar met 1-2 van MZC 11. En vorige week mochten ze naar Middelburg om daar tegen Zeelandia Middelburg te spelen. En daar wonnen ze ook met 0-5. Dus wat dat gaat, twee overtuigende overwinningen vorige week voor beide ploegen. Voor de twee ploegen die elkaar het leven ook zuur hebben gemaakt in die derde klasse H. En vanmiddag dus gaan strijden om één plaats in de tweede klasse voor het komende seizoen. Dus dat gaat een hele mooie pot.
1: Ja, dus ik denk dat wij zeggen, dat staat garant voor spektakel waarschijnlijk.
2: Dat zou je dan inderdaad denken, ja. Dus dat, moeten we gaan zien. Maar het is inmiddels gezellig druk aan het worden. De tribune loopt langzaam vol. Ik zie langs de lijn al de nodige mensen staan. Dus wat dan gaat een levendige wedstrijd verwacht ik hier vanmiddag op het sportpark. Dus in de kerk ook, denk ik. Twee beslissingswedstrijden. Eentje bij Slikkerveer, eentje bij RVVA nu vanmiddag. Dus dat is een stukje PR voor Sportminded Ridderkerk.
1: Dat klopt inderdaad. En dat op 500 meter afstand van elkaar, hè?
2: Ook dat nog eens een keer. Dat is al het parkeerterrein wel te merken, want dat is inmiddels overvol volgens mij. Dus dat was het voor 1:00 al en dat zal niet anders zijn, denk ik. Maar
1: En dat betekent tevens het slot van het seizoen voor de voetballerij, denk ik. Ja. En dan gaan we ze opmaken voor een nieuw seizoen. Even terug naar RVVA. Volgend seizoen, is de ploeg helemaal rond, Theo?
2: Zover ik begrepen heb, zijn ze zo goed als helemaal rond. Ja, dat moet ook haast wel, want een maandagavond om 23:59 sluit de termijn voor overschrijvingen. Dus wat dat gaat, als er nu nog spelers gehaald moeten gaan worden, ja, dan wordt het wel allemaal last minute. Maar ja, je weet het niet. RVVA is ook geconfronteerd met last minute toch een aantal spelers die na het einde van het seizoen toch zeiden van toch nog weer weg te gaan. Dus ja, daar moet dan toch weer opnieuw voor ingepast worden. Maar ja, we gaan het allemaal zien. Het is nog twee dagen eens wachten en dan zal ook dat duidelijk worden. En dan zal er een selectie moeten staan die volgend jaar weer in de eerste klas hopelijk toch weer goede ogen gaat gooien. Laat het zo stellen.
1: Weet je ook al wanneer het seizoen begint voor RVVA?
2: Dat zal de tweede helft van augustus, eind augustus denk ik, zijn met de bekerpoolwedstrijden. En dan meen ik dat de derde zaterdag van september de competitie zou moeten starten. Maar ik heb de datums niet zo keihard in mijn hoofd zitten, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat zal niet anders zijn als bij Rijsoord, Bonnes en Slikkerveer, schat ik in.
1: Theo, mag ik je dan een heel prettige middag wensen? Een mooie wedstrijd. En laten we hopen dat het een spektakel wordt. En dat we je volgend seizoen ook weer aan de speaker mogen verwachten. Of misschien nog wel volgende week, zelfs in de laatste uitzending.
2: Ja, wie weet gaan we daar in ieder geval kijken of dan we daar tijd voor kunnen inruimen. En daar gaan we gewoon aan werken. Dus, staat in ieder geval in mijn agenda, dus dat moet gaan lukken.
1: Dankjewel. Theo Leenheer zit voor ons bij RVVA bij de wedstrijd Spieren tegen Hardingsveld. Theo, bedankt.

Voor wie het heeft gemist, vannacht heeft een sprankelend VS paardenkloaai gevloerd. De Verenigde Staten zijn uitstekend aan het WK begonnen in eigen land. En de Amerikanen maakten in het door Macaulay geleide duel in Los Angeles een frisse indruk en klopte Paraguay met 4-1. Paraguay bij zijn laatste WK-optreden in 2010 verrassend kwartfinalist, kreeg nog het eerste kansje, maar werd daarna snel teruggedronken. Al na 7 minuten was het 1-0 toen Bobadilla de bal in eigen doel werkte na een pas van McKenzie. De Amerikanen combineerden erop los en elke verloren bal werd razendsnel weer heroverd. Balogun schoof nadat Pulic zijn rechter tegenstander weer eens had afgetroefd de 2-0 binnen en nog voor de rust maakte Monaco's spits ook de 3-1. En dan dit doelpunt kwam trouwens volledig op zijn eigen konto. Eerst schudde hij 2 man af en daarna plaatste hij de bal fraai in de bovenhoek. Ook Richard rook met 2 kopballen tussendoor aan het succes. De VS, dat er op de vorige WK uitvloog tegen Oranje, achtste finale toen, was ook naar rust dominant. Maar het publiek werd nu wat minder verwend. Paraguay kwam er iets vaker uit en door de vrijstaande Mauricio werd het zowaar 3-1. Van enige spanning werd echter al lang gesproken meer. En omdat onze andere Peppi, u weet wel van PSV en zijn ploeggenoot Dest, had afgelost, werd het zelfs 4-1. Zette Reina met de buitenkant voet in de verre hoek de kers op de taart. Een prachtige overwinning voor VS.

0: Allemaal WK-liedjes en allemaal prachtig verzameld door Michel Heufs. En Michel, bedankt daarvoor. En daarvoor hadden we zelfs Die Die van Shakira en Burner Boy. En dit is Knaan met Waving Flag. We gaan weer eens sfeer proeven. En dat gaan we doen bij Slikker Veer op het Rijerpark. Want daar wordt gespeeld vanmiddag Nieuwekerk tegen Heinenoord. En dat is een wedstrijd om handhaving in de eerste klas. En daarvoor hebben we aan de lijn Arjan Tjong. Arjan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Hans. Goedemiddag luisteraars. Ja, inderdaad. De beslissingswedstrijd voor handhaving in die eerste klas vindt hier plaats. Zometeen om 14:30 de aftrap voor die wedstrijd tussen Nieuwekerk en Heinenoord. Twee ploegen die... we zagen het in de voorbeschouwing al eventjes. 2 jaar geleden nog speelde tegen Slikkerweer. Toen in de tweede klas, allebei al een paar jaartjes natuurlijk een stapje hogerop gemaakt. Maar ja, één van de twee gaat afdalen weer terug naar die tweede klas na vandaag. Belangrijke pot dus voor beide ploegen. Wat valt erover te vertellen? Eigenlijk dat allebei die ploegen, Nieuwekerk en Heinenoord, het in de competitie zelf eigenlijk aan zichzelf te wijten hebben dat ze vandaag hier op het veld moeten aantreden. Want ze hadden in de afgelopen wedstrijden natuurlijk in het slot van die competitie zichzelf allemaal veilig kunnen spelen. Maar hebben dat nagelaten. En vandaar dat ze nu hier op herhaling moeten. Een wedstrijd die onder leiding staat van scheidsrechter Giovanni Jagan uit Den Haag. Met nog twee assistentscheidsrechters, neutraal trio, Kewan Rombout en Merel Snoei. Beide assistentscheidsrechters zijn ook het hele seizoen assistentscheidsrechter. Dus dat is dan denk ik wel een voordeel voor het arbitrale trio, dat ze gewend zijn om ook op die plek te lopen gedurende het hele seizoen.
0: Ja.
1: Verder dan in de opstellingen. Ik zal ze niet helemaal meegeven, maar we zien bijvoorbeeld bij Heinenoord nog wel wat gezichten uit het Ridderkerkse daar rondlopen. Bijvoorbeeld Sancho Dietrich, die jarenlang bij RVVA speelde, die staat daar in de basis. Ook Louis Balde, ook vorig seizoen dacht ik nog bij RVVA actief. Op zich zitten daar wel wat spelers, ook op de bank. Bijvoorbeeld Tim Elkhuizen, oud-doelman van RVVA, die een link hebben met de Ridderkerk. Dus dat komt helemaal goed. Maar we gaan zien zometeen waar dit spektakel hiertoe zal gaan leiden. Publiek, daar mogen er best nog wel wat meer van komen. Maar ik heb gehoord dat er aardig wat bussen al voor de poort staan. Dus er komen echt nog wel wat supporters bij. Maar we gaan ongetwijfeld hier een hele mooie voetbalmiddag krijgen. En Slikkerveer als vereniging is er helemaal klaar voor. We hebben een aparte patatkraam hier voor ons staan. Alle loketten zijn open, alle tappen zijn open. Dus laat het mooie weer en een mooi voetbalfeest maar komen.
0: Ja, mooi verhaal Arjan. Gelijk even een vraag over Slikkerveer als het mag. Is Slikkerveer klaar voor het nieuwe seizoen?
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Qua spelers, qua training, trainers. En je bent compleet. Hè? Het overschrijvingsseizoen is bijna afgesloten. Dus helemaal compleet.
1: Precies. Dat klopt Hans. Wij zijn er klaar voor het nieuwe seizoen. En 15 juni is de deadline waarop spelers nog kunnen wisselen. Mm-hmm. Van vereniging. En daarna zullen we het zo spoedig mogelijk kenbaar maken. Hoe en wat betreft de verwijzigingen in de komende selectie.
0: Ja, en wanneer gaan de eerste trainingen plaatsvinden van de club?
1: 29 juli uit mijn hoofd is, dacht ik, de eerste datum dat de mannen weer bij elkaar gaan komen.
0: Ja, en dan wordt,
1: dus wordt vroeg gestart.
0: En dan wordt toegewerkt dan naar het Ridderkerktoernooi.
1: Zeker, want ook dat vindt weer vroeg plaats dit jaar. Dus zeker.
0: Oké, ik wou zeggen een heel fijne middag daar zo op het sportpark. Laten we hopen dat het een prachtige wedstrijd wordt. Nieuwekerk tegen Heinenoord. Een spektakelwedstrijd. En mocht je willen kijken, je bent denk ik van harte welkom op het sportpark van Slikkerveer in het Rijenpark.
1: Zeker Hans, want voor de neutrale toeschouwer, entree is gratis. Dus iedereen is welkom.
0: Alsjeblieft. Dankjewel Arjan Tjong in Slikkerveer.

0: Live is Live van Opus en dat is weer uit 2008. En dat allemaal weer in het titelstrijd rond het WK. Feest was het bij KCR afgelopen week en dan hebben we het over de titel die gehaald is. En Martijn Gorter. Martijn, een heel goede middag. Je kan ons van alles vertellen over het seizoen bij KCR, hè?
1: Ja, dat, laten we dat maar doen inderdaad. Je zal het horen, ik sta weer op een sportpark.
0: Ja, ik hoor het.
1: In dit geval bij onze buren, tegenwoordig onze overburen van NVVA.
0: Ah, maar, je staat daar zo bij die wedstrijd.
1: Beslissingswedstrijd en een volle bak. Want natuurlijk zowel bij Slikkerveer een beslissingswedstrijd tegen degradatie. Als hier op het sportpark een promotiewedstrijd. Volgens mij tussen twee ploegen die bij Slikkerveer in de pool zaten.
0: Dus ja.
1: Voor dit soort dingen hebben we tijd op het moment dat ons eigen seizoen erop zit.
0: Ja, dat zit erop, hè? Ja, en dat is een mooi seizoen geweest, hè?
1: Dat is een mooi seizoen geweest. En daar zijn we erg blij mee hoe dat verlopen is. En complimenten aan de ploeg hoe ze zich toch wel opgericht hebben afgelopen jaar. Tijdens niet alleen die veldcompetitie, maar ook die zaalcompetitie. Die zaalcompetitie waarin we net de promotie misten naar de overgangsklasse. En ja, daar willen we toch wel heel erg graag naartoe. Dus dat is ook volgend jaar ons doel tijdens de zaalcompetitie. Op één puntje na die promotiedagen gemist. Maar ja, dat werd toch wel een heel stuk vergroet door de mooie zegen vorige week op concurrent Corbis. En ja, zoals Corbis het in hun eigen verslag ook schreef, eigenlijk zat het er geen moment in. Zij moesten met 4 punten verschil winnen op het Rijenpark. En ja, van meet af aan had KCR eigenlijk de leiding nog ineens zozeer in scorend overwicht. Maar ja, de wedstrijd onder controle. Na een kwartier was het 3-2 en daarna

0: gaan we voorlopig echt nog niet aan denken. Normaal dan wordt er nog altijd even doorgetraind in. Terwijl ik nu een van de echte slikkerweermensen een hand geef, Ronald Capelle. Wordt er doorgetraind na de laatste training, maar de selectie heeft gezegd van joh, en de trainers ook, het is mooi geweest, we gaan echt even rust nemen. En ja, we gaan half augustus waarschijnlijk beginnen, volgens mij 11, 12, 13 augustus die kant op. Rustig aan alles oppakken voor een nieuw veldseizoen waarin wij eigenlijk op volle sterkte aan gaan treden. Alleen één speler uit de tweede hangt zijn schoenen aan de wil van Kai de Waal. En dat mag, ja, je zal hem misschien in de studio horen, maar hier is ook.
1: Ja.
0: De ploeg betreedt hier in ieder geval het veld.
1: En het vuurwerk dat barst al hevig uit los, hoor ik. Hey, Martijn, we kunnen je niet meer verstaan. Ik denk dat we even een plaatje gaan draaien. We komen zo even bij je terug. Ja.

0: gaan weer terug naar Martijn. Martijn, is het vuurwerk voorbij?
1: Voor wat betreft het natuurkundige gedeelte met vuur en dergelijke wel. Laten we hopen dat het hier op het veld straks nog even doorgezet wordt. Even terug naar KCM, want daar belden we natuurlijk voor.
0: Ja.
1: Het selectie blijft voor de rest intact. En ja, met de mensen die we nu hebben, nog een verhoudingsgewijs echt jonge groep, is dat heel fijn. Ook in de wetenschappen dat na 3 jaar spelen bij Detos ook Sabine Vlasblom terug gaat keren. En dat houdt dan in dat met de overkomst van haar zus, haar jongste zusje Ilse, dat er dan 4, en dan heb je weer de korfbalsport, de familiesport, dat er 4 leden van het gezin Vlasblom volgend jaar het deel uitmaken van onze selectie. En ja, daar hebben we ook nog meer spelers uit de jeugd die overkomen.
0: Dat betekent wel dat er een flinke selectie gaat plaatsvinden wie het eerste en wie het tweede komt. Ja.
1: En wat dan gaat, is het ook heel fijn dat het derde ook de promotie heeft gepakt. Zodat de spelers die dan niet in aanmerking komen voor het tweede, ook niet in een put vallen. En we hadden daar in het verleden, hadden we daar nog, nog wat, laat ik het zo zeggen, vriendenteams tussen zitten. Maar dan wel vrienden van een dermate niveau die eigenlijk gewoon niet meer zouden misstaan in onze eerste of tweede. Dan hebben we het echt over oudspelers als Mark van der Schelling en Raymond de Vos, die echt wel monumentaal zijn geweest voor de geschiedenis van KCR. Ja, en die ploegen die schuiven nu iets naar beneden, zodat we een echt ook wel jong derde hebben, waarin als je eens afvallen van de tweede bent, speel je in de derde nog op even hoog niveau tegen dezelfde kaliber spelers. En dat is voor die afvallers wel heel erg belangrijk. En ja, dat is ook een breedte waar we naartoe moeten met deze ploegen, met een vereniging van ons kaliber.
0: Ja. Nou, dat is heel mooi om te horen, Martijn.
1: Ja.
0: Nog eventjes de naam van de speler die zijn schoenen in de wil gehangt.
1: Ja, sorry, dat was Kai de Waal. En dat is geen speler die veel voor het eerste betekend heeft. Wel heel veel voor de selectie en heel veel voor de club. En die kreeg vorige week dan ook een schitterend afscheid na 14 jaar selectie.
0: Kijk, dat bedoel ik. Dat is heel mooi gedaan. KCR, het seizoen zit erop. En KCR gaat kijken naar het volgende seizoen. Martijn Gorter, bedankt in ieder geval tot zover alvast voor een nabeschouwing over het KCR-seizoen. En wellicht spreken we je nog volgende week in de laatste afsluitende uitzending van de Ridder Sportshow. En wellicht zien we je in de studio hier.

0: plaat.
1: Het is weer WK-tijd. En dan gaan we eens even kijken naar wat er al gespeeld is en wat er nog gespeeld gaat worden. Dat is heel veel. We kijken even naar groep A. Daar is gespeeld donderdag Mexico tegen Zuid-Afrika 2-0. En we hadden gisteren Zuid-Korea tegen Tsjechië 2-1. En dat betekent in de stand dat zowel Mexico als Zuid-Korea allebei 3 punten hebben uit 1 wedstrijd. En Tsjechië en Zuid-Afrika die zijn nog, hebben nog niet gespeeld. De volgende wedstrijden in deze pool zijn donderdag Tsjechië tegen Mexico. De nummers 1-2, zoals gezegd. En we hebben donderdag ook de wedstrijd Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Kijken we even naar de stand in groep B. Daar is 1 wedstrijd gespeeld. Canada tegen Bosnië-Herzegovina. 1-1. Donderdag vanavond trouwens. Om 9 uur is het Qatar tegen Zwitserland. En op donderdag hebben we dan Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. En vrijdag Canada tegen Qatar. Kijken we naar groep C. Daar is nog niet gespeeld. We hebben vannacht om 12 uur Brazilië tegen Marokko. Vannacht om 3 uur Haiti tegen Schotland. En volgende week zaterdag Schotland tegen Marokko om 12 uur. En s'nachts weer om 3 uur Brazilië tegen Haiti. En dan kijken we tot slot naar groep D. Daar is ook gespeeld de Verenigde Staten tegen Paraguay. Zoals gezegd 4-1. En morgenochtend vroeg om 6 uur. Het is maar of je ervan houdt. Australië tegen Turkije.

zijn er weer bij. Wolter Kroes en het Viva Hollandia. En dat is van het EK in 2008. En ook naar de andere kant van de ruit kijkt, dan wordt er geswingd. Dan wordt er een Polonaise gelopen. En laat me hopen dat het ook zo blijft na de wedstrijd van Nederland tegen Japan. Maar dat is morgenavond pas. Kijk ik even naar Bart Verbrugge, want hij is teruggekeerd op het trainingsveld. En de doelman van Oranje liep maandag een heupblessure op in het oefenduel met Oezbekistan. En miste de eerste twee trainingen in Kansas City. En we gaan ervan uit, maar dat horen we pas in de loop van de dag of hij ook in het eerste staat. Morgenavond. Neymar mist in ieder geval de eerste groepswedstrijd van Brazilië zondag tegen Marokko. De vedette van 34 komt al een tijdje met een kuitblessure. En we hopen dat hij volgende week weer volledig kan meetrainen, zei bondscoach Carlo Ancelotti. De topscorer aller tijden van Brazilië kwam mede door blessures 2,5 jaar geleden voor het laatst in actie voor zijn land. En nog even een berichtje over Japan. Want Japan zonder de eerste tegenstanders van Oranje het WK heeft een flinke tegenslag moeten incasseren. Aanvoerder Wataru Endo van 33 is afgehaakt met een voetblessure. Endo, die in 2022 in alle vier WK-duels van Japan in actie kwam, besloot om zijn interlandcarrière direct te beëindigen. De middenvelder sinds 2023 in dienst van Liverpool speelde 73 interlands. De 26-jarige aanvaller Shuto Machino van Borussia Mönchengladbach is Endo's vervanger. Ko Utara van Ajax is nu de aanvoerder van Japan.

0: Energy Poseidon 56 bestaat 70 jaar. En daarover hebben we Bastiaan Stolk van aan de lijn. Bastiaan, een heel goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, Poseidon 56 en dan ja, inderdaad 56, 26.
1: Ja,
0: 70
1: ja,
0: jaar.
1: Ja, en, zeker.
0: Een gigantisch feest waarschijnlijk.
1: Ja, ja, en het feit dat het even duurde voordat ik aan de lijn was, was ook omdat het hier in één keer enorm storm liep met een enorme lading aan jeugd die zo meteen het zwembad induiken voor allerlei spellen met drijvende stormbanen. En ze hebben allemaal popcorn en suikerspinnen en gezelligheid. Dus vandaar dat het eventjes op zich liet wachten.
0: Ja, dat geeft niet. Dat geeft niet. Ja. Het feest moet gevierd worden. Hè? En dat betekent dat er meer aan festiviteiten te wachten staat vandaag?
1: Ja, ze gaan dus nu voor een stormbaan gaan ze het wedstrijdbad van de fakkel in.
0: Ja.
1: Dus daar hebben ze nu de komende 2 uur hebben ze daar allerlei spellen en parcours en in wedstrijdvorm. Daarna krijgen ze het recreatiebad krijgen ze ter beschikking. Dus dan schuiven ze een bad op. En dan kunnen ze daar tot een uur of 9 kunnen ze daar zich lekker uitleven. Ondertussen hebben we dan het eten geheel verzorgd door de horeca van Zwembad de Fakkel. En daarna schuiven ze door naar het clubhuis. Hebben we een mooie pubquiz hebben we georganiseerd in combinatie met een Rad van Fortuin. Waar we allerlei hele leuke prijzen voor hebben verzameld. Allemaal gesponsord door de ondernemers van Ridderkerk en de omgeving.
0: Nou, dat is mooi.
1: Dus, en dan wordt het eindtijd X.
0: Ja, nee, begrijp ik. Maar Bastiaan, gelijk een andere vraag. 70 jaar, betekent dat je ook een soort reunie hebt georganiseerd voor vandaag? Of komt dat later of is dat anders?
1: Nee, dit is op dit moment, ja, er zijn zeker nog oud-leden.
0: Ja.
1: Er zijn zeker altijd oud-leden en heel veel leden die nog aangesloten zijn bij de vereniging die ooit hebben wedstrijd gezwommen of gewaterpoloot.
0: Mm-hmm.
1: Maar op dit moment is dat niet zo groot als dat we dat 5 jaar geleden hebben gedaan. Toen hebben we hier op het veld bij de fakkel hebben we het heel groots aangepakt. En dit jaar hebben we een iets kleinere vorm, dit lustrum hebben we een iets kleinere vorm gekozen. Ook een beetje met het vooruitzicht dat wij over 2 of 3 jaar het nieuwe zwembad gaan betreden.
0: Ja, ja.
1: Dus dat er dan nog een keer weer een groot feest aankomt met veel genodigden en feestelijkheid.
0: Ja, dan moet je voor sparen, hè?
1: Daar moet voor gespaard worden en daar kijken we wel enorm naar uit.
0: Ja, een heel mooi feest vandaag. Nou, dat is hartstikke goed. Ja, ik wil ook zeggen, het gaat om de leden, hè? Dus het gaat niet om kijkers vandaag. Maar het seizoen, is dat al een beetje klaar bij jullie? Gaan jullie ook de zomervakantie in?
1: Ja, de waterpoloafdeling gaat nu de zomer in. De competitie stopt meestal zo'n beetje zo eind april. En dan zijn er af en toe nog eens een paar toernooitjes in de zomer. Maar dat is wel een beetje klaar. De wedstrijdzwemafdeling heeft, als het goed is, nog wel clubkampioenschappen. En daar komt ook nog wel wat afsluitends aan. Wat betreft de competitie, dat loopt iets langer door. En dan gaan we inderdaad langzaamaan het zomerreces een beetje in.
0: Ja, en dan door naar augustus en dan gaat het weer starten.
1: Ja, en eind augustus, september, dan begint alles weer. En dan kunnen we weer, en zeker met wat ik nu ook alweer aan jeugd heb voorbij zien komen, is dat wel iets om ontzettend naar uit te kijken ieder jaar.
0: Hartstikke mooi. Hey Bastiaan, mag ik jou dan een heel fijne dag wensen en een heel fijn feest vandaag met eten en met en laat het niet te laat worden vannacht. Alhoewel, je kan dan gelijk door naar het voetbal om voetbal te kijken. Nee, dat staat even los van.
1: In ieder geval, vannacht ergens, hè? Ja.
0: Ja. Bastiaan Stolk, hey, bedankt. Poseidon 56, 70 jaar.
1: Jullie bedankt voor de aandacht en we spreken elkaar.
0: Tot de volgende keer. Dankjewel, Bastiaan Stolk. Een sport waar je wel doorgaat in de zomer, dat is, daar hebben we het over... Over een andere sport. En weet je wat het is? We hebben het over honkbal. Honkbal. We hebben het over Arno Seltenrich. We hebben het over de wedstrijd van vorige week. Wassenaar tegen de Rodies. Arno, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, uitgeblast trouwens.
2: Ja, dat niet alleen. Maar ik was bezig met het veld. En normaal heb ik zo'n horloge wat dan gaat trillen als Gerda belt. Maar zeker als Gerda wel.
0: Ja.
2: Maar die deed het even niet. Dus ik was het contact met jullie even kwijt. Ik het even van de kwad afstapte.
0: Nee hoor, dat geef je. Nee hoor, dat geef je. Nee hoor.
2: Met even een wat ander verhaal. Maar vorige week eindelijk de eerste 2 punten voor Rodies.
0: Mm-hmm.
2: 3-18. En dat komt eigenlijk in een beetje, wat jullie dat noemen, in de tweede helft van de wedstrijd. Bij ons hebben we niet echt de helft natuurlijk, maar zo'n beetje rond de zesde, zevende inning. Ja, toen sloeg Rodis eigenlijk toe. De werpen van Wassenaar werd wat moeier. En ja, met ongeveer vier homeruns op het toch al redelijk kleine veldje van Wassenaar. Ja, werd eigenlijk die de 3-18 overwinning toch wel, wel ingezet. En dat was ook wel even nodig dat er wat punten op het bord kwamen. En ook dat er even wat gewonnen werd. Want ja, zoals ik al een paar weken zeg, je trekt eigenlijk iets te veel aan het kortste eind.
0: Ja, dat is zonde. Ik zie op mijn blaadje ook nog dat er een wedstrijd gespeeld tussen Alfiens en Rodis.
2: Ja, dat was donderdagavond. Was die gepland door de Honkbalbond op het veld van de Grizzlies in Zoetermeer. Die hebben verlichting. Mm-hmm. Alleen ja, het weer werkte weer niet mee donderdag. En ja, heel vroeg al, ik denk ergens rond 5:30 werd er al aangegeven, jongens, dat gaat hem niet worden. Sowieso qua vooruitzichten niet en ook niet qua veld. Ik ken het veld van de Grizzlies ken ik redelijk goed. Dat ze daar lampen hebben vind ik hartstikke geweldig. Maar dan hadden ze ook wat aan het gravel moeten doen. En ja, ja daar staat het na twee plassen water en drie emmers staat het al onder water. Dus dat, ja, dat ging hem niet worden. En dat hadden we eigenlijk al een beetje verwacht. We hebben daar ook heel snel al contact gezocht met de consul van Grizzlies. Van jongens, hoe wat. En die, ja, die gooide om 6:30. Zei hij al van jongens, nou, je hoeft niet eens in de auto te stappen. Het heeft geen nut.
0: Nee, en die wedstrijd is nu uitgesteld tot een later tijdstip?
2: Ja, die gaat, ja, dat gaan ze. Kijk, de bond wil hem altijd heel graag voor de zomerstop. Dat is om en nabij 13 juli, wilden ze hem gespeeld hebben. Alleen ja, die mogelijkheid moet er wel zijn. En ja, dan zeggen ze, ja, jullie afstand is tussen Alfiens en Alphen aan den Rijn en Ridderkerk is redelijk goed te doen om dat ergens door de week te doen. Alleen ja, daar moet je ook wel spelers voor hebben.
0: Ja.
2: En wij merken, kijk, wij kunnen het misschien nog wel redden met de jongens van ons tweede team. Maar ik weet gewoon, Alfiens, ja, die heeft één team en ja, die hebben daar twee werpers. Ja, die gaan geen twee wedstrijden in de week spelen. Dat gaan ze gewoon niet redden. Dus die blijven, denk ik, de boel traineren. En goed, dat gaan we dan wel zien hoe dat dadelijk in de verloop van de competitie wordt opgelost.
0: Maar gezien het weer, wordt er morgen wel gespeeld. De Hawks uit om 2:00.
2: Ja, Hawks uit, Dordrecht. Ja, wat ik al jaren zeg, dat is echt wel de angstgegner. Ja, het is een leuke ploeg, een goede ploeg. Maar ja, als je gewoon in een goede doen bent, hoef je daar niet van te verliezen. En ja, dan gaan we eens kijken of dat we dat dan morgen in Dordrecht ook weer eens een keer waar kunnen maken.
0: Ja.
2: En dat, ja, dat zou op zich wel leuk zijn voor de ranglijst. Hawks heeft wel een... ja, de doelstelling, ze willen dit jaar absoluut een keer kampioen worden. Ze willen niet promoveren, maar ja goed. Ze hebben er ook wel de ploeg naar. Ze hebben twee jongens die uit de hoofdklasse komen. Die daar al jaren hebben gespeeld, daar zijn opgeleid. En, dus ja, wat dat betreft zijn ze best wel sterk. En zullen ze dat misschien wel redden. Maar we gaan eens even kijken of we morgen een klein stokje in de spaken kunnen stulpen van het wiel.
0: Nou, laten we dat hopen. En laten we afspreken, Arno, dat we jou volgende week spreken. Volgende week in de laatste uitzending, de afsluitende uitzending van het seizoen. En dan kunnen we het gelijk hebben over deze wedstrijd en hoe het gegaan is. En hoe we verder kijken naar het volgend seizoen met het nieuwe veld. Zal we het afspreken volgende week?
2: Nou, dat lijkt me heel gezellig. Dat nieuwe veld, ja, dat nou, ik sta er vlak naast nu.
0: Ja?
2: Maar het is nu één grote korenbloem gebeuren. Dus... Dus ze mogen hier wel weer gaan maken, want dan kunnen we weer de ballen niet vinden. Dus dat schiet ook weer niet echt op.
0: We gaan het er volgende keer over hebben, Arno.
2: Absoluut.
0: Tot zover bedankt en heel veel succes morgen bij de Hawks tegen de Rodis. Morgen om 2:00 in Dordrecht.

0: Ja. André Hazes, gaan we afbreken, want we houden van Oranje. Gaan we morgenavond doen tussen 10 en 12 uur. Ben ik ook op de radio, maar ja, goed, dat is een heel ander verhaal. Van André Hazes, bedankt aan Michel Heuf voor de muziekkeuze van vandaag. En dat betekent dat we vandaag onze sportshow erop zit. En dat betekent dat we volgende week nog een sportshow hebben tussen 2 en 5. Volgende week zaterdag de afsluiting van het seizoen. We hadden vandaag Bastiaan Stolk met het 17-jarig bestaan van Poseidon. Theo Leenheer was aan de sfeerproeven bij Spirit tegen Harnisveld in EVVA. Arjan Tjong was bij Slikkerveer, Nieuwekerk, Heinenoord ook sfeerproeven. Martijn Gorten sprak over het KCR-gebeuren en het seizoen van KCR. En Arne Seltenrich hoorde net, ging over de Ridderkerk Roadies. Die spelen morgen nog een wedstrijd. En dat betekent dat onze sportshow er voor dit weekend op zit. Vandaag met de techniek van Herman Koning. Gerda Weerman, de lijntechneut. Selwyn Frenzen, de eindredactie. En ik ben Hans Muns. We zijn er weer volgende week zaterdag tussen 2 en 5 op de Riddersportshow op de radio. Houdoe.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Ja, Slamatari luisteraars, u luistert weer naar Radio Zwolle. En wel naar het programma Roet Jakmanis en Rasa Senang uit Ridderkerk. Het is het bekende culturele Indische informatieuurtje. En zoals altijd gaan we van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeker voorbij hoor. De bekende vertellingen die komen zeker ook vandaag weer langs. We hebben eigenlijk altijd tijd voor geschiedenis. Soms hebben we ook een ander Aziatisch land komt er dan langs. En dat is dan een hele uitzending over dat land. En dat is toevallig vandaag zo. We hebben gemiddeld tijd voor koken. En dat zijn lekkere recepten. En meestal haal ik er niet zulke verschrikkelijke moeilijke recepten bij. Want het moet allemaal wel te doen zijn, hè? Ik help u daarbij met foto's. Dus dan kunt u een beetje zien wat de uitkomst daarvan is. Muziek kan zijn in de Indonesische muziek, Indo-rock, country, 60, 70 jaren. Maar ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar en die krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat, dat is de plaat die Marcel uitzoekt. En dat is de plaat die zeker vandaag een beetje vreemd overkwam. Maar dat geeft niet. Ik ken ook niet alle platen. Nou, deze was voor mij nieuw. 45 jaar oud, maar hij was wel voor mij nieuw. Even dit nog, hè. Op maandag kunt u van 11 tot 12 uur luisteren. En er is een herhaling op de zondag. En dat is om 6 uur. En dan kunt u weer luisteren. Ook voor Rasa Senang is de uitzending op de woensdag, hè, dus dat is een andere dag, in Ridderkerk op de woensdag 5 uur. En de herhaling op de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. Vergeet niet naar die foto's te kijken. Er zitten van, ook zeker voor vandaag, zitten er weer diverse foto's met een vraagteken bij. Maar daar komt u vanzelf achter. Maar zoek die foto's op. Het is echt de moeite waard. Het eerste plaatje is altijd voor Kembang Baru. Nou, daar komt hij dan.

Ja, luisteraars, ik moet even wat rechtzetten. Ik heb iets verkeerd gezegd namelijk. Aangaande Ridderkerk, hè, Rasta Senang, dat is op de woensdag 7 uur 's avonds. En ik heb gezegd 5 uur, dus dat klopt helemaal niet. Die herhaling klopt wel, dus op de zaterdag 5 uur. Hè. Dus ik heb het bij deze even recht gezet. We gaan naar het tweede Indische huis. Dat is Roemasaya, te vinden in Apeldoorn. Ook daar wordt geluisterd. Nou, oké, hier komt het plaatje voor Roemasaya.

En dan gaan we naar het laatste Indisch huis. Dat is Roema Oost-West. Te vinden in Spijkenisse. En daar wonen dus alleen maar Indische mensen. En ook voor Roema Oost-West in Spijkenisse een eigen plaatje.

0: Ja, we gaan beginnen met het programma. We hebben de drie Indische huizen gehad. En het programma gaat vandaag over Nieuw-Zeeland. Ja, dat is echt een heel eind weg. Nieuw-Zeeland. Ja, u heeft natuurlijk wel gehoord van Australië. Australië is ook een enorm groot land. En Nieuw-Zeeland, dat vindt u eigenlijk daarachter. Hè, het is verder allemaal water. Ik bedoel zee, hè, dus water. Maar Nieuw-Zeeland komt toch heel regelmatig heel goed in het nieuws. En het is een land waar heel veel mensen uit allerlei streken naartoe zijn gegaan. Ja, vanwege werk of vanwege snel rijk worden. En daar gaat het een beetje vandaag ook over. Hè? Want er is natuurlijk wel een goudkoord geweest. Maar ja, u moet het maar niet kwalijk nemen. Ik heb een foto erop gezet. En dan ziet u dus in een rij. Ja, ik heb ze niet geteld hoor. Maar je ziet dan misschien wel 100 BH's hangen. Nou, wat heeft dat nou met het programma te maken? Ja, nou, daar kom ik zo op terug. Hè. Dat hoort u vanzelf. Maar ik vond het leuk om die foto te laten zien. En die man die dan op een hele grote steen zit. En die zit dan na te kijken of na te denken. Wat moet ik hier nou mee? Nou, ik ga even door met het verhaal. De goudkoorts tussen de BH's. Van Wanaka naar Queenstown door de Cardrona Valley en de Crown Range. Voor deze reportage gaan we dwars door het deel van de provincie Otago, waar in 1860 goud werd gevonden. We rijden over de hoogste berg van Nieuw-Zeeland langs de historische Cardrona Hotel en het vroegere mijnwerkenstadje Arrowtown. Om via de Shotover rivier uit te komen in Queenstown. Het is een tocht door een zeer gevarieerd landschap met verrassende elementen. Deze route werd al door de Maori's gebruikt om van Lake Wakatipa, dat is eigenlijk het huidige Queenstown, naar Lake Wanaka te trekken. Waarbij de rivier voor hen ook een heel belangrijke bron van visvangst was. En welke vis dan? Dat is paling. Nou, u weet zelf al, wij hebben hier in Nederland ook paling. We hebben ook een plaats, daar komt heel veel paling vandaan. En zeg maar 30, 20 jaar geleden, hè, zo'n beetje die richting, zag je dus op iedere mat stond wel een palingboer. En die had paling, gerookte paling. En ik moet eerlijk zijn, misschien bent u het ook met mij eens, luisteraar. Die paling was lekker. Echt lekker. Er zit een speciale smaak aan. En dat heb je bij een andere vis gewoon niet. Nou, paling, dat is tegenwoordig, ja, hoe moet ik dat noemen? Een luxe artikel. Ja, dat is het toch eigenlijk. Het is een luxe artikel geworden. Je moet het kunnen betalen en voor een klein bosje paling ben je tegenwoordig zo 8 tot 10 euro kwijt. En dan zijn het helemaal geen dikke vette palingen. Nee hoor, dat zijn vrij dunne palingen. En ja, ik kan me de tijd nog herinneren dat paling op je brood was een delicatesse. Was echt lekker. En ook een beetje de lucht, hè, die daaraan vast zat. Nou, die mensen die toen de tijd in Nieuw-Zeeland langs die rivier gingen en de rivieren ingingen, hebben natuurlijk dus absoluut genoten van de paling. Nou, dat wil ik eventjes met heel veel nadruk naar voren brengen. We beginnen de uitzending met die goudkoorts. Ja? En we gaan even door met muziek.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some

And a very exciting girl. Ja, we gaan weer even door met het verhaal. Want komend vanuit Wanaka zie je een tamelijk smalle rivier die in het voorjaar omringd wordt door veelkleurige bloeiende lupines. En vooral de gele brem. Later in het jaar staat de rivier bijna droog doordat het water onttrokken wordt voor irrigatie. En even verderop bij een zijweg naar een manege zien we een enorme hoeveelheid BH's aan een hek hangen. Een Nieuw-Zeelandse variant van de slotjes die verliefde stellen ophangen aan de Pont des Arts in Parijs. In onze eerste gedachte, maar dat blijkt niet zo te zijn, tussen de kerst 1998 en nieuwjaar 1999 heeft een groepje vrouwen uit Wanaka aan het hek langs de Cadrona-Vallei Rood 4 BH's opgehangen, wat al snel uitgroeide tot een hele grote verzameling van zo'n 200 stuks. In de lokale gemeenschap van Wanaka ontstond daarover wel een hele felle discussie. Het zou gevaar voor het verkeer opleveren en de toeristen ook nog eens een keer shockeren. De eigenaar van het hekwerk besloot na al die ophef over de BH's niet meer direct aan de doorgaande weg te laten hangen. Maar ze eigenlijk een beetje verder te verplaatsen naar een zijweg richting een nabijgelegen manege. Vervolgens hebben de eigenaren van die manege naast het hek een donatiebox geïnstalleerd in de vorm van een vrouwentorso met BH, waarmee wekelijks zo'n $500 werd opgehaald voor de Stichting Nieuw-Zeelandse Borstkanker. Zie je, daar zit er toch nog een hele goede gedachte achter. Het initiatief is ook opgepakt door de naastgelegen Cadrona Distillery, die een speciale roze gin produceert. Van elke verkochte fles doneren zij $5 in de strijd tegen borstkanker. En samen heeft inmiddels dit geresulteerd in een donatie van meer dan $100.000. En de plaatselijke bevolking herdoopte dan ook het hekwerk in 2015 in Bradona. Kijk, zo zie je dat vanuit een soort geintje, dat er schijnbaar toch iets heel goeds uit voorkomt. Want degene die dat neerhangen, dat was niet de bedoeling dat dat zo zou gaan. Maar een ander die gaat dat eigenlijk dat denkbeeld uit elkaar pluizen. En wat zou je daarmee kunnen? En die ziet daar dus brood in. En ik vind dan ook dat die oplossing, ja, dat is gewoon heel goed. Als daar geld gedoneerd wordt aan welke ziekte dan ook, prima. Nou, dan snapt hij ook een beetje waarom ik die foto met al die BH's heb gebruikt voor mijn verhaal. We gaan even luisteren naar muziek.

Ik ga door met het verhaal. Hè. Historisch hotel. Een paar kilometer verder zien we langs de weg het historische Cardrona Hotel. Daar heb ik ook een foto van neergezet. En tijdens de Otorga Gold Rush in de jaren 60 van de 19e eeuw trokken honderden gelukzoekers naar de rivier in deze bergstreek om er goud te zoeken. Zo ontstond ook het stadje Cardrona in die periode met zo'n 3000 inwoners. Ook nog eens een keer 8 hotels, 6 winkels en een halteplaats voor de paardenkoets. Die gouddalvers kwamen veelal uit Australië. Toen de opbrengsten terugliepen, verdwenen de meesten weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het Cardrona Hotel bleef echter bestaan. Samen met 2 winkels en een smidsen voor de bevolking. Maar vanaf dat moment stond de veeteelt centraal. En zoals zo vaak bij deze snel opgekomen plaatsen werden de overgebleven houten huizen afgebroken om vervolgens weer gebruikt te worden in de snel groeiende plaats Pembroke. Het huidige Wanaka. En het hotel, dus het Cardrona Hotel, is meerdere keren verkocht aan mensen die belang hechten aan het in stand houden van het historisch hotel. En het langst is het hotel in bezit geweest van een zekere James Patterson. Die in 1926, die kocht het dus in 1926. En het tot zijn dood in 1961 in bezit had. Hij was beroemd vanwege zijn houding ten opzichte van alcohol. Zo kreeg iemand die richting Queenstown ging slechts 1 glas alcohol vanwege de verraderlijke, onverharde en bochtige weg. Terwijl degene die naar Wanaka trok er 2 mocht drinken. Ja, ja. En in de jaren 80 van de vorige eeuw is het gebouw in oude glorie hersteld. De toenmalige eigenaar opende er een restaurant en verkocht het geheel weer medio jaren 90. Ook weer de huidige eigenaren die in 2013 kochten hechten veel waarde aan het behoud van het historisch hotel en ook de bijgebouwen. Nou, dat is te zien aan zowel de gebouwen zelf als aan de omgeving, zoals de oude auto die voor het hotel geparkeerd staat. De oude benzinepomp en natuurlijk ook de historische telefooncel. Ja, wat die heb je natuurlijk al lang niet meer. Maar ook het interieur van de pub ademt de geest van vervlogen tijden uit. Ik heb daar een foto bij gemaakt. En daar zie je heel duidelijk dus de aanduiding. Cardrona Hotel, Nieuw-Zeeland. En je ziet ook, wat ik net daarvoor bracht, die hele oude auto voor datzelfde hotel staan. Ja, of dat nou trucage is, weet ik niet. Want die auto heeft namelijk dezelfde kleur als het hotel. Ja, in principe kan dat natuurlijk wel. Maar het lijkt me een beetje stug. Het kan wel, maar mij lijkt het stug. Even luisteren naar muziek.

Ja, dan gaan we weer even verder. Na de goudkorts werd de grond in Cardrona Valley opgedeeld ten behoeve van de veeteelt. En door de schaalvergroting bij de veeteelt nam het aantal inwoners steeds verder af. En als gevolg daarvan kwamen voorzieningen zoals bijvoorbeeld de schoolbussen en de postbestelling, die kwamen natuurlijk onder druk te staan. Dus moesten de resterende bewoners iets bedenken om hier toch die voorzieningen in stand te kunnen houden. En dat werd eigenlijk het toerisme. Het woord toerisme, dat werd uitgevonden daar. Men ontwikkelde een skigebied rondom Mount Cardrona. Dat nu zeer in trek is voor zowel voor skiën als langlopen. En beroemde evenementen worden hier nu wel georganiseerd. Zoals de Audi Quattro Winter Games. En in de zomer is dat hetzelfde gebied de uitvalsbasis van mountainbikers, paardrijders en natuurlijk wandelaars. Kortom, de actieve toerist kan hier in elk jaargetijde wel iets van zijn gading vinden. We vervolgen onze weg richting Queenstown over de Crown Range Road. En tot media jaren 90 van de vorige eeuw was dit nog een gravelweg. En daarmee verraderlijk bij slechte weersomstandigheden. Vlak voordat je begint aan de afdeling naar de afdalingen naar Aerobetown, bereik je het hoogste punt van ruim 1100 meter boven de zee. Hè? En vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op het plaatsje Gibson in de vallei van de Cavaro rivier. Sinds 1983 wordt hier druiven verbouwd, met name de Pinot Gris. Maar ook andere druiven die bestand zijn tegen de specifieke weersomstandigheden van deze streek. Inmiddels behoort de Pinot Gris van Gibson tot de top 3 van de hele wereld. Kijk je meer naar zuidelijke richting, dan zie je in de verte al Lake Wakatipu en ook het vliegveld van Queenstown. Ja, het is op zich natuurlijk best een beetje jammer dat je niet zoveel hoort over Nieuw-Zeeland. Het meeste nieuws en bekende dingen, dat is toch Australië. Terwijl Nieuw-Zeeland, er zijn heel veel mensen, ook uit Nederland, hè, vergeet dat niet. Maar heel veel mensen uit Europa, die zijn toch daar naartoe gegaan vanwege de ruimte. Vanwege eventueel de mogelijkheden. En ja, als je zeg maar zuivere lucht, dat is daar gewoon veel sneller te vinden dan hier. Want dat is hier natuurlijk bijna onmogelijk geworden. Ik ga zo weer even door met gemakkelijk winbare goud. Even luisteren naar muziek. MUZIEK

0: Ja, ga even naar gemakkelijk winbare goud. Want dat is allemaal in dat land te vinden. Hè? Nieuw-Zeeland heeft dat gewoon allemaal. En na de stelen en bochtige afdaling slaan we af richting Aerotown. Oorspronkelijk trokken de Maori-stammen rond ze op jacht naar inheemse vogels. De bijvangst voor hen was dat de vondst van de waardevolle greenstone. De verschillende stammen werden door huwelijken verenigd en leefden vanaf 1700 heel vredig met elkaar. Vervolgens kwamen rond 1860 de eerste Europese immigranten, met name de Engelse ontdekkingsreiziger William Gilbert Rees en de van oorsprong Etse ontdekkingsreiziger Nicolaas van Toendelsman naar de omgeving van Lake Wakatipu. En die bedoeling, dat was dan weer heel anders. Dat was geen goud, maar hij wilde een schapenboerderij. In 1862 ontdekte de Maori schaapbeheerder van Ries goud in de Arrow rivier. Nou, en dan gaat het beginnen natuurlijk. Want dat nieuws trok natuurlijk gouddelvers vanuit de hele wereld. En aan het eind van het jaar verbleven er ruim 1500 gelukzoekers in allerlei tentjes aan de oevers. Ja, sorry. Aan de oevers van deze rivier. Het gemakkelijke, winbare goud was heel snel gewonnen. En om de teruglopende economie nieuw leven in te blazen, nodigde de provinciale overheid van Otaka Chinese mijnwerkers uit om er te gaan werken. Zo ontstond hier ook een kleine Chinese gemeenschap. En waar niet, zou je wel eens denken. Ja. Nu is Aerotown een stadje met circa 2000 inwoners, waar nog zo'n 70 gebouwen herinneren aan de tijdperk van de goudkoorts. Dat zijn niet alleen de grote Europese gebouwen, maar ook de kleine huisjes van de Chinese goudzoekers en de grote hoeveelheden postbussen in het pand van de Nieuw-Zeelandse post. Het is naast de drukte Queenstown een geliefde en rustige bestemming voor allerlei toeristen. Ik heb er een foto bij gezet en dan ziet u dus, ik heb het er ook bij gezet, dit is eigenlijk het postgebouwtje. Hoe leuk zou het niet zijn als je zo je post zou kunnen brengen of halen in zo'n gebouwtje. Dat is toch heel leuk. Tegenwoordig is een postgebouw gewoon modern, recht toe, recht aan en glas aan de voorkant. En ja, je kunt er ook niks meer halen of brengen, want de meeste postgebouwen die zijn gewoon gesloten. Maar hoe leuk is het niet dat je zou kunnen wijzen, dit is een postgebouw, daar kon je brieven halen en brengen en mogelijk ook allerlei papieren maken. Ja, nou, kijk u even goed. Het is het postgebouw in Aerotown. Ja, we kunnen nog wel even muziek en dan gaan we, daarna gaan we eten maken.
1: Yeah, I know what time it is. But I just had to talk to you.

Ja, ik heb een doos heb ik weer boven tafel gehaald. En u weet het, in die bekende dozen zitten altijd potten, pannen en vooral schalen. We gaan iets klaarmaken. Dat is zo lekker. En ik heb het al een keertje vandaag in de uitzending genoemd. Alleen, zoals de naam die daarbij hoort, ja, die kent u waarschijnlijk niet. Daar zou ik verbaasd om zijn als hij dat wel zou weten. Dat is Hitsu Mabushi. Ja, dat is een delicatesse. En dat is een delicatesse uit paling. Hè? Dus het is een bepaalde soort paling. En dan heb ik het over Japan. Want dat staat bekend om zijn heerlijke Hitsu Mabushi. Dat gaan we proberen te maken. Dan moet hij dus wel proberen paling te krijgen. Hè? Want anders lukt dat niet. Nou, dit populaire gerecht wordt bereid met lokaal gekweekte, hoogwaardige unagi. Dat is de vertaling voor paling. De paling wordt gegrild met een rijke tamarisaus, eventueel glutenvrij, en geserveerd in een ohitsu. Dat is een houten kom met rijst. Deze delicatesse wordt in 3 verschillende stappen gegeten. De eerste kom is simpelweg rijst. Gegrilde paling op smaak gemaakt met tamarisaus. En de tweede kom wordt geserveerd met een keuze aan condimenten zoals lenteuitjes en gedroogd zeewier en wasabi. Voor eigenlijk wat extra pit. Tot slot voegt de derde kom hete bouillon toe om die extra smaken allemaal te combineren. Het is uniek. Het is zelfs een unieke culinaire ervaring die niet overgeslagen mag worden. Ja. Jammer dat hier niet bij staat waar je dat zou kunnen krijgen of kopen. Hè? Dat weet ik niet, want dat staat hier gewoon niet bij. En ik heb daar een foto van bij gedaan. Dan kunt u ook zien dat het allemaal reepjes zijn. Hè? Het is dus in reepjes gesneden. En dat betekent dat al die materialen die erbij zitten, de bouillon en zeg maar de boemboe, dat dat in principe samen met de paling een smaak voorttovert. Nou, ik heb dat zelf nog nooit gegeten, dus ik weet niet of dat heel lekker is. Maar gaat u toevallig naar Japan, ga het dan eens proberen. Vraag alleen maar, ik wil hebben Hitsu Mabushi. En als u het goed uitspreekt, heb je kans dat ze u begrijpen. Nou, ik geef u het voordeel van de twijfel. Het ziet er lekker uit. En ik weet ook dat allerlei soorten vis die je kookt, braadt, op de barbecue neerlegt, is bijna altijd een heerlijke smaak. En waardoor? Door die boemboe die je gebruikt. Ja. Nou, ik ga even, u heeft gezien, ik heb een paar schalen heb ik dan gebruikt en een paar kleine schaaltjes. Nou, die ga ik even snel afwassen. Dan kan u luisteren naar muziek.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemden voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. Dan betekent weer twee lang blues in het programma Blues. Mijn naam is Dico van Havenboer. Ja, zaterdagavond, zoals gebruikelijk, het eerste uur van Blues. Ga ik naar de slow blues. En dan ga ik mee beginnen met de Willy Buck en Bob Corridor van het album Oh Yeah. Let me find out your name. Ze zeggen veel plezier bij Bluesy deel 1.

0: Just leave it at that. I don't think I can do it again.
1: Ja, hij moet er zelf om lachen. Lekker een beginnetje, dacht ik zo. En dat is het eerste deel van Bluesje op deze zaterdagavond. Lekkere slow blues met Willie Buck en Bob Corridor. Let Me Find Out Your Name van het album Oh Yeah. Een ander album van Mississippi Heat heb ik meegebracht met als titel Madeleine. Stamt dat is jaar 2014 en die gaat draaien Invited Guest.

komt er wel beter uit met Living Dreams van het album Dignity van het jaar 2017. We blijven een beetje dromen met Frank Wang en de Cook Country Kings van het album Don't Care. Stamt het jaar 2016 met De Dream. Dus we dromen even lekker verder.

dat was een behoorlijk droom. Na twee nummertjes naar Liebland met Living Dreams. Nu Frank Bang en de Cook County Kings met The Dream. Van het album Don't Care. Gaan we verder met een nieuw album van de Chaline Band. Getiteld Chapter 3. Slow Blues. En dat is ook waardig voor toepassing, dacht ik. In het eerste uur van Bluesy Slow Blues.

0: Ja, dat was wel degelijk Slow Blues, dacht ik zo. Chillen band met Slow Blues van het album, hun nieuwste album, Chapter 3. Hans Tasing en Terry Evans, het album Visions uit het jaar 2018. Vicksburg is my home. Hans Tasing en Terry Evans.
1: Hallo, hier is Hans Tasing. Je luistert naar Bluesy met Nico Bravenboer.

dat was een lekker rustig nummertje ook weer van Hans Stasing samen met Terry Evans. Vicksburg is my home. En afkomstig van het album Visions uit het jaar 2018. Vicksburg, ik ben er nog geweest in mijn rondreis jaren geleden, toen in Amerika. En een plaats waar ook veel gevochten is toen de tijd tussen de zuidelijke en de noordelijke. John Primer en Friends hebben een nieuw album uitgebracht met als titel Tribute to Teresa's Lounge. Een tribute to een van de bekendste clubs in Amerika. Champagne and River.

Jan Primer en Friends met Champagne en River van het album Tribute to Teresa's Lounge. Dienstige doel. Het album Song for the Sinners. En ik ga draaien Tone of the City.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

En Mama's Boys met King & Queens van het album Beautiful Girls uit het jaar 2010. Nog aan nog een stukje luisteren van Billy Brands en Sons of Blues van het album The Blues is My Biography. De titelsong na het nieuws en de reclame ben ik terug met deel 2 van Bluesy. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Tot straks.

0: ritme. 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

welkom terug met deel 2 van Bluesje op deze zaterdagavond. Het eerste uur lekkere slow blues. Het tweede uur gaan we er ook wat pittige nummers bij draaien. Ik ga beginnen met Ticket Western, Greg Geisel van het album Sugarfoo uit het jaar 2022. Hier in de corner. Ik zou zeggen, wel plezier bij Bluesje deel 2.

Ticket West en Greg Eyes voor hier in de corner van het album Sjoekevoeg. Verder met Joan Webster Band, dat is het jaar 2017, kwam het album Leave Your Heart at the Door uit. You got to know.

bombshell. En dat was Lisa Niels van haar nieuwste album Thunder in the House. Gaan we verder met Will James, Q Blues van het album Sundance.

I'm just lying.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Robert Top Thomas met Shake Shake Mama van het album One Morning Soon. Weet je wat, zij stonden de 21ste editie hier op het podium in de Ridderkerk bij het Blues Festival. Ik heb een dubbel live album live at Victoria Theater weer meegebracht en draait hun uitvoering daarop van Rolling and Tumbling.

Dordrecht jongens, Battle of Blues. Meneer Geer waren zij bij mij in de studio te gast voor een van hun optredens en korte interviewtjes. Ram de Corner, dat is de titel van hun laatst verschenen album en ik draaide hun uitvoering van We Blues. Kees trouwens, is heel erg lang geleden dat hij ook nog bij Lesbie op het podium stond. En ook, ja, ook hoort nog een keer op het Bluesje Blues Festival. Ik heb het album I Go By Field meegebracht en daar gaat hij van draaien. Losers Blues.

even lekker terug in de tijd met de Nederlandse, de Hokum Syndicate. Wat een eersteling, moet ik zeggen, een eerste album, Keep On Walking. En nu worden Carrots en Sprouts. En ik noem ze even op, want het is toch wel een... Ja, je moet ervan houden van dit soort muziek, maar ik vind het echt geweldig. Terug in de tijd met Rob Geboers, Fokke de Jong, Marco Konings en Bo Brogge. Een heerlijk album, de Hokum Syndicate. Met Morgan Fields, zijn laatste verschenen album, draagt de titel Diep Mut. En ik ga draaien, ja, waarom mag ik eigenlijk niet? Bring me

Ellen Arena met Believe in Yourself van het album Deceived. Het nieuwe album van Armani Burnham. Ik had eigenlijk nooit gerecht van hem gehoord dat ik dit album in mijn handen kreeg al enkele weken geleden al. Roots and Wings. Daarvan ga ik draaien. Even kijken, nummertje 1. Gewoon het nummertje 1, Fast Lane. Armani Burnham.

ongelooflijk heftig. De Fast Lane van het nieuwe album van Amani Burnham. Roos en Wings, een instrumentaaltje. Er draaien eigenlijk weinig instrumentaaltjes. Het laatste woord voor vanavond na twee uur bluesje is van Spencer McKenzie van zijn laatst verschenen album Empty Chairs. Ik ga het haar van draaien. Shoot Me Down. Niet voordat ik even het volgende programma aangekondigd, dat is natuurlijk Arnett Jong met zijn sensatiegeneratie. Ik ben er aanstaande donderdag weer, maar dan van 8 tot 9 uur. Mijn naam is Dieke Brouwervoer. Bedankt voor het luisteren. Tot bluesje. Dag. Shoot hem. Hallo. Shoot Me Down. En we gaan luisteren naar Spencer McKenzie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio.

onmiskenbaar, niet te stuiten. De sensatiegeneratie.

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Sensatiegeneratie. We zijn weer bij je tot de klok van 9 uur met daarin natuurlijk weer allerlei nieuwe muziek, nieuwe weetjes over muziek, wellicht festivals, optredens die er zijn. En we hadden dit moment weer even een super presentatie van de nieuwste single van Deep Purple. Diablo is de titel van die single die afgelopen week werd uitgebracht. Binnenkort volgt er zelfs een heel album van de mannen. Dat gaat heten, als ik het goed heb, iets met Splat en een uitroepteken. Geen idee wat daar achter zit. Daarnaast gaan de mannen ook weer gewoon lekker op tour. Daar zijn ze allemaal bezig eigenlijk. Maar dan met name wat verder weg. Aantal optredens wel in de buurt een beetje. Duitsland bijvoorbeeld 24, 27, 28 juni staan ze 3 optredens op rij in Duitsland op de planken. Dan komen ze nog verder in de tijd nog wel weer een beetje in de buurt. Maar optredens in Nederland, die zie ik nog eventjes niet staan in hun concertagenda. Daar moeten we gewoon nog even op wachten. Kijk even. Antwerpen, misschien dichterbij. De Lotto Arena, 23 oktober. Daar spelen ze wel. Heel veel optredens in Duitsland tussendoor. En dan komen ze uiteindelijk wel 1 keer naar Nederland toe. 9 november spelen ze in de Ziggo Dome. Deep Purple, niet meer in de originele bezetting uiteraard. Maar nu met onder andere Ian Gillan als frontman van de band Deep Purple dus. Leuk dat ze weer nieuwe muziek maken. En Diablo, dat is het voorproefje van het nieuwe album. Goed, wat gaan we doen in dit uurtje Sensatiegeneratie? We heel veel nieuwe muziek met je doornemen. We nemen je mee op ontdekkingsreis over heel de wereld. Zo'n beetje. Rond de klok van 30:30 aandacht voor onze demo van de maand. De band C-Sharp. Wat er nog meer uit de regio komt. Want we hebben nog wel wat meer lokale, regionale helden die we in de spotlights kunnen zetten. Maar er kwam weer echt een loodvol aan nieuwe muziek voorbij. Zoals bijvoorbeeld ook de volgende die op de draaitafel ligt. Gewoon uit Nederland, SOS Project en Dante Thomas. Nieuwste single, soul, beetje zomermuziek. In ieder geval, de titel is sowieso Zomers Sunshine. Dit is...

Vrolijk zomersliedje, SOS Project en Dante Thomas met Sunshine in My Soul. Nieuwste single van deze formatie. Gaan we lekker door met muziek van de mannen van Mumford & Sons. Zij hebben namelijk een mooie nieuwe single uitgebracht. Die heet Here. En we gaan er maar eens even voor zitten.

En je hoort het. Het is een live opname. Want echt nieuw materiaal. Dat gaat binnenkort uitkomen. 19 juni. Dan gaat de Songline uitkomen. Het nieuwe album van Mumford & Son. En Heer, wat je nu hoorde, is de eerste single die er vanaf komt. En dan nog even live uitgevoerd in een muziekwinkel. Want dat hebben ze gewoon lekker gedaan. Eerste single even met eigen publiek in de favoriete platenzaak uitgebracht. Goed, de mannen van Mumford & Son. Daar gaan we dus meer van horen. Dan gaan wij nog eventjes op stap naar muziek. Gewoon uit eigen land komen we terecht bij Codaline. Nieuw album gaat heten We Were Only Young. En dat gaat binnenkort verschijnen. Gisteren verscheen al de nieuwe single. Die is getiteld Without You. Codaline.

Codaline met Without You. Ja, wat kunnen we nog melden over deze band? Ja, ze, eigenlijk zouden ze stoppen. Vorig jaar werd de stekker geroepen, in ieder geval dat de stekker eruit ging uit de band. Maar goed, ze hebben dat waarschijnlijk nog eventjes thuis de muurtjes eens aangekeken in Dublin. En kwamen erachter van ja, we gaan toch liever op tour. En nieuwe muziek maken. Zodoende zijn ze hard bezig gegaan dit jaar om er weer wat moois van te maken. Nu is de nieuwe single uit sinds gisteren. 2 oktober gaat het album verschijnen, We Were Only Young. En de mannen gaan ook nog op tour. Komen 2 keer in Nederland. 24 november staan ze in Utrecht in Tivoli. En dat doen ze nog eens dunnetjes over op 10 december. En tussendoor gaan ze ja, de hele Europa en eigenlijk de hele wereld over. Want ze gaan ook optreden in Azië, Hongkong, Taiwan, noem maar op. Japan, China. Dus ja, de mannen die gaan het er echt van nemen. Codaline is back, kunnen we wel stellen. Deze band dus uit Ierland. Muziek uit eigen landers. Nu Jennifer Eubank. Haar nieuwste single is getiteld Real Deal. En dat is weer een mooie, rustige bel op geworden.

The Real Deal van Jennifer Eubank. Nieuwe single, nieuwe muziek, nieuw materiaal van haar hand. En ja, iets minder poppy en soft als we van haar gewend zijn. Er zit best wel wat stevige pit in, dit liedje. Zoals ze dat zo mooi heette. De volgende op de draaitafel is voor mij ook een onbekende zangeres, Sarah Bareilles. Haar nieuwste single is getiteld Home. En die is eergisteren uitgebracht.

Ja, Sara Bareilles met de nieuwste single Home. Ze heeft wereldwijde bekendheid gekregen toen ze haar Love Song single uitbracht. Een paar jaar geleden alweer. Toen kreeg ze daar heel veel hits mee. En nu komt er binnenkort een nieuw album aan, waar dit liedje dan ook op staat. Good Grief is de titel van de nieuwe plaat. Die gaat verschijnen op 28 augustus. Aanstaande. En Home, dit liedje, staat er zeker op. Goed, dat over Sara Bareilles uit Californië. Daar komt ze vandaan. Gaan we door naar lokale, regionale helden. Kijk op de klok. Het is rond de klok van half. Hoogtijd dus voor de Dordtse formatie C-Sharp. Met hun debuut-EP die ze hebben uitgebracht. Een mooi album geworden. If Perfection Exists, System Exit. Dat is de titel van de plaat. Die is nogal, hoe noem ik dat, veelzeggend. Wij gaan gewoon lekker luisteren naar een van de liedjes van dat nieuwe album. Vandaag hebben we gekozen om te beginnen voor Mellow Mind. Een van de platen dus van die EP. Dit is uit Dordrecht, C-Sharp, de demo van de maand. Mellow Mind.

Ja, dat waren de mannen van C-Sharp en vrouw, moet ik erbij zeggen. Want de band bestaat uit 5 muzikanten. Lisanne op zang, Julian gitaar, Joris op de bas, Wessel op de toetsen en Tijmen op de drums. En met z'n vijven dus de band C-Sharp, die de nieuwe debuut-EP hebben uitgebracht. If Perfection Exists, System Exit. Dat is de dwarsliggende titel, zeg maar, van het album. En wil je ze aan het werk zien, dan moeten we daar nog even geduld voor hebben. Ze hebben in ieder geval de EP released in mei achter de rug in de Popcentrale in Dordrecht. En nu hopen ze nog meer optredens binnenkort te gaan krijgen. Maar dat is toch altijd wat lastiger. Maar we houden je op de hoogte als het zover is. Even kijken, we gaan lekker voor muziek uit Rotterdam. Eigenlijk komt hij uit Venlo. Ik heb het over singer-songwriter Bertra. Opgegroeid in Venlo, maar studerende in woonachtig nu in Rotterdam. Een tijdje terug, maandje of twee denk ik, misschien wel jonger, had hij een nieuwe single uitgebracht. Die was getiteld Afternoon Stretch. En nu is daar een opvolger van. Die is getiteld Fucked Up. En die kwam afgelopen week uit. Dit is Bertra.

Ja, Bertra met Fucked Up. Nieuwe muziek uit Rotterdam. Wil je trouwens ook in de spotlight staan hier bij Radio Ridderkerk? Dat kan natuurlijk gewoon altijd. Laat het ons alleen maar even weten. Stuur een e-mail naar info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. We kijken op de klok. We kunnen nog een aantal mooie nieuwe liedjes laten horen. Bijvoorbeeld ook die volgende. Het is een duet geworden van de Drentse Lisa Ploeger samen met Ruben. Nieuwe single is getiteld Sober Heart. En dat is voor Lisa de opvolger van Deep Inside.

Ja, mooi liedje. Sober Heart, Lisa Ploeger samen met Ruben. Lisa die komt er wel uit Drenthe, maar binnenkort 24 juni staat ze in Rotterdam op de planken tijdens de parade met allerlei optredens in de stad. En dan speelt zij in het Museumpark, ofwel Museumpark nummer 22. Daar gaat Lisa Ploeger optreden en dat doet ze met veel verven. Gaan wij door met een nieuwe andere zangeres, Rosa Walton. Haar nieuwe single is getiteld Prettier Things. En die klinkt zo.

Rosa Walton met Prettier Things, de nieuwste single van haar debuutalbum Tell Me It's a Dream. En Rosa Walton die kennen we eigenlijk als de helft van de band. De band heet Let's Eat Grandma en komt uit Norwich. En ja, dat klinkt al heel anders als deze muziek nu. Dus ja, vandaar ook dat ze het wellicht liever solo uitbrengt. Goed, kijk op de klok. Blokje Nederlandstalig, dat hebben we nog niet gehad. Dat gaan we maar eens even snel doen met de Nederpop All-Stars Band. Die hebben een nieuwe single uitgebracht. Die is getiteld Blijf je nog even hier. En ja, voor de mensen die willen weten wie achter die Nederpop All-Star Band zitten. Onder andere Sander van Herk, medeoprichter van het Goede Doel. Erik de Noot, die kennen we dan weer van onder andere Postman, Hans Dulfer en nog vele anderen. Colin Hoeven, ja, de snelste liedjeschrijver van Nederland, zou we maar bijna willen zeggen. Luc de Bruin, band komt uit Alderliefste. En Robert Kramers, die komt ook eveneens uit Alderliefste. Maar deze band treedt vaak op met ja, gastmuzikanten, zoals dat zo mooi heet. Alides Hering van Time Bandits, Henk Westbroek, natuurlijk van het Goede Doel. Erik Meesi, Toontje Lager. Dames van Mai Tai, Nolhavens, VOF de Kunst en Edgar Burgos van Travassi. En daarmee hebben ze eigenlijk gewoon een lekker goed gevulde agenda voor de komende periode. Met ja, dus wisseling van de wacht af en toe qua ja, zangers en zangeressen die meedoen. Kijk gewoon even in de concertagenda van de Nederpop All-Star Band. Dit is de muziek. Blijf je nog even hier.

Ja, leuke band, Nederpop All Stars. En ja, leuke nieuwe single, Blijf Je Nog Even Hier. Wil je ze aan het werk zien? Ja, ze hebben een leuk optreden gepland. 12 december dit jaar in de AFAS Live in Amsterdam. Met nog veel meer extra artiesten erbij. Want ook naast alle eerder genoemde namen komen er nog eens opdraven. Peter Koelewijn, Hans de Boy en Lois Lane. Om maar even wat toe te voegen aan die selectie. Brengt ons allemaal wel nu aan het einde van deze aflevering van Sensatie Generatie voor vandaag. Ik heb nog geen uitsmijter voor je te gaan. Van het nieuwe album Hope and Fury van Joe Jackson is dit de nieuwste single. Welcome to the Burning Byside.

Ja, en dat was die heel kort voorproefje van dat nieuwe album wat gaat verschijnen. En we gaan daaruit met zeg maar het Nederlandstalig nog eventjes op de hak te nemen. Lynn Huisman, Hulsman, die heeft een nieuwe single, Neem me mee. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Wij nemen je mee. Hoi.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Mareschak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd Radio Ridderkerk.
7: Jouw radio.
8: Goedenavond.
7: Radio Ridderkerk
9: op zaterdag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. The Beat Company.

0: Beats Company.
1: Mail jouw reacties naar info@thebeatcompany.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

Listen to the Man with the Golden Voice van de Time Bandits. En dit is Spandau Ballet. En Raw met de Extended Mix uit 1988.

is weer tijd voor de Mini Megamix. En de Mini Megamix is gemaakt door Mario Aldini. Veel plezier met de Medley Mix 1986. Let's go!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zo, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel. Met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Outstanding Welsh in Kiss and Remixes.
1: Radio Ridderkerk. Outstanding 12 inches and remixes.

0: trending. 12 inches and remixes.
1: Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 inches and remixes. We begonnen dit uur met Mike G en Big House. De extended versie uit 1999.

zijn we weer aan het einde gekomen van deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met AM, FM en You Are The One. De 12 inches.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Afgelopen nacht zijn er twee auto's gecrashed in de Maastunnel. De auto's zijn met elkaar in botsing gekomen in de Rotterdamse tunnel. En daardoor was die enige tijd afgesloten. De bestuurder van één van de auto's is aangehouden voor het rijden onder invloed. De gewonden zijn door ambulances nagekeken. En het is vandaag een slechte dag voor grasmaaiers in onze regio. In Berkel en Roderijs raakte een grasmaaier van de plantsoenendienst te water. Bij het maaien van de kant aan het Huygensplantsoen wilde de bestuurder remmen. Maar dat was te laat en daardoor ging de maaier achterwaarts van het talud af, zo de sloot in. In Barendrecht was een tractor bezig het gras te maaien rondom de trambaan. En daarbij is de tractor geschept door een tram tussen de haltes Vrijenburg en Vrijenburg-Bos. Niemand raakte gewond. Wel leverde het een bergingsoperatie van 2 uur op. Er moesten een lasapparaat en een kraan aan te pas komen om de beschadigde grasmaaimodule te verwijderen van de tractor. En verschillende verdiepingen en gangen van het Pentagon in Arlington zijn in lockdown vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Medewerkers in een ander deel van het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn geëvacueerd. Het is niet precies duidelijk hoe bedreigend de situatie is voor de gezondheid van de medewerkers. Volgens een woordvoerder van het Pentagon zouden systemen problemen met de luchtkwaliteit hebben gemeten en is er uit voorzorg een lockdown afgeroepen. En als het aan de beroepsvereniging Ingrado voor leerplichtambtenaren ligt, gaan ruim 2800 Nederlandse kinderen die niet naar een reguliere school gaan omdat hun ouders dat niet vinden passen bij hun levensbeschouwing, toch naar school. De vereniging heeft daar een richtlijn voor opgesteld en richting gemeente gestuurd. Onlangs besloot de Hoge Raad ook al dat de vrijstelling van leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. 2 weken terug maakt het OM bekend dat ouders die hun kinderen thuis houden vanwege levensovertuigingen weer strafrechtelijk vervolgd gaan worden. De gemeente Den Haag is al overgegaan op het niet verlengen van vrijstellingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht regenachtig bij minima rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen en dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden veel files snel korter. In de meeste gevallen heb je nog een paar minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het oponthoud nog 10 minuten tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoflied. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je tussen Rotterdam, Overschie en Delft ruim 5 minuten tijdverlies. Het is ook nog druk op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging bijna 10 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar het zuiden heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En er is een ongeluk gebeurd op de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar bij de Corbulo-tunnel. Er staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even...